Morgen Wallaby Q en Love Somebody. Ja, ik hoef mijn Instagram maar te openen of ik zie één vraag de hele tijd terugkomen. En dat is, waar vind ik een eclipsbril? Ja, ik liep zelfs langs de drogisterij bij mij aan de hoek. En daar hing dus ook een papiertje op de deur met eclipsbrillen hieruit verkocht. Uitroepteken, uitroepteken. Ja, vandaag gaat het gebeuren. Een van de mooiste natuurverschijnselen die we kunnen gaan zien. De grootste zonsverduistering van de eeuw is zichtbaar in Nederland. Ja, en als je even niet weet hoe zo'n zonsverduistering nou werkt, dat is niet erg. Ik heb het ook even goed nog even onderzocht, uitgezocht hoe het nou zit. Nou, de zon die schijnt normaal op de aarde. Maar soms komt de maan precies tussen de zon en de aarde te staan. En dan houdt de maan een stukje van het zonlicht tegen. En daardoor lijkt het vanaf de aarde dus alsof de zon een hapje mist of voor een deel donker wordt. Nou, dat wil je misschien zien. Maar zonder eclipsbril kan het enorm schadelijk zijn voor je ogen. Dus ik zeg echt vooral, doe het niet. Ik dacht eerst ook nog, nou, misschien kan het. Nee, kan niet. Niet doen. Want er komt direct zonlicht te lang op je oog binnen. En dan brandt dit in het netvlies. En ik las ook, dat merk je niet gelijk. Dat weet je wel, dat dat pijn gaat doen of dat dat inbrandt. Maar de schade is er dus wel. Dus ik snap wel dat iedereen natuurlijk zo'n bril wil scoren. Maar waar vind je dat nog dan? Nou, dat heb ik ook even uitgezocht. Ik las namelijk dat de Normal, dat is ook een drogisterij, die heeft ze waarschijnlijk nog wel in een paar filialen. En ook moet je even de opticien bij jou in de buurt checken. Want die hebben ze ook gewoon nog misschien wel liggen. Ja. Ja, en vanavond gaat het dus gebeuren om iets over 8. 11 over 8, om precies te zijn, bereikt het zijn maximum. Ja, dan is er dus even een ending Midnight Sun. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat Zermen Larsen zingt in dit liedje. Zij zingt namelijk Never Ever Midnight Sun. Nou, dat is dus even niet het geval. Dit is

echt de hele tafel ligt hier echt vol met lekkers. Ja, heel lief. Q-luisteraar Rick die heeft echt iets heel liefs gedaan. Hij heeft namelijk een lading aan koekjes en chocola en allemaal lekkers meegenomen toen hij hier aanwezig was een week geleden. Dus elke keer dat ik hier kom bij Q ligt er weer iets heerlijks op tafel. Echt karamelkoekjes, wafels, chocolate chip cookies, witte chocola. Nou, echt, noem maar op. Ja, en als het ergens fout gaat bij mij, dan zijn het wel zulke dingen. Echt iets met koek of chocolade. Ik kan het ook gewoon nooit bij één koekje houden. Ken je dat? Dat je dan zegt, oké, één koekje. Echt één koekje. Nou, en dan heb je het al in je mond en dan wil je gewoon meer. Nou, iemand die dat helemaal niet heeft, dat is dus Samber. Hij heeft nooit cravings naar iets. Sterker nog, soms moet hij zichzelf gewoon forceren om iets te eten voordat hij het podium opstormt. En nu denk ik, en jij misschien ook, och, dat zou ik ook wel willen hebben, weet je. Dat je gewoon geen cravings hebt. Maar eigenlijk is het toch ook gewoon heel lekker om te kunnen uitkijken of genieten van iets lekkers. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon heerlijk. Dat je dan uitkijkt naar een koekje, dan kan je het koekje gewoon nemen en denk je, ach, wat heerlijk is dit. Ja, alles heeft voor- en nadelen.

0: iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken. Stuur dan heel even werk met een berichtje in de Cubus Cap. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur dan heel even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, want we gaan weer richting 2:30. En dat betekent dat ik weer op zoek ben naar iemand die aan het werk is, dus of net klaar is of net moet beginnen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want ik ga weer beroepen raden. En ik heb het gevoel dat ik er deze week echt wel lekker in ga zetten. Misschien ga ik wel gewoon 4 nachten achter elkaar het goed raden. Daar ga ik natuurlijk voor. Het enige is, ik kan nog niet beginnen, want ik heb nog niemand gevonden. Nee, dus ben je aan het werk, ga je werken of ben je het klaar? Stuur dan even werk. Bel ik je zo op en dan gaan we samen het spelletje spelen. Ga ik raden wat jouw werk is. Dit is Extra Afschrijf, Cat's Eye en Animal bij Q-Music.

0: half drie.
1: Kijk, dit vind ik echt een lekker gevoel. Het is precies 2:30. Betekent dat ik weer beroep ga raden. Ik heb weer iemand gevonden die deze nacht aan het werk is. Of net klaar is. Of net gaat werken. Deze nacht is dat Sam. Goeienacht.
2: Hoi, goeienacht.
1: Hallo, is het Sam of Sam?
2: Het is Sam, inderdaad.
1: Sam, ja, oké. Hey, Sam, jij bent net klaar met werk. Je bent onderweg naar huis, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: Kijk, hey, en zonder te veel te verklappen, hoe was je nacht?
2: Het was best wel saai, eerlijk gezegd.
1: Oké, het was saai. Ah, ja. Oké, dus er is niet zoveel gebeurd.
2: Nee, helaas niet.
1: Oké, nou, ik ben natuurlijk nu wel nieuwsgierig wat voor werk jij doet. Dus dat ga ik proberen te raden. Ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En dan na een minuut tijd ga ik proberen te raden wat jouw werk is.
2: Helemaal goed.
1: Top. Even een indicatie, want hoe oud ben je en waar kom je vandaan?
2: Ik ben 24 en ik kom uit Alsmeer.
1: Oké, misschien zegt dat nog iets, maar misschien ook helemaal niet. Oké, nou, Sam, blijf lekker hangen. We gaan dus het start, ik start de timer, dan ga ik allemaal dingen aanvragen, ja?
2: Helemaal goed, ik ben er klaar voor.
1: Komt-ie aan. Oké, Sam, ben je onderweg voor je werk?
2: Op dit moment ben ik onderweg naar huis.
1: Ja, maar ik bedoel, als je aan het werk bent, moet je dan ben je onderweg, zeg maar, naar verschillende locaties?
2: Nee, ik ga daar nee op antwoorden.
1: Oké, werk je met collega's?
2: Nee.
1: Oké, werk je nog met andere mensen, dus de klanten of iets? Al zeg maar.
2: Nee.
1: Nee. Dus je werkt eigenlijk helemaal alleen?
2: Ja.
1: Oké, heb je werkkleding aan?
2: Ja.
1: Oké, moet je veel lopen voor je werk?
2: Nee.
1: Zit je achter een computer?
2: Nee.
1: Oké, werk je met eten?
2: Nee.
1: Hoe ziet jouw werkomgeving daaruit?
2: Een woonwijk.
1: Oké. Werk je niet op een kantoor of iets?
2: Nee.
1: Oké, even denken hoor. De tijd is alweer voorbij. Jeetje, ja, even denken. Zo, ik vind deze moeilijk.
2: Snap
1: ik. Ja, woonwijk, daar kan ik dan nog het meeste mee. Oké, woonwijk. Je moet niet veel lopen. Ik ben echt helemaal blanco. Even denken hoor. Oké, ik ga gewoon een gokje wagen. Ik heb echt gewerkt, geen flauw idee. Oh, Nick die zegt... Ja, dat denk ik niet hoor. Nee, ik denk... Nick die zegt namelijk verpleegkundige. Stefan zegt BOA. Medewerkers thuiszorg. Gerda zegt ik heb ook geen flauw idee. Oké, ik denk dat je dan... Ik zeg toch beveiliger. Jij bent beveiliger.
2: Nee, helaas.
1: Oh, jeetje, deze was ook moeilijk. Sam, wat voor werk doe je?
2: Ik ben vleermuisonderzoeker voor een ecologisch adviesbureau.
1: Zo, nou, die had ik echt totaal niet zien aankomen.
2: Ja, ik snap het. Ja, je moet ook maar net weten dat het bestaat. Maar wat wij doen is, wij gaan midden in de nacht op zoek naar vleermuizen in woonwijken voor vergunningen aanvragen.
1: En wat voor vergunningen zijn dat dan?
2: Nou, dat zijn vergunningen die moeten worden afgegeven op het moment dat jij moet isoleren of bouwen. Moet er een vergunning komen en die vergunningen die komen er alleen maar als er geen bedreigde diersoorten voorkomen. En dat zijn dus onder andere vleermuizen. Dus dan moeten er dus ecologen het veld in om te gaan kijken of daar vleermuizen voorkomen of niet. En dat moet, ja, wanneer vleermuizen actief zijn. En dat is natuurlijk midden in de nacht.
1: Zo, wow. En als dat zo is in een gebouw, dan mag er dus niks verbouwd worden?
2: Nee, niet tijdens het seizoen. Maar wat dan wel kan gebeuren is dat buiten het seizoen om er kasten worden geplaatst. Waardoor eigenlijk, als het goed is, ze dan gaan veranderen van woonplaats. Dus dan hoeven ze niet langer meer in jouw huis te zitten. Maar dan gaan ze nu op die kast zitten en dan kan je dus uiteindelijk wel verbouwen.
1: Ah, oké, wat interessant zeg. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Zo'n nacht als je aan het werk bent?
2: Nou, in dit geval was het op de fiets in de gemeente Haarlemmermeer. Dus dan zit je eigenlijk 2 uurtjes op de fiets. En dan krijg je gewoon een gebied. En dan is de bedoeling dat je dat hele gebied een paar rondjes daar doorheen fietst. En dan heb je, ja, het ziet er heel grappig uit. Want je zit dus op een vouwfiets met een rugzakje om en een microfoon aan een stok. Om zeg maar die sono-geluiden op te vangen van die vleermuizen. Dus ja, het ziet er vooral heel grappig uit.
1: Oh wow, wat bijzonder. Nou, ik had hier echt totaal niet over nagedacht. Hey, maar nu schiet er heel even. Misschien dit even een gekke vraag hoor. Misschien nu even een beetje mijn vrouwelijke intuïtie even te binnen. Want je bent 24 of zo, zei je, hè? 40, 50?
2: Ja, klopt. 40. Ik ben 24.
1: En dan zit je 2 uur op een fiets buiten. Maar ja, je zit alleen, zeg je toch?
2: Ja, klopt. Ja, het kan af en toe nog best wel heel erg spannend zijn. Vooral op wat meer afgelegen gebieden of op industriegebieden. Gelukkig is er nog nooit iets overkomen. Ik heb ook nooit gehoord van een vrouwelijke of mannelijke collega van mij dat zij... vervelende interacties hebben gehad. Sowieso gaat je eigen veiligheid natuurlijk altijd voor. Dus als je je niet veilig voelt, dan moet je gewoon je dienst afbreken. Moet je gewoon naar huis gaan. Maar ja, ik snap wel wat je zegt. Af en toe voel ik me ook wel een beetje onveilig. Maar dan kan ik gewoon lekker doorfietsen. En desnoods naar huis.
1: Ja, oh, nou, ik zit hier wel over na te denken. Ik vind het toch wel een beetje, ik denk zo, ja, ik weet niet. Ik denk gelijk toch een beetje, ik zit een beetje angstig, denk ik. Ja, sorry, ik wil helemaal niks aanpraten, hè, daar niet van. Maar nee. Ik vind het toch wel dat ik denk zo, nou, als je twee op het fietsje zit alleen. Ja, ik snap wel dat als je het niet veilig voelt, dan ga je naar huis. Maar ja, je hebt dus niet een soort van nood, iets wat je...
2: Nee, je hebt niks bij je eigenlijk in principe. Dus ja, je moet maar een beetje vertrouwen op de goedheid van de mens dan.
1: Zo, jeetje, nou, ik vind dat wel echt een beetje spannend. Als ik eerlijk ben. Maar goed, wacht, hoe vaak doe je dit eigenlijk?
2: Waarom ik dit doe?
1: Nee, hoe vaak? Nee, ik snap dat je...
2: Oh. ik doe dit 2 keer per week.
1: Oké, en is dat een bepaald seizoen, denk ik dan ook, zei je?
2: Ja, inderdaad. Het is wel echt het veldwerkseizoen. Dus dat loopt dan van mei tot en met september. Dus na september is dit... het is ook een bijbaan. Dus na september dan is dit afgelopen.
1: Want hiernaast studeer je dan nog? Of?
2: Nee, hiernaast werk ik ook gewoon fulltime. Oh, dus het is interessant.
1: Zo, Sam, ik heb onwijs veel respect voor jou. Want je werkt, wat voor werk doe je hiernaast dan nog?
2: Hiernaast werk ik als toezichthouder milieu bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
1: Zo, wauw. Ik vind het echt knap dat je dan dus ook nog bij doet in de nachten. Nou, echt diep respect hoor.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, vind ik echt. Nou, Sam, ik ga je niet langer ophouden. Ga lekker naar huis toe, zou ik zeggen. Ga lekker slapen ook natuurlijk.
2: Ja, lekker slapen.
1: Ja, morgen moet je weer werken dan ook?
2: Ja, morgen moet ik gewoon weer naar kantoor.
1: Zo, nou, echt diep respect. Oké, nou ga jij lekker gauw naar huis.
2: Helemaal goed, ga het doen.
1: En wens ik je een hele fijne nacht en slaap lekker.
2: Fijne nacht.
1: Hey, doei.
2: Doei.
1: Zo, echt respect hoor. Jeetje, Mina. Ik vind het heel anders als je luistert. Wat zou je nou aanraden iemand om te doen als die in Nederland op vakantie gaat? Ja, zangeres Stella Lefty uit Amerika, die is hier in Nederland geweest. Heeft iets gedaan wat ze veruit het leukst vond. En wat het is, dat vertrek je zo.

0: ik weet niet hoe het kan, maar ik ben in één keer helemaal zit ik in een country-fuik. Ik echt, alleen maar country-muziek staat bij mij op repeat. Ik weet niet hoe het kan, maar ik ga er helemaal lekker op. Stella Lefty onder andere staat bij mij op repeat met haar hit Boston. Ik was daarom ook wel een beetje jaloers op mijn Q-collega Stefan Bouwman, die haar mocht interviewen voor Stefans Pianobar. En nu is het zo dat Stella Lefty een tijdje in Nederland heeft gewoond. En waarschijnlijk heeft ze allemaal toeristische dingetjes gedaan die je in Nederland kan doen. Bijvoorbeeld een foto maken in Klederdracht in Volendam. Of naar de Red Light District in Amsterdam. Of de Keukenhof. Maar wat haar het meest is bijgebleven is wat ze in Den Haag heeft gedaan. Namelijk koeien knuffelen.
1: I've been to The Hague to go cuddle some cows when I was abroad.
2: That's so random.
1: Yeah, I went cow cuddling.
2: You do random.
1: It was life changing. I'll show you the photos. It was epic. I mean, I was a college kid who just loved cows. So there was only one answer. I had to go find them.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Misschien moet ik het toch maar eens een keer doen. Als, moet ik wel zeggen, ik snap wel helemaal dat ze ervan houdt. Want het zit toch een beetje in het country hoekje. Net zoals haar nummer

Stop ik bij Q en Buddy. Wat is nou iets wat jij kan? Een talent, maar waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt? Nou, ik heb dus een talent dat ik een... Nou, talent, ik kan het niet echt talent noemen. Maar ik kan dus een bloemetje maken met mijn tong. Daar heb ik helemaal niks aan, maar geinig is het wel. Nou, Alex Warman vindt dat hij een nutteloos talent heeft. En dat talent is dat hij heel goed cijfers kan onthouden. Dus data, telefoonnummers, nou noem maar op. Nou, daardoor weet hij wel dat hij tenminste op nummer 16 staat in de top 40. Met Fever Dream, die hoor je zo na Bon Jovi.

stormschrijf Alex Warren en Fever Dream. Zometeen in de Q-nacht onder andere muziek van Cloud en La Da Da. En ook Bebe Rexha, Felix komt eraan met New Religion.

Goeienacht. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: is 6 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Een flinke brand in Etten-Leur in Brabant. Vuur woedde er vannacht in een huis en is overgeslagen naar andere woningen. Een vrouw is gewond geraakt, zij is gereanimeerd. En er lijkt ook veel schade te zijn. Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Dat zegt de GGZ. Het gaat om dik 60.000 mensen die geen zorg krijgen. Ze zijn buiten beeld en dat komt onder meer doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten. Ze krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Dan zijn er twee zware ongelukken gebeurd met veerboten. In Zimbabwe in Afrika is zo'n veerboot gekapseisd. Er waren 100 mensen aan boord. Veel mensen worden nog vermist. In Indonesië vloog een veerboot in brand. Daar zou iedereen veilig van boord zijn gehaald. Ja, het was een heerlijke avond voor fans van NEC. De club is een ronde verder in de voorronde van de Champions League. Het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa. NEC won gisteravond van Olympiakos. Na verlenging werd het 2-1. Ja, fans zijn door het dolle, horen we bij Hart van Nederland.
2: Toch die 2-1 en dat voelt toch heerlijk!
3: We zijn helemaal keer getoucht, man! Echt gek geworden!
1: Ja, bleef nog lang onrustig daar in Nijmegen. NEC speelt de volgende ronde tegen Bodo Glimt. En winnen ze die, dan doen ze dit seizoen officieel mee aan dus die Champions League. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt tropisch, droog, zon en wolken, 24 tot 32 graden.
0: Danny, dankjewel.
4: Joe. Ik heb de hele dag jouw poepetje in mijn hoofd gehad, Joe.
5: Oh, Tom, je bent niet de enige.
4: Ik leg zo uit waarom.

0: en Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag 12 augustus. 6:04. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Aanstaande maandag zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog de hele ochtend. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar het is een behoorlijk spannende dag vandaag. Het verjaardagsrad gaat namelijk gegarandeerd vallen.
2: Ja, rond 8:30 gaat het gewoon gebeuren. We hebben het helemaal uitgekiend. Het gaat gegarandeerd eruit, die 2.500 euro.
1: Ja, rond 8:30 inderdaad, dan klinkt het startschot. Dan moet je door appen wanneer je jarig bent. Kan nu nog niet, nu speel je nog niet mee. Wij geven aan wanneer het kan. App dan je, de dag door waarop je jarig bent. En iedereen maakt kans, dat is ook wel mooi, hè?
2: Dat is mooi, dus je hebt eigenlijk alleen maar gedacht aan een verjaardagsrad en je hebt de hele dag gedacht aan mijn anus.
1: Ik heb gedacht aan jouw Arie de hele dag. Ja, dat is ook niet gek, toch? Na wat je gisteren hebt verteld hier in het programma.
2: Hey, ja, ik kan er niet omheen draaien. Dit is gewoon wat het is. Het is een bijzonder verhaal.
1: Mocht je het gemist hebben, ik kan het beter maar gewoon nog een keer laten horen. Joe en zijn anusverhaal.
2: Zie je iets anders aan mij?
1: Ik zie niks aan je.
2: Nee, nou, toen zei ik inderdaad, ik heb botox laten spuiten.
1: Nou, vertel, wat is het verhaal hierachter?
2: Ik heb botox in mijn anus laten spuiten.
1: Wat zit nou voor verhaal? Je anus?
2: In mijn anus. Ja, het is een beetje een gek verhaal, maar ik heb dus al heel lang...
1: Een slappe kringspier.
2: Nee, geen slappe kringspier. Daar loop ik nou mee rond. Nee, het is zo dat... ik had gewoon al heel lang vet veel steken in mijn anus. Ja, dat deed mega pijn. Was super vervelend.
1: Is het nou voor verhaal om 7:55?
2: Ja, ik loop al maanden bij de huisarts. En die zegt, nou ja, vet vervelend. Maar kunnen niks vinden, allemaal niks aan de hand. Nou, echt... Ik heb dit afgelopen 3 jaar hebben echt honderden mensen mijn anus gezien. Het is ongelooflijk.
1: Echt waar?
2: Ja, maar ik ben alle genen voorbij. Dus ik ga nu ook voor heel Nederland met de billen bloot. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en op een gegeven moment heeft die huisarts gezegd... Ja, we kunnen nog één ding doen. En dat is dat je botox moet gaan spuiten. Nou ja, dus dan ga je die hele malle molen in bij het ziekenhuis.

0: Hoe voelt dat?
1: Ja, dan voel je nog. Je voelt er helemaal. Ja, het voelt een beetje, je voelt niks van. Nee.
0: Je voelt er niks van.
1: Nee, in het begin niet. Ja, je wordt heel nerveus dat je de eerste keer naar de wc moet. Maar voor de rest, ja, dat is er dan. Nee, het is gewoon heel ongemakkelijk.
0: Maar is er iets veranderd in je leven? Zeg maar.
1: Ja, de steken zijn eindelijk weg.
0: Dus ja, maar als je nummertje 2 doet en zo.
1: Nee, ja, dat was de eerste week is dat geen feest. Want dan heb je ook het idee dat je, wow, dat je zeg maar je hele ingewanden eruit gooit. Maar het gaat nu goed.
0: Gadverdamme.
1: Ja, het is nu fijn. Weet je, het is wel opgelost. Maar laat het gewoon voor iedereen zijn. Loop er niet te lang mee rond, weet je wel. Als je ook, het is ongemakkelijk, het is gênant. Maar ga gewoon even naar de dokter.
0: Zo mooi dat jij hier even naar voren stapt. Hè? Even die muur doorbreekt voor mensen die dit hebben gedaan.
1: Even een lans breken. Ja. Ja. Even letterlijk en figuurlijk met de billen bloot.
0: Nou, Jill die appt gelijk. Dankjewel Joe. Ik heb mijn ontbijt even aan de kant gezet deze ochtend. Nick zegt, je bent een stralende ster nu. Nou, hoe zit je er nu bij?
1: Heb je niet geroken dat ik een scheetje?
0: Oh, dat is verdomme. Bruno Mars is voor je onderweg naar Swedish House Mafia.

0: Met Bruno Mars op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Er komen al veel berichtjes binnen over het verjaardagsrad. Ja, mocht je het gemist hebben. Het verjaardagsrad gaat gegarandeerd vallen deze ochtend rond 8:30. Het is namelijk zo. We zitten hier nu al 3,5 week deze zomerochtendshow te presenteren. Week in, week uit. Dat rad viel maar niet. We waren soms ook heel dichtbij.
1: Ben je jarig op 10 februari?
2: Nee!
1: Oh. Oh. Oh, wanneer ben je wel jarig?
2: Ik ben de 13e jarig. Oh. Oh.
0: Hij is nog nooit zo dichtbij geweest.
2: Nee, daarom.
0: Nu moet ik er wel bij zeggen, dat is ook de enige keer. Alle andere keren dat we draaiden, zaten we er zo ver vanaf.
1: Ja, echt een kompas dat precies de andere kant uit wees. Echt gewoon helemaal de andere kant op. Ja, we blijven het herhalen. 8:30 deze ochtend gaat het verjaardagsrad gegarandeerd vallen. Iedereen kan meedoen. Maar we moeten ook even duidelijk zijn. We gaan werken met de Q-Music app. Je moet dan je geboortedag insturen. Alleen dat kan pas als wij het startschot geven om 8:30. Dus stuur die nu niet in. Niet insturen.
0: Ja, mocht je afvragen, hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou gegarandeerd vallen? Nou, luister, Bart kwam natuurlijk met een geweldig idee, hè, gisteren.
1: Ja, dat was echt briljant. Die zegt gewoon, elke maand is genomineerd. Alle maanden doen mee. En iedereen stuurt dus zijn dag in waarop je jarig bent. Dan draaien we. Nou, en landt die dan op, ik noem maar even wat, 14. Dan bellen we iemand die heeft ingestuurd dat hij op de 14e jarig is.
0: En daarmee valt hij dus gegarandeerd. Het startschot moet nog gegeven worden dus, hè?
1: 8:30 pas, jongens.
0: Wordt een prachtige dag vandaag, jongens. Tropisch, droog en zonnig. Tussen de 24 tot 32 graden. Dat is lekker, toch? Dit zijn de New Radicals. Op Q-Music.

0: Jonas Blue, Q-Music, zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, misschien word je wel wakker met uitzicht op de bergen. Of ben je net geland op een zonnige eiland?
1: De Schelling. Het is een zonnig eiland.
0: Ja, en vandaag helemaal inderdaad. Dan zijn we op zoek naar jou.
2: Ja, want ben jij op vakantie, dan hebben wij een leuk spelletje. Dat is Waar is het? En dan proberen wij te raden waar jij op vakantie bent. Dus ben je nu ergens, laat het even weten via de Q-Music app. Gaan wij niet in kijken en dan gaan wij straks proberen te raden waar jij bent.
0: Het laatste nieuws van 6:30 komt eraan. Danny Vos, wat zit erin zo meteen?
3: Nou, de soap over de bondscoach van het Nederlands elftal gaat door. De KNVB zou met een trainer in gesprek zijn. En die naam, die hebben we eigenlijk nog niet eerder gehoord.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Goedemorgen, 6:30. Q-Music weerbericht van Weerplaza. Ja, als je vanmiddag een flamingo ziet lopen, niet schrikken. Het wordt namelijk tropisch. Flink wat zon tussen de 24 en 32 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen, een drukke nacht voor de brandweer in Etten-Leur in Brabant was het. Er was er brand in een huis en het vuur is overgeslagen naar andere woningen. Een vrouw is gewond geraakt. Zij is gereanimeerd, daarna naar het ziekenhuis gebracht. Die brand is geblust. Hoe die kon ontstaan, dat is nog onbekend. Blijf even in Brabant. In Valkenswaard heeft de politie
20: politie een flinke lading snus gevonden. Het zijn van die nicotinezakjes die je onder je lip stopt. Snus zat in een sporttas. Volgens de eigenaar van die tas was het allemaal voor eigen gebruik. Nou, daar geloofde de politie helemaal niks van. Ze hebben het in beslag genomen. Ja, het is trouwens niet verboden om snus te hebben, maar wel om het te verkopen. Voetbal dan. NEC is een ronde verder in de voorronde van de Champions League. Club won gisteravond van Olympiakos. Na verlenging werd het 2-1. En zo klonk de winnende goal bij Ziggo.
21: Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC. Nu wel 2-1.
20: Onder meer de nieuwe aankoop van NEC, Dusan Tadic, was belangrijk. Hij gaf de voorzet bij een doelpunt van Brian Linssen. Tadic heeft een paar mooie woorden voor hem.
22: It was a good combination and then a nice cross. He did very well. He is so smart in movements, you know. Little bastard is very smart, you know.
20: NEC speelt de volgende ronde tegen Bodo Glimt en winnen ze die wedstrijd. Dan doen ze dit seizoen officieel mee aan de Champions League. Ja, dat is het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa.
0: Zou waanzinnig zijn en ja, Bodo Glimt. Ik zie gewoon kans hoor. Kunnen ze gewoon van winnen namelijk. Zou toch echt super zijn?
20: Dat zou wel een stunt zijn inderdaad. Ja. Nog meer voetbal. Het Nederlands elftal krijgt misschien een buitenlandse bondscoach. Roberto Martinez, dat is een Spanjaard. En de KNVB zou met hem in gesprek zijn, meldt de Telegraaf. Martinez was eerder al bondscoach van België. En tijdens het afgelopen WK van Portugal, met dat land, werd hij al snel uitgeschakeld.
0: Ja, ik werd vanochtend wakker met het nieuws. Mijn eerste reactie was toch, ach nee, toch zeker.
2: Oh, dit is niet goed, want ik hoor een Spanjaard. De Spanjaarden kunnen voetballen. Dus ik ken deze man niet, maar dit klinkt gezellig.
0: Ja, het klinkt gezellig. Nee, ja, dit is niet waar je op hoopt. Althans, ik niet.
2: Oh. Want,
0: ja, Roberto Martinez, ja. Kijk, in België zijn ze volgens mij ook niet heel blij met hem. Die hadden de gouden generatie, daar heeft hij natuurlijk ook niks mee gewonnen.
2: Dus, ja.
0: Ik weet het niet. Dus maar Portugal was het ook niet veel, dit WK. Durfde die Ronaldo niet te wisselen. Dus Memphis Depay heeft kansen. Want verdette ze altijd er nooit af. Die staat er nog 10 jaar, denk ik, met Martinez. Nee, dit is niet... je gaat bijna twijfelen van, ja, is reizigen dan niet beter?
2: Oh ja, naast tapas tijdens de training krijg je er niet heel veel extra's bij. Dat is het wel.
0: Precies.
2: Ja. Hey, zo meteen spelen we Waar is het? Gaan we misschien zijn in Spanje, waar Martinez vandaan komt?
0: Oh.
2: Dat is een beetje de vraag. We gaan er spelen met Monique. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
2: We proberen jouw vakantiebestemming te raden aan de hand van vragen. En we proberen altijd al 1 cryptische vraag te stellen als een soort opzetje om te kijken of we het straks sneller hebben geraden.
0: Komt-ie hoor.
2: Monique,
23: okay. Ja?
2: Heb jij tol moeten betalen?
23: Ja.
2: Ja. Dan is ze met de auto. Dan kan ik...
0: Ja.
2: Of
0: ze heeft een huurauto, hè?
2: Oh ja. Oh.
0: Kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk een huurauto hebben en dat je...
2: Volgens mij hoef je geen tol te betalen op Curaçao, dus die haal ik alvast weg.
0: Ah, oké, kijk, nou hebben we toch in ieder geval iets. Monique, blijf aan de lijn.
24: Tom en Joe.
0: Gaan we zo meteen raden waar ze vandaan komt. Na Alex Warren en...

0: in New York eigenlijk op je bordspel staan?
1: Ik heb New York op mijn bordspel staan. New York City met een plaatje van het Vrijheidsbeeld.
0: Oh, misschien zit Monique daar wel.
2: Waar is het?
0: Ja. Het heeft namelijk te maken met het spel Wie is het? Dat bordspel heeft Joe voor zich staan. Daar staan normaal dan kaartjes met personen op. En dan moet je raden door vragen te stellen. Ja, wie er tegenover je zit, wie diegene getrokken heeft. En dan, ja, door die vragen te stellen, klik je als het ware steeds meer bordjes om natuurlijk. En dan blijft er iemand over. Wij hebben dat ook gedaan, alleen er staan geen personen op, maar vakantiebestemmingen.
1: Ja, klopt. Dus wat heb ik hier voor me staan? Nou ja, zoals ik al zei, New York City. Oh, zo. Alles valt om hier.
0: Och, jeetje.
1: Ja, maakt niet uit. We gaan rustig door. New York City staat erop. Italië staat erop. Bali, Dubai. Het staat er allemaal op. En door middel van vragen te stellen, ja, probeer erachter te komen waar jij bent. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Net al de cryptische vraag, heb jij tol moeten betalen? Toen zei jij ja. Nou, toen ging ik er eigenlijk max half vanuit dat jij met de auto op vakantie bent. Maar ja, je kan ook met een huurauto alsnog tol moeten betalen. Dat klopt wel. Ja, ik ben er even van uitgegaan dat ze op Curaçao geen tolwegen hebben. Dus die heb ik nu als enige. Oh ja, en Terschelling haal ik ook weg. Daar heb je ook geen tolwegen. Nou, dat is het dan.
0: Ja, precies.
1: Ja, meer weet ik even niet uit mijn hoofd of er tolwegen zijn. Dus nu is het in handen van jou, Tom. Jij moet gewoon heel veel vragen gaan stellen.
0: Ja, we hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen te stellen. Ik doe de vraag. Joe, jij gaat als een gek die kaartjes omslaan. Monique, ben jij er klaar voor?
3: Ja.
0: Dan gaan we. Heb jij een paspoort nodig gehad voor je vakantie?
3: Nee.
1: China weg, Dubai weg.
0: Is het warmer dan 25 graden bij jou?
3: Ja. Ja.
0: Oh, dat is warm.
1: Ja, maar dat is eigenlijk overal nu.
0: Ben je?
1: Ja.
0: Zijn er veel palmbomen waar jij bent?
3: Nee.
0: Geen palmbomen.
1: Oh.
0: Dus exotische bestemmingen kunnen weg.
1: Ja, dat heb ik niet meer. Ja, Salau, maar daar heb je ook geen palmbomen, toch? Ja, Marokko.
0: Zie je bergen als je naar buiten kijkt?
3: Ja.
1: Bergen, oké. Okay, ja, okay.
0: Is het tijdsverschil met Nederland?
3: Nee.
0: Geen tijdsverschil.
1: Nieuw-Zeeland weg, ja.
0: Zit je in een wereldstad?
3: Nee.
0: Grote steden kunnen ook weg.
1: Ben je in Nederland?
3: Nee.
1: Oh nee, oh. Geen berg natuurlijk.
0: Is het een fietsland waar jij bent?
3: Ja.
0: Een beetje fietsland. Was de tijd al.
1: Fietsland? Ja, ik weet dat Nederland een fietsland is, maar ik...
0: We zitten niet in Nederland.
1: Ik heb nog Split, ik heb nog Finland, ik heb Malta, ik heb Athene, Luxemburg. Vind ik een leuke gok.
0: Meer dan 25 graden? Ja,
1: maar het is vandaag hier ook tropisch warm. Hier, de toekomst vliegen langs de studio.
0: Oké. Okay.
1: Monique, ben jij in Luxemburg?
3: Nee.
0: Oh, waar ben je dan?
3: Ik ben in Oostenrijk.
1: Oostenrijk, wat heerlijk. Hey, en hoe is de vakantie in Oostenrijk?
3: Ja, fantastisch. Lekker warm. Maar gelukkig iets minder warm dan bij jullie, omdat we hoog zitten. Maar toch 25 plus.
0: Is het de eerste keer dat je daar bent?
3: Nee, wij komen hier voor het 10e jaar.
1: Oh, Tom die gaat voor het eerst naar Oostenrijk toe. En die heeft een beetje paniek, want die is bang voor de teken daar. Hebben jullie ook last van teken?
3: Nee, die heb ik hier. We hebben de hond dus mee. En als hij ergens geen teken heeft, dan is het hier in Oostenrijk.
0: Oh, nou, dat is een goed teken.
1: Dat is leuk. Nou, dan ben je er toch. Ja. Ja, Monique, heel veel plezier daar. En pas op voor de teken, zou ik zeggen.
3: Dank je wel.
0: Zometeen maar eens even de zomerhit van Carol G draaien.

0: Oh, jongens, het wordt vandaag gewoon tussen de 24 en 32 graden. Dat mag je ook wel, hè, Carol G.
1: Goed smeren vandaag, jongens.
0: Oh. Sterker nog, onze eigen zomerhit hebben we nog niet gedraaid. Moeten we nog wel even doen deze ochtend, toch?
1: Dan is het echt zomer.
0: Ja, precies. Dat gaan we nog wel even doen. Het is 6:50, jongens, op je woensdagochtend. Tom en Joe met de zomerochtendshow op Q-Music. Afrojack hoor je zo met Sia en David Guetta. Naar Kensington en Do I Ever...

0: Friday Tonight op Q-Music. Vanaf maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog, Tom en Joe met de zomerochtendshow. En ja, het gaat gebeuren, 8:30.
1: Ja, iets na 8:30, dan geven we het startschot. Dan gaat het gebeuren, gegarandeerd 2.500 euro eruit bij het verjaardagsrad.
0: Oh, daar heb ik toch een partij zin in, maar het duurt nog even. Eerst nog het nieuws van 7 uur, dat is onderweg. Danny, wat zit erin?
2: Nou, het gaat weer even over die natuurbrand in Limburg, waar het vorige week veel over ging. Daar wordt, een week later, nog altijd nageblust.
0: Ook deze komt eraan. Zella Larsen, hoor je zo.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Voor mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
0: Het is 6:01, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen, er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote natuurbrand vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest en het duurt nog tientallen jaren voor die weer zijn teruggegroeid. Dat zegt een stichting in Limburg. Die brand brak vorige week maandag uit. En er wordt nog altijd nageblust, omdat het vuur op sommige plekken soms weer even oplaait. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het zou gaan om dik 60.000 mensen. Ze zijn buiten beeld, onder meer doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met dus psychische klachten. En dat ze niet worden geholpen zorgt voor alleen maar meer problemen, zegt de GGZ bij de NOS.
18: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: En ze krijgen onder meer geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Naar Colombia, daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen na de zware aardbeving daar. Die beving was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn om het leven gekomen. Nou, onder meer een vrouw is na een reddingsactie van een halve dag onder het puin gered. En opnieuw Nederlands succes bij het EK Atletiek. Nadine Visser is de nieuwe kampioen op de 100 meter horde. Ze kwam gisteravond als eerste over de finish. Het was wel even spannend. Het was namelijk een fotofinish. En Nadine zelf dacht zelfs dat ze even niet gewonnen had.
19: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
2: Dat was te horen bij de NOS. Ze bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan de tegenstander. Het weer nog van Weerplaza. Een tropische dag wordt het. Droog, flink wat zon en 24 tot 32 graden.
0: Danny, dankjewel. Music. Ja, Joe, ik heb een nieuwe hobby.
1: Ach, niet

0: Zijn naam is Tom. Carnaval, worstenbroodjes en regelmatig lekker bieren. Je hoort het al, hij is een man van onder de rivieren. Zijn algoritme op Instagram staat vol met...
1: horloges, krijg ik er geen genoeg van. Horloges.
0: En zijn naam is Joe. Met zijn vrolijkheid maakt hij iedere ochtend een stuk nusser. Hij is thuis al zo lang aan het verbouwen... dat hij mee zou kunnen doen aan Help Mijn Man is Klusser. Zijn algoritme op Instagram staat vol met...
2: ja, gewoon mensen die in het water vallen. Die bloepers.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus, 5 over 7. Volgende week maandag zijn ze weer terug hoor, Mattie en Marieke. Tot die tijd Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
2: Hey, maar dat het 5 over 7 is, dat weet je zeker, want je hebt een prachtig horloge om je pols.
1: Sharp, S, ja, klopt.
2: Jouw algoritme op Instagram is ook 1,5 horloges.
1: Ja, oh, ik zit er vol in, jongen.
2: Oh, wat is dit nou weer?
1: Ja, ik zit er vol in. Ik heb al zoveel uur besteed aan het kijken naar horloges. Ja, de een of andere dag viel ik erin. En dan beland je in zo'n fuik. En er zijn zoveel verschillende horloges, jongen. Ja, ik wil het niet weten.
2: Oké. Maar nu?
1: Wat?
2: Want je bent nu aan het kijken naar horloges. Ik weet hoe dit bij jou gaat.
1: Maar hoe gaat het dan?
2: Heb je er ook al een gekocht?
1: Ik heb er al meerdere gekocht.
2: Ja, oké. Even voor als je ons niet vaker hoort. Tom is een jongen die zit tegenover. Maar elk half jaar heb jij een nieuwe hobby.
1: Nou,
2: jij
1: hebt dat tijdjes... valt er wel mee.
2: Nee, laat mij nou even uitpraten. Dan zit je weer door me heen. Eerst heb jij zelf pizza bakken. Dan heeft hij een pizza steen gekocht en is hij druk mee. Nou, half jaar later ligt dat ding te verstoffen.
1: Nee hoor.
2: Nee, opeens, laat me nou uitpraten. Ben je druk aan het padellen? Elke tas die je open doet, vallen padelballen uit. Nou, dan weer een half jaar later zegt hij... Nee, padellen, nee. Ik ben nu heel erg in de comics. Ik ben opeens een nostalgische comics uit 1965 aan het lezen van Spider-Man. Nee, en nu, we zijn een half jaar later... Nou, je kan er weer vergif op innemen over een half jaar is het weer wat nieuws. Maar nu heb je dus een nieuwe hobby, horloges.
1: Ja, fantastisch. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, maar ik zit niet, voor de duidelijkheid, niet hele dure horloges hoor. Het is niet dat ik allemaal Rolex aan het bekijken ben en zo. Dat is veel te duur voor mij. Nee, het zijn een beetje de budget horloges, maar die dan wel gewoon...
2: premium budget.
1: Die wel vet zijn. Nee, maar dus wel die automatisch zijn. Ik heb nu dus een horloge om, die laat zichzelf op. Er zit geen batterijtje in. Nou, dat is toch vet? Dat is helemaal handmade natuurlijk. Dus ik heb er nu 3 gekocht. Denk ik.
2: Oh mijn god.
1: In 1,5 maand.
2: Ja, dat is toch... Ja, ja, oké. Ja, en dan heb je nu in je hoofd... Ik begin een horlogecollectie en dan... Ja, over een half jaar heb je modeltreintjes, weet je wel. Ik weet, jij zit in een soort midlife crisis.
1: Nou, hoezo?
2: Nou, omdat jij gewoon een man bent die continu op zoek is naar een nieuwe prikkel.
1: Nou ja, weet ik niet.
2: Nou, ik weet het wel. Ik zie het hier voor me gebeuren.
1: Ja, nou oké.

0: Jarigschat, dat doen wij elke dag. Je maakt kans op 2.500 euro. Alleen, hij valt gegarandeerd vandaag.
1: Alle maanden doen straks mee. Wij geven het startschot wanneer je mee mag doen.
0: Zorg dat je erbij bent dus, vanaf 8:30. Hey, het wordt een heerlijke zomerse dag vandaag. Een tropische dag. Ja, dan moeten we hem even gedraaid hebben natuurlijk. Ja, ja. Onze eigen Spaanstalige zomerhit met Rolf Sanchez. Daar gaan

0: Bruce Springsteen op Q Music. Hele goede morgen, Tom en Joe met de zomerochtendshow. Ja, zoals de hele zomerochtendshow spelen we gewoon ja of nee met heel Nederland. En ja, vandaag gaat het eigenlijk ook maar over één ding. Tenminste vanavond. Dat is de zonsverduistering.
1: Ja, dus die zit nu in ja of nee.
0: De zonsverduistering kijken. 3, 2, 1.
1: Ja, nee. Natuurlijk.
0: Nee.
1: Wat een uniek moment.
0: Ja, ja. Ja, het boeit mij niet zo.
1: Nee?
0: Dat ik helemaal een brilletje in huis... Ik heb niet zo'n bril namelijk. Dus dan denk ik van ja, dan lees ik overal dat het heel gevaarlijk is... om zeg maar zonder bescherming te gaan kijken.
1: Ja.
0: Dus dan doe ik het dan niet. Dan denk ik van ja, what's the point ook.
1: Nee, maar dit is de laatste...
0: wel op tv.
1: Ja, maar dat wil je toch even echt meemaken? De laatste keer was in 1999.
0: Ja, maar dat weet ik nog. Ik weet nog dat ik als kind met zo'n cd'tje heb staan kijken. Ja. Het blijkt nu ook helemaal niet gezond te zijn.
1: Meer.
0: Mag niet meer.
1: Nee, gebruik dat cd'tje absoluut niet. Nee, maar dit is echt een uniek moment. Ja, en de eerstvolgende keer, ja, dan ben je volgens mij al tegen de 100 aan. Hè. Dat is ergens in 2080 of zo. Dat het zo weer, nee, 2090 die kant uit.
0: Ja.
1: Dan pas is de eerstvolgende zonsverduistering. Het is een
0: ja,
1: uniek
0: maar wat,
1: moment.
0: Wat is er zo vet aan dan?
1: Nou, dat je dus eigenlijk, terwijl het nog helemaal licht is... dat is vanavond rond 7:50 het hoogtepunt... dan is het gewoon nog hartstikke licht buiten. Dan op een gegeven moment schuift de maan voor de zon... dan is het opeens even een stuk donkerder, wordt het stiller... alle vogels denken dat het nacht wordt... en dan boem, wordt het opeens weer licht. Ja, dat is een uniek moment. En ja, dat gebeurt dus pas over 80 jaar weer.
0: Nou, wauw, waanzinnig. Kan ik op tv toch gewoon terugkijken?
1: Ja, maar dan merk je toch niet dat het donker wordt? Op tv, dan zie je dat toch?
0: Nou, oké, maar heb jij zo'n bril dan?
1: Nee. Nee, dat is dan wel...
0: Ga je kijken dan?
1: Ja, dat weet ik. Nou ja, kijk, ik ga hier heel erg op aan. Ik vind de ruimte allemaal te gek. Maar het geneuzel is, ik heb dus niet op tijd zo'n brilletje besteld. Ik heb niks. Ja, en dan krijg ik allemaal theorieën, zie ik online met een vergiet en de weerkaatsing. En je moet een gaatje prikken in
0: Wat?
1: Een doos. En...
0: Een vergiet?
1: Nee, je moet met een vergiet, die moet je naar de zon houden. En dan moet je met je rug naar de zon staan. En dan moet je de zon door het vergiet laten schijnen op een A4'tje.
0: Ja, sorry, wat een treurig beeld. Dan kan je echt beter op tv kijken, sorry. Ja,
1: nee, maar kijk, als je buiten bent, zie je het wel donker worden. Dus je moet niet in de zon kijken zonder bril. Maar je ziet wel even, oeh, alles wordt donker. En alles wordt weer licht. Binnen een minuut, dat is toch fascinerend?
0: Ja, ik weet het niet hoor. Ja, het boeit me gewoon niet zo.
1: Nou ja, dan ga je lekker binnen zitten, ja. Nee,
0: ik ga ook binnen zitten. Maar ik vind gewoon dan de man die zo graag, die het zo fantastisch vindt, heeft geen bril. Dus jij gaat met een vergiet in de weer.
1: Ja, nee, maar ik heb geen keus. Kijk, ik wil ook geen oogschade. Het is hartstikke gevaarlijk allemaal.
0: Nee, het is echt gevaarlijk.
1: Ja, het is echt gevaarlijk. Want wat ik ook hoorde is, het doet geen pijn in het begin. Dus stel je denkt, ik ga toch even kijken en je denkt, ah, zie je wel, het doet
0: je
1: pijn.
0: Je voelt niks aan je ogen.
1: Je voelt niks aan je ogen. 4 uur later vlekken. Weer een uur later wordt alles wazig. En voor je het weet lopen met een hond, weet je wel. Ja.
0: Laat het maar weten, we zijn benieuwd. Wat vind jij, de zonsverduistering kijken? Zie je dat een kleine meerderheid nu in de poll? Ja, zeg maar. Is maar eigenlijk een kleine meerderheid, hoor. Laat het weten in de Q-app, jongens.

0: Show Me Love op Q-Music. We spelen zo weer een nieuwe ronde, ja of nee, met heel Nederland. De stelling is de zonsverduistering kijken. Ja, je hebt echt twee verschillende groepen mensen.
1: Ja, maar het is echt 50-50. Het, het is bijna 50-50. Het is 52-48. Ja, dat is het. 52% zegt op dit moment ja, ik ga wel degelijk de zonsverduistering kijken. Maar dan ben ik ook benieuwd of de volledige 52% een brilletje heeft. Want dat is natuurlijk niet aan de hand. Dat kan niet. Zoveel brillen zijn er natuurlijk.
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Nou ja, dat kan bijna. Want ik wil ook de zonsverduistering.
0: Jij bent gewoon jaloers dat je geen bril hebt. Jij baalt gewoon dat je te laat bent geweest met die bril. Ja. Iemand die zo into the space is en de NASA en de planeten, vind ik het ook echt.
1: Ja,
0: echt is slecht van je dat je niet zo. Je hebt echt. Hoe lang wisten we al dat dit eraan kwam?
1: Ja, maanden. Ja, waarschijnlijk kon je dit al 800 jaar geleden uitrekenen. Ja. Komen.
0: En meneer heeft geen bril.
1: Ik heb geen bril.
0: Ik ben een vergiet in de weer in de tuin.
1: Met een vergiet en een A4'tje en een gaatje. En met mijn rug naar de zon en weet ik veel. Allemaal een soort scouting opdrachten te doen voordat ik iets kan zien.
0: Nou goed. Naar de zonsverduistering kijken vanavond. Laat het nog weten. Ja of nee, met de Nederland spelen we zo meteen. De poll is nog zeker niet gesloten.
1: Absoluut.
0: Ook het nieuws met Danny Vos komt eraan. Wat zit erin?
2: Nou ja, dat gaat ook over die zonsverduistering. Het is natuurlijk gewoon het gesprek van de dag. Deze vrouw kan niet wachten op vanavond.
3: Ik krijg er nu al kippenvel van. Het doet iets met je.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A50, Os richting Arnhem. Tussen de Takietersbrug en Heteren staat een defecte vrachtwagen, daardoor een kwartiertje vertraging.
4: Dan het weer van Weerplaza. Ja, pas op voor vallende kokosnoten vandaag. Het wordt tropisch, droog, flink wat zon, 24 tot 32 graden. Het is 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. Bij de grote natuurbrand in Limburg vorige week zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. Gaat jaren duren voordat die weer zijn teruggegroeid. Het vuur brak vorige week maandag uit. Leidt af en toe nog steeds op. De brandweer is ook nog steeds aan het nablussen daar. Een drukke nacht was het ook voor de brandweer in Etten-Leur in Brabant. Er was er brand in een huis en het vuur is overgeslagen naar andere woningen. Een vrouw is gewond geraakt. Zij is gereanimeerd. En die brand is geblust. Hoe die kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Ja, het is heel lekker wakker worden voor fans van voetbalclub NEC. De club is een ronde verder in de voorronde van de Champions League. Het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa. NEC won gisteravond van het Griekse Olympiakos. Het werd na verlenging 2-1. Ja, fans die zijn door het dolle, horen Bart van Nederland.
6: Toch die 2-1 en dat voelt toch heerlijk.
7: We zijn helemaal weer getoucht, man. Echt gek geworden.
5: Ja, het werd een latertje in Nijmegen. NEC speelt de volgende ronde tegen Bodo Glimt. En winnen ze die, dan doen ze dit seizoen dus officieel mee aan de Champions League.
4: Zou toch geweldig zijn. En niet onmogelijk. Bodo Glimt kunnen ze gewoon hebben, wat mij betreft.
3: Maar even een hele gekke vraag. Waarom doet Ajax dan niet mee? Want dat zijn toch betere clubs? Waarom NEC?
4: Danny, ga jij hem beantwoorden?
5: Nou ja, Ajax is vorig jaar wat lager geëindigd dan NEC. NEC heeft een heel goed seizoen gehad.
4: Dus betere clubs, nee. Ajax is niet
3: NEC
4: de betere...
3: is vorig jaar de beste club van Nederland.
5: Nou, nee, niet de beste niet. Club, dat was PSV dan. Maar NEC heeft het heel goed gedaan.
4: Ja, en Ajax niet.
3: Oké, nee, duidelijk.
5: Dat is toch een beetje de vraag van vandaag. Ga je kijken of heb je al een bril? Nou, vanavond is die zonsverduistering, hè? Daar gaat het al dagen over. Tussen 7 en 9 uur vanavond staat de maan tussen de aarde en de zon in. Helemaal donker wordt het niet, het wordt meer schemerig. De laatste keer dat we zo'n zonsverduistering in ons land hadden, dat was in 1999. En deze vrouw die de NOS sprak, die weet het nog.
8: Het is eigenlijk niet te omschrijven. Het is heel overweldigend. Als hij dan totaal wordt verduisterd, dan is dat zo immens. Ik krijg er nu al kippenvel van. Het doet iets met je.
5: En zij keek hem toen in Frankrijk. Daar was zo'n totale verduistering. Dat gaat in ons land vanavond niet gebeuren. En veel mensen gaan wel kijken. Speciale eclipsbrillen waren niet aan te slepen. Al dagen zijn ze bijna overal uitverkocht. En er nog eentje vinden vandaag. Ja, dat wordt gewoon een heel lastig verhaal. Heb je dus geen eclipsbril, dan zijn er nog wel andere manieren. Maar ja, heel veel opties heb je eigenlijk niet. Veel genoemd wordt een lasbril. Dat kan, maar die moet dan wel een bepaalde beschermingsgraad hebben.
3: Ja, er komen heel veel vragen binnen in de Q-Music app. Mensen die ook veel alternatieve tips aanbieden met... excuus, hoe zij gaan kijken.
4: Oh, Michael die zegt, ik ga door een cd'tje kijken.
5: Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, zeggen oogartsen.
4: Nee.
5: Dat gebeurde natuurlijk in 1999 wel veel, hè. Veel mensen met zo'n cd'tje. Maar eigenlijk laat het te veel licht door. Dus het advies is dat ook niet te doen, inderdaad. Het is niet goed voor de ogen.
4: Dan hebben we nog Ilona, die zegt, kan je geen 3D-bril gebruiken? En dat lijkt me ook niet handig.
5: Nou ja, dat is denk ik, het antwoord zit al in de vraag.
4: Danique die zegt, ja, je kan misschien met de selfie-camera aandoen op je telefoon, dan met je rug naar de zon staan. En dan kan, zeg maar, dan kan je... Op je telefoon kan je dan de zonsverduistering zien.
5: Ja, ook dat wordt afgeraden. Ja, er wordt heel veel afgeraden door oogartsen. Omdat het natuurlijk gewoon voor schade aan je ogen kan zorgen.
3: Ja.
5: Maar dus ook voor schade aan je telefoon. Want je camera kan kapot gaan. En dan krijg je eigenlijk zo'n streepje door je beeld. Omdat camera beschadigd is. Als je dan wat wil filmen of een foto wil maken.
3: Lang van kort, we kunnen gewoon niet kijken.
5: Jawel, nee. Er zijn opties om het wel te doen. Bijvoorbeeld met een vergiet of met een kartonnetje met een gaatje erin.
4: Ja,
5: je weer met je vergiet rug naar de zon staan. Het zonlicht door het gaatje op een wit vel papier laten vallen. En dan zie je de schaduw van de verduistering.
4: Nou, zometeen spelen we ja of nee met heel Nederland. En de vraag is ook ja, de zonsverduistering kijken. Kom maar door.
1: Tom en Joe.
4: Ik ben benieuwd. Eerst Bibi Rexha voor je en Faithless. Dit is New Religion.

0: Goedemorgen, je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Volgende week maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug. Tot die tijd spelen wij natuurlijk gewoon ja of nee met heel Nederland. Het gaat over de zonsverduistering, want die begint vanavond om 17 minuten over 7. En het hoogtepunt is dan, heb ik me laten vertellen, om 11 over 8.
1: Ja, dan is hij echt. Je ziet dat het langzaam al schemerig gaat worden, inderdaad, iets over 7. En dan om 11 over 8 is hij op zijn toppunt. Dan is het meest donker.
0: Ja, het kan mij niet zoveel boeien, maar we zijn benieuwd naar jouw mening. Agnes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De zonsverduistering kijken vanavond.
3: 3, 2, 1.
2: Jazeker. Ik ga kijken. Ik heb 2 brillen gekocht.
1: Oh, wat goed. Jij hebt nog brillen kunnen bemachtigen.
2: Ja, op het allerlaatste moment. Wel voor €50, 2 brillen.
0: Zo, wat een geld, Agnes.
2: Ja, maar ik vond het echt wel waard. En mijn ogen beschadigen, dat vind ik het niet waard.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee.
1: Dus. Ja, toch een uniek moment. Ja, die brillen moet je gewoon weer heel goed bewaren. Want over 80 jaar kan het weer, hè?
2: Ja, als ik het dan nog doe, zou ik hem opzetten. Maar ik ben er bang voor.
0: Agnes, dankjewel. Dan gaan we naar Roelof. De zonsverduistering kijken, Roelof.
4: 3, 2, 1. Goedemorgen, ja zeker.
1: Oh ja, en hoe ga jij dat dan doen? Ga jij knutselen met een vergiet? Of?
4: Nee. Ik ga online kijken via het internet.
1: Oh.
4: En ik heb geen bril meer kunnen bemachtigen.
1: Oh, maar ga je dan wel buiten zitten? Dat je het nog een beetje ervaart dat het donkerder wordt? Of met livestream? Of ga je gewoon in de woonkamer zitten met de gordijnen dicht?
4: Gewoon lekker in de woonkamer.
1: Oh ja.
0: Iemand heeft dan een camera op de zon gezet. En dan ga jij naar zitten kijken.
1: Dan kun je net goed morgen kijken, Roelof. Dan hoef je 5 uur niet op te blijven.
4: Nee, een beetje zo meemaken is toch leuker.
1: Ja, nee, ik snap het ook. Roelof staat genoteerd. En we ook nog Alex de zonsverduistering kijken.
5: 3, 2, 1. Nee.
1: Oh nee?
5: Nee.
1: Dat is uniek, hè, Alex? Over 80 jaar pas weer.
5: Ja, nou ja. 1999 was hij ook, hè.
0: Ja. Oh. Heb je hem toen wel gekeken?
5: Ook niet.
1: Ja, maar...
0: Nou, ik ben helemaal met Alex.
1: Jullie worden hier niet warm of koud van?
0: Who cares?
5: Ja, nee, ik word helemaal niet warm of koud van.
0: Het wordt even donker. Ja, ja, moet je allemaal brillen voor in huis halen.
5: Nee. Een idioot brilletje ook nog.
0: Ja, je ziet er niet uit met zo'n bril.
1: Ja, je hoeft hem de dag erna niet op te houden, jongens.
5: Nee, maar ja. Alex, ondertussen wel iets anders verzinnen dan een brilletje.
0: Wat ga je dan doen om 7:50?
5: Televisie kijken, denk ik.
0: Ja, lekker. Gewoon televisie aan.
5: Gewoon televisie aan.
0: Ja, veel leuker ook.
1: Ik wens jullie heel veel plezier, jongens.
5: Ja, dat is goed.
0: Oké. Stephanie, de zonsverduistering kijken. 3, 2, 1.
6: Jazeker.
1: Hé, hey, wat goed. Kijk, toch nog iemand in mijn kamp. Helemaal lekker. En hoe ga je het kijken? Heb jij nog een bril? Of?
6: Nou, wij zijn vanavond met mijn ouders, mijn vriend en ik. En we hebben daar 3 brillen. We zijn met z'n 4. Dus het wordt wel een beetje afwisselen. Maar ja, dan moet de ene zeg maar even omdraaien. Dus maar ja, dan kunnen we het er niet wel mee maken.
0: Hoe wordt dat steenpapier schaar? Of hoe ga je dat?
1: Stoelendans, denk ik dan, met brillen.
6: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we gewoon even met z'n 4 op een rijtje gaan staan. En dat we ons de beurt gewoon even een soort van tot 10 moeten tellen. En dan mag de ander weer omdraaien en het brilletje wisselen.
1: Oh ja, dat klinkt hartstikke gezellig. Nou, wel goed dat jullie het zo eerlijk verdelen. Heel goed.
6: Ja, toch?
1: Ja, super.
0: Het beste appje komt nog van Dietrich.
7: Ik denk de enige zonsverduistering die ik ga zien vanavond is wanneer ik mijn ogen sluit. Mazzel!

0: Een hele goedemorgen, Alex Warren en Jelly Roll op Q-Music met de Bloodline. Ja, we zijn hier een beetje in een feeststemming. De redactie heeft ook slingers gehaald, er is champagne. Het wordt één groot feest. Allemaal voor 8:30. Dan gaan we natuurlijk weer draaien voor het verjaardagsrad. En dat valt vandaag gegarandeerd.
1: Alle maanden doen mee. Iedereen kan meespelen. Maar let op, want mensen sturen nu al heel erg in de Q-Music app hun verjaardagsdatum in. Nee, niet doen. Rond 8:30 geven wij het startschot. Dan pas mag je jouw verjaardag insturen.
0: Ja.
1: En dan pas maak je dus kans op die 2.500 euro.
0: Kijk, nu telt nog niet. Als je nu appt, dan heb je helemaal niks aan.
1: Nee, dan deleten we het gewoon.
0: Nee, wacht op het startschot en dan gaan we los. Maar dat is dus vanaf 8:30. Ik zie ook nog een appje binnenkomen van luisteraar Sanne. Die zegt, gezellig opstaan met jullie. Beetje brak wakker geworden wel. Het is een nacht dat je niet in slaap komt. Uren naar het plafond gekeken. Ja, frustrerend is dat, hè. Dan ga je malen in je hoofd.
1: En het duurt alleen maar langer.
0: Dan wordt het alleen maar erger.
1: Alsof je wordt alleen maar wakkerder ervan.
0: Nu heb ik wel een trucje. Die heb ik, dat heb ik online gezien.
1: Wat?
0: Om in 2 minuten in slaap te komen. Wordt gebruikt door de militairen, door de Navy SEALs zelfs.
1: In 2 minuten val je in slaap?
0: Als die op missie zijn, dan hebben ze soms maar heel kort om te kunnen slapen natuurlijk. In de bush.
1: In de bush.
0: Ja, en dan hebben ze een truc en dan in 2 minuten ben je weg.
1: Dus als ik nu hier op de grond ga liggen en, en dat toepast, dan mis ik het nieuws van Danny.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zal zo meteen mijn tip even vertellen. Okay.
2: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we af alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voel mij zo
15: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Goedemorgen, 1 over 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
23: Ja, goedemorgen. Oogartsen waarschuwen. Pas een beetje op met de zonsverduistering vanavond. Door het hele land gaan mensen ernaar kijken. Maar doe dat niet zonder bescherming. Het is namelijk echt slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH.
24: Dan krijgt het pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
23: Nou, best is een eclipsbril te gebruiken, maar die zijn bijna overal uitverkocht. De zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is iets naar 8. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote natuurbrand vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbestruiken verwoest. En duurt nog tientallen jaren voor die zijn teruggegroeid. Excuus.
0: Weet emotioneel van denk.
23: Nou, niet emotioneel. Ik krijg een beetje weinig lucht eventjes.
0: Oh, even een hapje adem.
23: Even een hapje adem. De brand brak vorige week maandag uit. Er wordt nog altijd nageblust omdat het vuur op sommige plekken soms weer even oplaait. En Maarten van der Weijden gaat het toch weer doen. Zwemmen voor het goede doel. Volgende week maandag duikt hij het water in. Hij wil een tocht van 270 kilometer gaan maken langs meer dan 20 steden. Ja, het lijkt alsof ik emotioneel ben, maar ik ben een beetje buiten adem. Dus
1: dat is geen probleem.
0: Je hebt ook gerend om hier te komen.
23: Dat is het zo.
1: Moet ik hem even afmaken of lukt
23: het? Nee, het lukt. Het einddoel is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in kinderkanker.
0: Kijk, was ook 270 kilometer voor Danny.
23: Zo is het ook. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, wordt 24 tot 32 graden.
1: Ja, gewoon goed gedaan met Ben. Het verkeer krijg je van mij. Even kijken van Flitsmeister. Een paar vertragingen gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Klaverpolder. Kwartiertje vertraging daar. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Veemarkt en Lunetten. Daar is het afgesloten. Voorwerpen liggen op de weg. 20 minuten daar. En dan de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Veghel Noord en Eerde. Daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
0: Ik heb dus een hele goede tip, misschien ook wel handig voor Danny, hoe je in 2 minuten in slaap kan vallen.
11: Oeh.
0: Je hoort het zo meteen.

0: Lucas en Steve op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is woensdag 12 augustus, 6 over 8. Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Ja, vanaf aanstaande maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug. Deze week hoor je ons nog. En ja, het is groot feest vandaag, Joe. Je bent al druk bezig met de aankleding daar in de hoek van de studio.
2: Beetje benauwd. Meerdere ballonnen al opgeblazen. Er hangen al heel veel slingers. Ja, het verjaardagsrad gaat straks gegarandeerd vallen. 2.500 euro gaat er sowieso uit. Alle maanden doen mee. Ja, dus ik heb het alvast aangekleed. Het is gewoon, het wordt feest. Ja, nee, maar het is het.
0: Je ziet overal confetti, ballonnen, slingers. Er hangen ook heel veel slingers over het rad. Ja, dat moet er straks wel af, hè? Want ja, zo kan die niet draaien.
2: Nee, hij moet wel gewoon normaal kunnen draaien. Dus ik zorg dat het rad helemaal clean is straks. Die kan draaien.
0: Ja, voor de duidelijkheid, luisteraar Bart, die kwam met het idee. Die zegt dat het rad moet gewoon een keer vallen. Wij waren ook lichtelijk gefrustreerd dat het rad maar niet valt tijdens onze vakantieperiode. Ja. Dus het startschot klinkt om 8:30. Als hij klinkt, dan mag je je datum sturen wanneer je jarig bent. En je zei het al, alle maanden zijn dus mogen meedoen. Ja, dat is een groot feest.
2: Waar die op valt, die gaan we dan terugbellen. Hé, maar je moet ook nog even terugkomen op het appje van Sanne. Die zei, ja jongens, gezellig met jullie opstaan, maar ik ben heel brak wakker geworden. Zo'n nacht dat je niet in slaap komt. Ik heb uren naar het plafond gekeken en jij, Tom, zegt dat je de tip hebt om binnen twee minuten, was het?
0: Ja, die zag ik dus voorbij komen online. En dan kan je in 2 minuten in slaap komen. Althans, zo doen de militairen het. Sterker nog, de Navy Seals.

0: echt ontspannen.
1: In een kano.
0: Ik lig in een kano.
2: Je hoort een beetje hè, exotische vogels op de achtergrond.
0: Precies.
2: Ja, en dan, ja, dit gebruiken zij. Dan in 2 minuten zijn ze weg.
0: Oh ja. Nou, Sanne, ik hoop echt dat even weten of het gelukt. Ja, ik vind het ook een gek verhaal hoor. Het klinkt wel als een carnavalsoptocht.
2: Hoezo?
0: Ja, gewoon, je moet in een kano liggen en ik ben in een rimboe. Ja, ik weet het
2: niet. Schijnbaar, ja goed, die mannen hebben natuurlijk ook een zware missie op de rug. Misschien zijn ze sowieso snel vertrokken.
0: Ja, maar met een zware rugzak de hele dag sjouwen. Dan ben je gewoon moe, dan ben je blij dat je ligt.
2: Niet gebruiken voor nu, want het verjaardagsrad komt eraan. Dan kan je natuurlijk niet in slaap zijn gevallen, hè?
0: Ja, wakker zijn.

0: voel me een beetje zo'n steward of stewardess die op een airport werkt. En dat je dan zegt bij het boarden van het vliegtuig: jongens, wacht tot je groep aan de beurt is. We doen eerst groep 1, dan groep 2, dan groep 3. Wacht op je groep. En dan mag je pas naar de balie lopen om te boarden. En dat dan alsnog iedereen gewoon naar de balie loopt om te boarden. Omdat iedereen gewoon het vliegtuig in wil.
1: Iedereen gaat staan, ook al zeggen ze blijf zitten. Je wordt vanzelf geroepen, blijf zitten. Nee, iedereen staan, koffers pakken, dringen ook. Ja. Dat is wat er nu gebeurt in de Q Music App.
0: Iedereen stuurt nu wanneer ze jarig zijn voor het verjaardagsrad. Want die gaat er gegarandeerd uit voor 2.500 euro. Maar we hebben echt vaker al gezegd, dat telt nu nog niet. Dus als je nu stuurt, echt een verloren appje. Dat is echt zonde van je data.
1: Dan ben je gedisqualificeerd.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Oh, dat is niet waar.
0: Dat is niet waar.
1: Nee, dat is een grapje. Maar je bent niet gedisqualificeerd, maar telt ook niet.
0: Nee, je moet wachten op het startschot.
1: En dat hebben we nog niet gegeven.
0: Ga ik ook nu niet even laten horen hoe dat klinkt. Want dan denkt iedereen weer dat het startschot heeft geklonken. Nee, ja. 8:30, dan hoor je een startschot. En dan mag je sturen wanneer je jarig bent. En vanaf dan telt het.
1: Dus het heeft echt totaal geen zin om nu je verjaardag in te sturen. Maar je kan het doen als test, weet je wel, dat je weet dat het goed aankomt. Maar we doen er helemaal niks mee.
0: Nee, om 8:30 gaat het gebeuren. Verder wordt de studio steeds meer versierd. Want ja, we gaan gewoon, dat is ook lekker hè, als je weet dat je feest gaat vieren. Omdat je gewoon 2.500 euro gaat weggeven.
1: Het is fantastisch. Slingers hangen hier, champagne staat koud, ik heb toetertjes.
0: Die toeters zijn niet,
1: ja,
0: die toeters zijn niet goed hè. Ik kom alleen maar lucht uit.
1: Die lagen in de afgeprijsde bak. Maar het ziet er wel gezellig uit. We hebben confetti. Jongens, hij gaat gegarandeerd vallen. 2.500 euro.
0: Half negen gaat het gebeuren.

0: Feist en Afrojack. Hey, op Q Music. We zijn niet ver verwijderd van het startschot dat gaat klinken. En dan mag je je aanmelden met je geboortedatum.
1: In de Q-app.
0: Voor het verjaardagsrad dat er gegarandeerd uitgaat. 2.500 euro. Ook het laatste nieuws met Danny komt eraan. Wat zit erin?
2: Het Nederlands elftal krijgt misschien een buitenlandse bondscoach.
0: En we gaan los met Just Day zometeen.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
11: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
18: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Paar vertragingen gemeld. Op de A2 Oude Rijn richting Maarser, daar 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum een kwartier vertraging. En op diezelfde weg tussen Markbrug en Zevenbergse Hoek daar 10 minuutjes vertraging.
19: Ja, bestel maar gewoon een pina colada vanmiddag hoor. Het wordt namelijk tropisch, al dus het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag tussen de 24 en 32 graden. Het is 21:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
20: Ja, goedemorgen. We beginnen toch met de vraag die veel mensen deze ochtend aan elkaar stellen. Heb je al een eclipsbril? Vanavond is een grote zonsverduistering in ons land. Heb je nou nog niet zo'n bril? Dan wordt er eentje halen een lastig verhaal. Ze zijn eigenlijk bijna overal uitverkocht. Maar gelukkig zijn er alternatieven, zegt deze oogarts bij BNR.
21: Ja, absoluut. Geen cd's, ook geen gewone zonnebril en ook niet twee zonnebrillen over elkaar. Er zijn veilige, eenvoudige oplossingen. Bijvoorbeeld door een zeef te gebruiken, dat je met rug naar de zon staat en het zonlicht door de gaatjes op een witte ondergrond vallen. En je kan ook op een livestream kijken.
20: De zonsverduistering begint rond 7:00. Het hoogtepunt is iets naar 8:00. Volgende keer dat we zo'n verduistering krijgen is in 2081. Voetbal dan. Meerdere supporters van NAC Breda die krijgen een landelijk stadionverbod. Dat heeft de KNVB samen met de club zelf besloten. Het gaat om 24 mensen. Ze zouden zich begin dit jaar ernstig hebben misdragen in de wedstrijd tegen Heerenveen. Er werd bijvoorbeeld vuurwerk en met andere spullen gegooid.
18: Oh, jammer, Tom. Kan je niet meer het stadion in?
19: Nou, dat ben ik niet, hoor. Als ik een seizoenkaart heb, nee. Dit zijn andere raddraaiers. Weg ermee, inderdaad.
18: Oh, goed zo.
20: In Valkenswaard heeft de politie een flinke lading snus gevonden. Zijn van die nicotinezakjes die je onder je lip stopt. Snus zat in een sporttas. Volgens de eigenaar van die tas was het allemaal voor eigen gebruik. Nou, daar geloofde de politie helemaal niks van. Ze hebben het in beslag genomen. Het is trouwens niet verboden om snus te hebben, wel om het te verkopen. Ja, nog meer voetbal even. Het Nederlands elftal krijgt misschien een buitenlandse bondscoach. Roberto Martinez, dat is een Spanjaard. En de KNVB zou met hem hebben gesproken, meldt de Telegraaf. Martinez was eerder al bondscoach van België en tijdens het afgelopen WK ook van Portugal. Nou, met dat land werd hij al snel uitgeschakeld.
19: Ja, ik werd vanochtend wakker met het nieuws. En mijn eerste reactie was toch, nee, dat zal toch niet dat we voor Roberto Martinez gaan.
18: Ja, maar je moet even, want ik ben geen voetbalkenner, ik heb geen idee. Kijk, Louis van Gaal, die naam zegt me nog iets, een dik advocaat. Maar wie is deze fan dan?
19: Nou, we hebben nog nooit in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal een buitenlandse bondscoach gehad.
20: Als... Jawel.
19: Oh, jawel?
20: Happel, toch? Of zeg ik dat verkeerd?
19: Nou, volgens mij niet.
20: Ernst Happel, toch?
19: Nou, dat dubbelchecken we even. Maar komt niet vaak voor.
18: Maar deze Martinez dan?
19: Nou ja, kijk, ik dacht van, oh, ze gaan voor een Pep Guardiola of een Jurgen Klopp. Echt een grote naam, buitenlandse naam. Ja, deze man, hij heeft België gecoacht.
18: Ja.
19: Hij heeft Portugal gecoacht. Nou, volgens mij, vraag het maar aan de Belgen, die waren er niet heel blij mee. En de Portugezen, die waren in de achtste finale ook uitgeschakeld afgelopen WK. Dus het is een beetje dat ik denk van,
18: Niet het beste paard van stal.
19: Nou ja, kijk, het kan ook schaken op hoog niveau zijn van de KNVB. Dat ze dit nu naar buiten gooien, dat we met z'n allen denken, ja, doe dan toch maar reizigen.
20: Ja, van de tactiek zou dat zijn.
19: Ja, dat we dan, want dat denk ik nu. Van ja, doe dan maar reizigen.
18: Die naam zegt me ook heel weinig.
19: Nou ja, dat is de man waar het nu om gaat. Maar goed, Roberto Martin, ja, het zou toch. Ja.
18: Hey jongens, leuker dat voetbal allemaal. Maar ik denk dat daar niemand op zit te wachten op dit moment. Op dit moment luistert iedereen voor één ding. Dat is het verjaardagsrad.
19: Dat gaat gegarandeerd vallen. We gaan zo meteen draaien. En iedereen wacht op het startschot. Als het startschot klinkt, dan mag je de dag sturen dat je jarig bent. Want alle maanden doen mee.
18: Ja, dat moeten we even goed zeggen. Alle maanden doen mee. Iedereen kan nu meespelen. Wij geven zo het startschot. Dan kan je dus je verjaardag insturen via de Q-Music app. En dan gaat die 2.500 euro er gegarandeerd uit.
19: Nou, zullen we dan maar?
18: 3, 2, 1... Oh, pas nou op, joh!
19: Oh, dat was hem. Nou, kom pas maar nou in de Q-app met je geboortedatum, jongens. Tom en Joe, Q-Music. Dat rad gaat dus zo meteen draaien.

0: één iemand die nu luistert, is binnen nu en twee minuten 2.500 euro rijker. Goedemorgen, je luistert naar Tom en Joe, de zomerochtendshow op Q-Music. Aanstaande maandag, dan zijn Mattie en Marieke weer terug. Tot die tijd zitten wij hier en wij zijn de afgelopen periode nogal gefrustreerd geweest. We zijn nogal, hoe noem je het, moedeloos geraakt.
1: Het lukte gewoon niet. We hebben dag in dag uit gedraaid aan het verjaardagsrad en hij wilde maar niet vallen. We zaten eigenlijk altijd heel ver weg ervan. Hij viel altijd precies aan de andere kant. Ja, we willen gewoon die 2.500 euro weggeven. Het ligt hier in de kluis, we moeten er vanaf. Ik wil iemand blij maken, dat is het. Dus hebben we wat bedacht, eigenlijk op aanraden van luisteraar Bart.
0: Ja.
1: Alle maanden zijn genomineerd.
0: Iedereen doet mee en het rad valt gegarandeerd. Dus ja, er is massaal ingestuurd de dag dat je jarig bent. Want daar draaien we om.
1: Ja.
0: Gaat één datum vallen tussen de 1 en 31. En ja, en iemand waar die op valt, die bellen we terug. Ik vind het toch spannend ook.
1: Zal ik het gewoon gaan doen? Nee, weet je wat wel leuk is? Jij mag nu bepalen, Tom. Zal ik een harde of een zachte hengst dan doen?
0: Nee, gewoon net als altijd lekker hard gewoon.
1: Knijterhard?
0: Knijterharde hengst. Okay. Daar gaan we.
1: Daar komt hij. Ik sta er klaar voor. Ik ga naast het rad staan.
0: Ja.
1: Komt hij aan met z'n allen? Ah, die is hard hoor.
0: Oh, hij blijft maar draaien. Oh, hij blijft maar draaien.
1: Hij staat stil.
0: Het rad staat stil.
1: Hij staat stil op de derde. De derde. Dus ben je jarig op een derde. In welke maand dan ook. En heb je dat net ingestuurd in de Q-Music app.
0: We gaan nu iemand bellen. Die dat heeft gedaan. Wel opnemen natuurlijk.
2: Goedemorgen met Stefan.
1: Stefan, goedemorgen, Tom en Joe.
2: Nee, dat meen je niet. Goedemorgen.
1: Stefan, ja? Wanneer ben jij jarig?
2: Ik ben op 3 december jarig.
1: Wat Stefan, ook? Jij bent 2.500 euro!
2: Ja! Fucking vet, dankjewel. Fucking vet dit.
1: Wat goed, het is er eindelijk uit.
2: Ja, wij zitten net in de auto naar huis vanuit Italië, dus we hebben onze vakantie weer deels terug.
1: Nee joh!
0: Nou, wat, ik hoor meerdere mensen in de auto inderdaad, met wie ben je?
2: Met mijn vriendin samen.
0: Ach, jeetje, ja, die zag je even niet aankomen.
2: Nee, ja, we maakten net nog een grapje, zou leuk zijn, maar je verwacht het niet, nee.
1: Ja, jongens, mega gegund. Ik heb hier een grote check in mijn handen van het verjaardagsrad. 2.500 euro staat erop. Stefan, ik ga je naam een grote opschrijven. Het komt jouw kant op.
2: Fucking vet, dankjewel man. Hè. Super tof.

0: Ed Sheeran op Q-Music. Ja, je net won Stefan 2.500 euro met het verjaardagsrad.
1: Hij viel gegarandeerd en Stefan is de gelukkige winnaar.
0: Ja, na 3,5 weken is het dan eindelijk gebeurd. Prijs met het verjaardagsrad. Dat voelt ook als een opluchting hier.
1: Ja.
0: Wie gaat de rommel opruimen? Want er liggen hier zo'n 50-tal ballonnen, slingers, confetti. Wie heeft de dienst?
1: Volgens mij staat jouw naam op de corvée-lijst.
0: Ja, zeker. Dat heb jij er net op gezet, zeker.
1: Ja, maar wat kijk je mij naar? Maar je kijkt nu aan alsof ik... Het is omdat jij het nu als eerst opgooit. Moet ik nu opeens mijn stoffer en blik in de weer?
0: We kunnen het toch ook samen doen?
1: Begin jij vast?
0: Het verjaardagsrad draait morgen overigens gewoon weer, hè, rond 8:30.
1: Ja. Maar nou, gewoon op een manier. Doen we gewoon even tranquilo.
0: Maak je gewoon weer kans op 2.500 euro. Misschien is het rad nu helemaal heet. Dat hij blijft vallen.
1: Dat zou wel zijn, hè?
0: Ik weet niet of je de alarmschijf overigens al hebt gehoord van deze week. Echt een heel mooi liedje van Carol G. Normaal Spaanstalig. Nu in het Engels. Samen met Bruno Mars. Het heet Still.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Carol G en Bruno Mars. Still.

0: Martin Garrix op Q Music. Het laatste nieuws is voor je onderweg. Danny, wat zit erin zometeen?
1: Ja, veel mensen die zijn massaal met een soort speurtocht bezig vandaag. Hoe kom je nog aan een eclipsbril?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in.

0: Over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Goedemorgen, 9 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
12: Ja, goedemorgen. Veel mensen zijn er druk mee. Hoe kom ik nog aan een eclipsbril? Die brillen zijn gemaakt om vanavond naar de zonsverduistering te kijken. Ze worden nu massaal aangeboden op Marktplaats, maar wel voor hoge prijzen. Gelukkig zijn er ook alternatieven, zegt deze oogarts bij BNR.
13: Bijvoorbeeld door een zeef te gebruiken, dat je met de rug naar de zon staat en het zonlicht door de gaatjes op een witte ondergrond vallen. En je kan ook op een livestream kijken.
12: De zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is iets naar 8 vanavond. Bij de grote natuurbrand in Limburg vorige week zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. En het gaat jaren duren voordat die weer zijn teruggegroeid. Vuur brak vorige week maandag uit, laait af en toe weer op. De brandweer is daar nog steeds aan het nablussen. En voetbal, Oranje International Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract in Brazilië wordt toch niet verlengd. Dat heeft volgens die club te maken met geld. Depay is er boos over. Volgens hem was die contractverlenging namelijk al rond. Hij zegt dat hij het er niet bij laat zitten. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag, tropisch. Het wordt 24 tot 32 graden.
14: Danny, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A7. Heerenveen richting Den Oever over de afsluitdijk tussen Zurich en Kornwederzand. 20 minuutjes vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
15: Kan je een kinderfeestje vieren bij de slager?
14: Oh.
15: We gaan het zo eens even testen.

0: Tom en Joe, zomerochtendshow op je woensdagochtend. Het is 9:10. Goedemorgen.
1: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Ja, Joe, jij bent natuurlijk vader van je zoontje Baby Billy.
2: Ja, dat klopt. Je hebt een dochter van 2, Rosie.
0: Ja, dus wij moeten de komende jaren de nodige kinderfeestjes organiseren. Nu zijn wij heel erg nieuwsgierig gewoon. Waar kan het allemaal?
2: Kijk, we weten allemaal dat je kan bowlen en disco zwemmen. Dat is allemaal leuk. Maar we zoeken iets originelere plekken op. Dus wij bellen iedere week een random plek waar het gewoon totaal niet gebruikelijk is om met een groep kinderen langs te komen met de vraag: hey, doe je leuke kinderfeestjes? Hebben we al geprobeerd bij een carwash? Nou, die zeiden ja. En ook de Swarma-zaak heet ons van harte welkom. Een fietsenmaker die we belden, ja, die stond er niet echt om te springen. Vandaag, Tom, is het jouw beurt. En ga jij proberen om een slager te bellen en die te overtuigen van een kinderfeestje?
0: Ja, dat moet het doen zijn, toch? Kijk, messen slijpen lijkt me niet handig.
2: Nee, voor kinderen is dat niet verstandig. Maar wat ga je doen? Een kinderfeestje bij een slager?
0: Nou, ik kan natuurlijk gewoon voorstellen dat ze lekker gehaktballetjes draaien.
2: Oh ja, ja.
0: Een rondleiding krijgen.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat dat wel kan, toch? Ik kan al het eerste gedeelte van het gesprek aan je laten horen van de slager. Luister even mee.
3: Slager in Nila, met Maria.
0: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een vraagje.
3: Ja.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Of wij kinderfeestjes doen?
0: Ja.
3: Ja, ja, dat moet ik even gaan overleggen met mijn collega.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, momentje hoor.
0: Ja. Ja, nu is het aan jou. Denk je dat het mij lukt om een kinderfeestje te organiseren bij de slager? En laat vooral weten waarom je denkt dat het wel of niet lukt. Dit is George Ezra.

0: Lost Frequencies op Q Music.
1: Joost Kinderfeestje.
2: Ja, elke week proberen wij de prijs voor de meest originele papa te winnen. Dus dan bellen we met een plek of bedrijf met de vraag: mogen wij een kinderfeestje bij jullie vieren? Het zijn meestal plekken waar ze het niet gewend zijn. Je hebt net je stem kunnen uitbrengen of dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren bij de slager.
3: Veel wisselende reacties. Daar is André Peperzak die het volgende stuurt.
4: Ja, tuurlijk gaat dat lukken. Lekker met alle kinderen lekker verse worst maken. Superleuk. Ik zou dat meteen doen als mijn zoon nog wat ouder jonger was.
2: Kijk.
4: Groetjes, ja. André.
3: André zit in op... Ja, maar aan de andere kant heb je dan weer Patricia.
5: Ik denk eerlijk gezegd vanwege de veiligheid met al die enge slagersmessen... dat het onmogelijk moet zijn.
3: Er is ook wat voor te zeggen inderdaad. Het is ook gewoon een gevaarlijke omgeving.
2: Zullen we maar gewoon bellen met de slager?
3: Dat gaan proberen.
6: Slager in Nilam en Maria.
2: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een vraagje.
6: Ja.
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
6: Of wij kinderfeestjes doen?
2: Ja.
6: Ja, ja, dat moet ik even gaan overleggen met mijn collega.
2: Ja, oké.
6: Okay. Ja, momentje hoor.
2: Ja.
7: Ik ben Nieland.
2: Hallo, met Tom.
7: Hallo.
2: Hallo.
7: Ik hoor van mijn collega dat we een fan aan de lijn hebben die verjaart en die wil langskomen met een groepje.
2: Klopt, het gaat om mijn dochter. Die wordt 7 jaar en die is enorm fan van de slager. Dus ik dacht, moet ik toch weer even een creatief kinderfeestje bedenken. Hoe leuk is het als ze een kijkje in de keuken krijgen?
7: Dat is op zich heel leuk. Alleen, als ik open ben... dan mag er niemand achter de coulissen.
2: Ja.
7: Er zitten gewoon strikte regels aan.
2: Snap ik.
7: Als ik dicht ben, dan is de keuken ook dicht, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
7: Dus dan is er voor dat kindergroepje eigenlijk heel weinig aan.
2: Nee, oké. Okay. Nou ja, het zit namelijk zo. Ze is echt enorm fan. Ze heeft nog net geen poster van een varken boven de bed. Het liefst eet ze iedere avond een balletje gehakt. Slavinken, lamskoteletten. Ze vinden het allemaal heerlijk.
7: Ja, ja.
2: En ik dacht, ja, misschien kunnen we gewoon een rondleidingje, wat gehaktballetjes draaien. Dat ze een beetje het gevoel krijgen. Dat is ook mooi voor het vak misschien.
7: Mag ik ervoor bedanken?
2: Okay.
7: Ik vind het een superleuk idee. En ik vind het ook heel leuk dat zo'n jong iemand zo fan kan zijn.
2: Ja, dat is toch leuk?
7: Dat vind ik superleuk. Maar wij zijn daar en te klein voor. En ik heb het ook inderdaad dat soort dingen nog nooit gedaan.
2: Oké. Mogen we dan wel langskomen op de verjaardag voor 2 plakjes worst?
7: Uiteraard. Van mij mag je langskomen op haar verjaardag.
2: Doen we dat. Doen we
7: helemaal
2: dat.
7: Helemaal goed, hè?
2: Oké, dankjewel.
7: Jojo, ai ai.
2: Ai ai ai. Deze slagerij verkoopt alleen rookworst, denk ik.
3: Ja, wat goed. Nou, Patricia, je had het goed. Het is inderdaad niet gelukt. Jij wint het Key Music prijzenpakket.

0: Smith, Fix What You Didn't Break op Q-Music. 9:30, het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zometeen?
1: Ja, wat doe je als je de loterij wint, maar je gooit je lot per ongeluk weg? Nou, dat overkwam een vrouw, al is er misschien een bijzondere oplossing.
0: Ook deze zomerhit komt eraan. Shakira en Burna Boy, hoor je zo.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q-Music is proud to be fout.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: happy you.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Flinke vertraging gemeld op de A7, de afsluitdijk in beide richtingen. Een flinke vertraging, meer dan een half uur. Krijg wel door van luisteraar Rob dat het inmiddels weer rijdt. Sterkte daar.
4: Dan het weer van Weerplaza. Ja jongens, het is echt, als je vandaag een biefstuk koopt in de supermarkt, is hij wel dan als je thuis bent. Het wordt tropisch. Het is niet te doen. Het wordt tussen de 24 en 32 graden. Heerlijk. 1:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. Veel mensen zullen ervan op de hoogte zijn. Toch waarschuwen oogartsen. Pas een beetje op met de zonsverduistering vanavond. Ja, door het hele land gaan mensen daarnaar kijken. Maar doe dat niet zonder bescherming. Het is namelijk echt slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH.
6: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
5: Nou, best is een eclipsbril te gebruiken, maar die zijn bijna overal uitverkocht. De zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is dan iets na 8. Dan naar Rotterdam, daar is de rechtbank beklad. Op meerdere plekken zijn teksten gespoten. Staat onder meer de tekst pedofiele. Waarom is onbekend. Ook is nog niet duidelijk wie er nou achter zit. Politie doet onderzoek. Opnieuw Nederlands succes bij het EK Atletiek. Nadine Visser is de nieuwe kampioen op de 100 meter horde. Ze kwam gisteravond als eerste over de finish. Was wel even spannend, was namelijk een fotofinish. En Nadine dacht zelf even dat ze niet gewonnen had.
7: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
5: Als het horen bij de NOS, ze bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan de tegenstander.
3: Zo, bizar. Echt een haartje.
5: Ja, een haartje inderdaad. En een vrouw in Engeland gaat een paar hele spannende maanden tegemoet. Ze moet nog 4 maanden wachten voordat ze weet of ze 14 miljoen heeft gewonnen. De vrouw deed mee aan een loterij. Nou, ze won. Alleen één probleempje. De moeder had haar lot weggegooid. Nou, dan heeft ze met camerabeelden geprobeerd te bewijzen dat ze dat lot echt had gekocht. De organisatie van de loterij heeft nu een bijzonder besluit genomen. Als er zich voor begin december geen andere winnaar heeft gemeld, dan is die 14 miljoen voor haar.
3: Dat is heel makkelijk. Ja, dan zeg ik dat ook. Dat ik had ook dit lotnummer, ja.
5: Ja, maar ja, jij hebt er misschien geen camerabeelden van.
3: Maar zij ook niet. Ze heeft geprobeerd camerabeelden te bewijzen, maar dat is dus niet gelukt.
5: Nou ja, en ze zegt ook, ik speel al heel lang mee en elke keer zet ik dezelfde nummers in. Dus dat werkt ook al in de voordeel. Ze speelt altijd met de vaste nummercombinatie. Ja, en die combinatie heeft nu dan gewonnen, zeg maar. Dus dat pleit ook alweer in de voordeel.
3: Oké.
4: Ja, het blijft wel een apart verhaal.
3: Ik vind het voor 14 miljoen, vind ik het inderdaad een heel zwak verhaal eigenlijk. Maar als het daar lukt, ja, waanzinnig.
5: Ja.
4: Zometeen openen we het gastenboek. Daar kan je een bericht in achterlaten. Het mag over van alles gaan.
3: Positief feedback, negatief. Ja, laat het weten en dan gaan we het meenemen in ons gastenboek.
8: Tom en Joe. Q-Music.
4: Hou het wel positief hoor, jongens. Vinden we wel zo leuk. Dit is Shakira.

0: and Talk To Me op Q-Music. Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Ja, nog een weekje, dan zijn Mattie en Marieke terug van vakantie. Deze week hoor je ons nog in de ochtend. En meestal rond dit tijdstip openen we langzaam het gastenboek. Dan kun je eerlijk vertellen wat je van de show vindt. We kunnen alvast even een berichtje uit het gastenboek laten horen.
1: Oh, leuk.
0: Anita.
2: Hey jongens, nog even over dat verjaardagsrad. Jullie ook gefeliciteerd, hè? Het is jullie gelukt.
1: Ja, daar ben ik toch wel heel blij mee, hoor. Dat het verjaardagsrad toch gevallen is. Vandaag is hij gevallen. Hij ging er gegarandeerd uit. Alle maanden deden mee. En ja, Stefan heeft gewonnen. Fantastisch.
0: Ja, dat klonk zo vanochtend. Wel opnemen natuurlijk.
3: Goedemorgen met Stefan.
1: Stefan, goedemorgen. Tom en Joe.
3: Nee, dat meen je niet. Goedemorgen.
1: Stefan, ja? Wanneer ben jij jarig?
3: Ik ben op 3 december jarig.
1: Wat Stefan, jij bent 2.500 euro!
3: Fucking
0: vet dit! Ja, de blijste man van deze ochtend, Steve.
1: Zo, niet normaal, niet normaal. Nou, heb je ook nog een boodschap voor ons? Spreek het even in via de Q-Music app.
0: Jack Jones en Callum Scott nu voor je op Q-Music.

0: Sander.
1: Op Q-Music.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
1: Ja, op de plek van Mattie en Marieke. En we houden tijdens de zomerochtendshow altijd een gastenboek bij. Daar kan iedereen een berichtje in achterlaten. Het eerste berichtje wat binnenkomt is van Sharon voor jou, Joe.
3: Oh. Goedemorgen, mannen. Hey, Joe, jij woont vlakbij Horen, toch? Ja. In ieder geval in de buurt. Ben je eigenlijk al naar de kermis geweest?
4: Ja, natuurlijk, ja. Horen, daar kom ik vandaan. Die heeft nu een hele grote kermis staan. 80 van de unit staan.
1: Zo.
4: Ik ben gisteren even met mijn zoontje even gelopen met Billy. Zijn we even in de draaimolen geweest.
1: Papa vond het net zo leuk als Billy, denk ik.
4: Ja, opeens heb je weer een reden om in de draaimolen te zitten. Stiekem best wel geinig, hoor. Hartstikke leuk.
1: Nou, het antwoord is dus ja, Sharon. Arnoud die vraagt zich vooral af wat er met de drone en de PlayStation gaat gebeuren.
5: Hey Tom en Joe, Arnoud hier. Een vraagje. Ik vraag me af eigenlijk wat wanneer jullie nou die drone of die PlayStation gaan weggeven. Want ik denk dat er... kijk, ik heb er zelf ook wel belang bij. Ik hoor het wel. Groetjes, Arnoud.
4: Ja, ik hoor het al, Arnoud. Jij wil gewoon kans maken erop. Nou, we mogen iets heel vets bekendmaken, Arnoud. We hebben er ook even iets tofs voor in elkaar gezet. We moeten natuurlijk goed reclame gaan maken, want aanstaande vrijdag gaat dit gebeuren.
6: Hey, Tom en Joe hier. Wij hebben deze zomer oppasgeld gekregen van Mattie en Marieke.
7: Dat was bedoeld om uit te geven aan de show, maar is niet helemaal gelukt.
4: We hebben er een heerlijke massage van geboekt.
7: Een vette drone van gekocht.
4: En we zijn naar het casino gegaan.
8: Alles op rood.
9: Alles op rood.
8: Oké.
7: Dus nu, onder lichte dwang van Mattie en Marieke, geven wij al onze gekochte spullen weg aan jou.
6: Een fles champagne, de drone, massage, een wasbeurt voor je auto, een Lego set en een PlayStation 5.
2: Vrijdagochtend vanaf 6 uur, de Tom en Joe prijzenshow.
10: Hé, maar kan ik echt niet die PlayStation 5 zelf houden?
1: Ik denk het niet, Joe.
4: Wat jammer. Wat ontzettend jammer. Maar het gaat allemaal weggegeven worden hier.
1: Aanstaande vrijdag dus, de grote Tom en Joe prijzenshow.

0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken, maar ja, we moeten echt door. Je kan niemand kwader krijgen dan dat je te laat begint met een foute uur.
1: Nee, maar zo is het. Menno Barreveld, welkom in de studio.
2: Morgen.
1: Jij staat klaar, je hebt alweer een prachtige battle voor ons klaarstaan.
2: Zeker, Teaspoon.
1: Ja.
0: Oh.
2: Tegenover Out There Brothers.
0: Nou.
1: Oh, die vind ik leuk.
0: Blijf dan maar eens stilstaan.
2: Precies. Maar ja, welke moet het worden?
1: Ja, stem. Ik zeg Wiggle Wiggle, maar ja, iedereen mag kiezen. Het is democratisch. Ja,
0: stem nu in de Q-app. Foute uur met Menno. Komt eraan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
14: Nieuwe auto?
15: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
16: Goedemorgen. Genoeg bewegen helpt dementie voorkomen. Elk uur komen er 5 mensen met dementie bij. Maar uit een nieuwe studie blijkt wel dat de kans op dementie met 15% is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Het risico op dementie is 20% lager bij mensen die veel bewegen, vergeleken bij mensen die niet bewegen. En dan naar Colombia. Daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen naar de zware aardbeving daar. Die beving was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn om het leven gekomen. Maar er is ook hoop. Zo werd een vrouw na 30 uur onder het puin gered. Ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten wordt extra opgelet vanwege de hitte. Zo wordt in Utrecht vandaag en morgen gratis water uitgedeeld. Er worden ook extra schaduwplekken ingericht. En er wordt gezorgd voor zonnebrand, meldt RTV Utrecht. In Frankrijk heeft een Britse familie maandenlang geen tol betaald op de peage, dat meldt RTL. Ze waren met 3 auto's. De eerste bestuurder stapte uit, hield de slagboom omhoog en liet de auto's er onderdoor rijden. Ze werden al langer in de gaten gehouden via camerabeelden en nu dus gesnapt. Volgens Franse media mochten ze meteen 3000 euro aftikken. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en de temperatuur loopt snel op tot een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. En morgen nog een stuk warmer.
2: 5 files op dit moment. Eentje met een vertraging van 10 minuten of langer op de A7 van Den Oever naar Zurich. Tussen Breesanddijk en de brug over de Lorentzsluis 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 106,4. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62,2. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A15 van Del naar Gorkum bij 103,5. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,4. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1. Het is woensdagochtend. Ben je erbij vandaag? En wat ben je allemaal aan het doen? En hoe gaat het? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup.
19: Welcome to the one and only, the original.
20: Dit is
21: het Foute Uur.
22: Menno Barreveld.
2: Ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Jan Biggel tegenover zanger Kafke met Springen. Klik nu op je favoriet.
19: Q-Music is proud

0: is namelijk ingeklokt vanuit het magazijn. Die is bezig met een order van 1000 shirts. Jeroen, die stuurt: ik ben begonnen aan dag 9 van een klus van 6 dagen. Jaloers maken de inklok van Buddy Boersma. Die stuurt dat hij, Linda en Bibi in Spanje zitten en dat ze naar het strand gaan. Ja, heerlijk natuurlijk. Sportieve inklok van Anne Jacobs. Ze stuurt een selfie vanaf de fiets. Zij is 7 dagen op rij 100 kilometer aan het fietsen. En dit is dag nummer 5. Ik zie veel laptops bij Sandy Rollenberg. Hij moet 30 laptops updaten. En Jeroen de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar Arnhem om een dagje te proefbakken.
1: Jazeker. We gaan vandaag even kijken of we de juiste producten uit de juiste ovens kunnen krijgen.
0: De juiste producten uit de juiste ovens. Oké, neem ons even mee in het verhaal. Wat ga je nou? Je gaat bakken, maar waar ga je dat doen? Hoe zit het?
1: Nou ja, goed. Elkaar heeft BP overgenomen. En dat houdt in dus dat de winkels wat veranderd worden. En het assortiment iets aangepast worden. En ik ga vandaag appelflappen, gevulde koeken, pastei de nata's, krasantjes, kaastorsades, proefbakken. Lekker. In wat kleinere ovens om te kijken of dat allemaal de juiste uitkomt. En of de juiste programma's erop hebben staan.
0: Ja, ja, en moet je natuurlijk ook proeven of het allemaal gelukt is en zo.
1: Jazeker. En ik zie er al niet ongezond uit, dus dat wordt nog wat vandaag.
0: Nou ja, ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Fantastisch. Hartstikke leuk.
0: En voordat we ophangen nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Ja, in jouw geval moet het goed komen met

0: Foute Uur.
1: In het Foute Uur. Zometeen ga ik jouw foute 1500 battle doen. Nou, dus spreek een nummer in tussen de 1 en 1500 in de Q-app als je wil. Gewoon één nummertje. Lekker enthousiast. En dan pak ik zo meteen random twee nummertjes. Zoek ik daar de liedjes uit de Foute 1500 van afgelopen juni bij. En dan doen we daar een battle mee. Maar eerst wil ik van je weten. Wil je zo meteen in het Foute Uur 50 Cent?

0: Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. 50 Cent ligt voor.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: clubcarnaval.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: De prijs

0: tussen de 24 tot 32 graden. In het foutuur zometeen.
1: Ja, 50 cent, mannen.
0: Precies.
2: 50 cent. Woe.
0: Iedereen blij, 50 cent komt eraan. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files. 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 11 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen de Haringvlietbrug en Willemstad. 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. Menno.

0: En Come Take My Hand in het Foutuur op Q-Music.
1: Jouw Foute 1500 Battle.
0: We doen jouw Foute 1500 Battle. Nou, bedankt weer voor alle ingesproken nummertjes. In de Q-app, ik bewaar ze voor een volgende keer. Maar voor nu heb ik deze twee. Ik heb hier Hette.
2: 666.
0: Dat is Replay. IS en Sean Kingston. En daar tegenover heb ik Martien.
3: 1194.
0: En dat is deze. Belinda Carlisle. Wat wordt het volgende nummer in het Foutuur? Jij bepaalt het nu. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Eerst Robert van Hemert en Donnie. En Moet dat nou?

0: Pardou.
1: Liberté.
0: En Liberté. Ja, nog even een kleine heads-up. Voor alle foute U-liefhebbers.
1: Breaking news.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dit gemist hebt. Als je bijvoorbeeld vakantie hebt. Of juist heel druk met je werk. Hè, dat je planning ineens anders is met radio luisteren door de schoolvakanties. Dat je, weet je, dat je gewoon dingen mist. Kan natuurlijk altijd. Maar vanaf volgende week begint het foutuur een half uur eerder. Dus dan begint het foutuur om 9:30. En het blijft uiteraard het foutuur. Dus het duurt tot 10:30. Dan stop ik. Maar alleen de tijden veranderen. Verder blijft alles hetzelfde. Dus vanaf maandag, vanaf

0: gaan zo meteen in de Top 40 Classic terug naar 1999. Nou, ik heb 3 liedjes uit de Top 40 van toen gepakt. Nou, dat is ook weer echt een voortzetting van het foutuur. Benieuwd welke de meeste stemmen gaat krijgen. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Moeten we vaker naar kantoor komen? Wel als het aan deze werkgever ligt.
0: En ze hebben dan ook Another en 54 Ultra. Talk to You komt eraan.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wauw! Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden Etteleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feesteek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
21: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
21: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
26: Allsafe
27: geeft ruimte.
28: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Veel mensen met ernstige psychische problemen krijgen geen hulp. Het zou gaan om zeker 60.000 mensen. En ze zijn zelfs buiten beeld bij de GGZ.
2: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, daar gaat het mis. En eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld.
1: Dat ze niet worden geholpen zorgt alleen maar voor meer problemen, vertelt een bestuurder bij de NOS.
3: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De mensen krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Genoeg bewegen kan helpen om dementie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op dementie 20% lager is bij mensen die veel bewegen, vergeleken met mensen die niet bewegen. Beweging helpt onder meer bij het krijgen van nieuwe prikkels, het verlagen van het risico om te vallen en het ontmoeten van andere mensen. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is echt zo verzwakt dat een verbod op zware voertuigen nodig blijft. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Sinds 18 juli geldt er een verbod voor zware voertuigen. Toch rijden er iedere dag nog gemiddeld 1600 over de brug. Een meerderheid kan niet worden beboet omdat ze een buitenlands kenteken hebben. Internationale regelgeving moet daarvoor eerst worden aangepast. En moeten we minder thuis werken? Wel als het aan de ABN AMRO Bank ligt. Sinds het begin van corona mochten de meeste van de 70.000 bankmedewerkers in ons land zelf bepalen waar ze werken. Maar in nieuwe cao-plannen staat nu dat de ABN wil dat medewerkers minstens de helft van hun werkweek op kantoor zitten. Daarmee hoopt de bank de productiviteit te verhogen, schrijft het FD. En de teamgeest te verbeteren. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en de temperatuur loopt snel op tot een graad of 25 in het noorden, tot maximaal 32 in het zuiden. En morgen nog een stuk warmer.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 9 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en Best 4 kilometer, vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 106,6. De A6 van Lelystad naar Muiderberg bij 62,2. De A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11,3. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,4. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1.
4: Q-Music. Menno Barreveld.
0: We gaan zo meteen terug naar 12 augustus 1999 in de Top 40 Classic. Nu eerst Another and 54 Ultra. Q-Music.

0: Ja, de verwachtingen die zijn hoog. De reactie op het moment zelf ook van toen, uit 1999.
1: Oh, wat mooi zeg.
2: Oh, wat dank je. Ja, daar komt ie. No!
0: Ja, ik kan me dat nog goed herinneren. Ik werkte toen bij Stadsradio Rotterdam. En dan had ik iedere dag het weerbericht. Dat werd gestuurd vanuit de Euromast. Ja, en daardoor kon ik dus op de Euromast naar die zonsverduistering kijken. Kregen we zo'n brilletje. Heb ik niet bewaard helaas, dus voor vanavond heb ik er geen. Dus kan ik niet kijken. En stonden we daar over Rotterdam uit te kijken. Langzaam donker werd midden op de dag. Ja, bijzonder was het. Maar wat stond er toen in de top 40? 12 augustus 1999. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 iPhone 65 met Blue. Keuze 1 vandaag.

En op 29 in de top 40 Fats and Small. En Turnaround. En dat is keuze 3 vandaag. Nou, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Bruno Mars komt eraan. Eerst David Guetta, Alphaville en Ava Max. Forever Young.

0: Risk It All. In de Top 40 Classic terug naar 12 augustus 1999. Ja, het jaar 1999, toen was de laatste zonsverduistering. En ik heb de Top 40 erbij gepakt van 12 augustus. Daar stond onder andere Eiffel 65 in met Blue, The Banger Boys, We're Going to Ibiza en Fats & Small met Turnaround.
1: Menno Barreveld. Oh. Dan maak je het weer moeilijk. Maar uiteindelijk is er maar één juiste keuze. En dat is natuurlijk We're Going to Ibiza van The Banger Boys.
0: Oké, ik heb hier ook een bericht van Sander. Sander, die zegt dit.
2: Ja, sluit de poll maar, hoor, Menno. Stand is prima zo.
0: Stand is prima zo. Nou, ik heb de poll gesloten. Stand is prima zo. Nou, waar gaat iedereen voor?
3: Keuze 2, The Banger Boys.
4: Goedemorgen, Menno. Doe mij maar de Banger Boys met We're Going to Ibiza.
3: Wow, we're going to Ibiza. Wow. Back to the island.
2: Blijf een lekker nummer, Menno. Blijf een lekker nummer.
0: Ja, je hoorde heel weinig mensen Turnaround zingen van Fats & Small. Dat klopt ook wel. Hij heeft maar 12% van de stemmen gekregen. 41% voor de Banger Boys. En 47% voor Eiffel 65.

0: Swift en Opa Light op Q-Music. Er komen zo meteen een paar country liedjes aan. En toen dacht ik zou eigenlijk een soort country DJ naam moeten hebben. Dus ik ga er even over nadenken wat ik daarvan kan maken. Misschien kun je dat ook voor me doen. Iets country-achtigs gecombineerd met dus mijn naam, Menno. Als je zin hebt, spreek dan mijn country DJ naam even in de Q-app. Niet alleen country zo meteen, ook Teddy Swims komt eraan. Mr. Know-it-all.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk. Het slimste
2: bedrijf. Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
3: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Veel zon vandaag. Het wordt 24 tot 32 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files. 3 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 17 minuten. De A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Bergen op Zoom, Centrum en Wouwse Plantage 4 kilometer. Vertraging 25 minuten. En de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen De Stok en Heerlen 3 kilometer vertraging 13 minuten. Komt door een brandend voertuig.
14: Menno Barreveld.
13: Avicii zo, eerst Teddy Swims en Mr. Noel.

0: Wat ik net zei, we zitten in de country hoek nu. Avicii en Hey Brother op Q-Music en Ella Langley komt eraan. Ja, dus meer country wordt het niet. Ik zei net al, ik zou eigenlijk een country DJ naam moeten hebben. Wat een leuke suggestie. Ik heb hier Eline.
1: Menno Barnfield.
0: Menno Barnfield, ja, klinkt ook wel leuk. Joyce.
2: Menno Montana.
0: Menno Montana. Klinkt ook leuk. Mijn zusje Henna. Nonja.
3: Outlaw Menno.
0: Outlaw Menno, ja. Ik heb hier ook nog Yannick.
4: Manny Barfield.
0: Manny Barfield. En Wesley hier.
5: Menno Buck. Barrelfield, dat klinkt echt Amerikaans en country.
0: Menno Buck Barrelfield, ja, klinkt ook goed. Bringing you the best country hits from Nashville to the Netherlands, right here on Q-Music. Ja, en dat klopt ook nog wat ik zeg trouwens over Nashville. Want Dan Tominski, dat is de man die Hey Brother ingezongen heeft, die zat in Nashville.
6: I recorded that vocal to a click track and I never met him. He was in L.A., I was in Nashville. I think he hit a piano key. It was in G. I listened to the note and I just sang the song, man.
0: He just sang the song, man. En we blijven in Nashville. Want Ella Langley, die heeft Choose in Texas geschreven in Nashville op een rider camp. En de videoclip is er ook opgenomen. Dit is Choose in Texas.

to Say Goodbye. Nou, het nummer is inmiddels al 14 jaar oud, maar blijft natuurlijk creatief. En dat je lover bij je weggaat, maar je niet de ware reden tegen je vrienden en familie gaat zeggen, maar de meest random dingen verzint. Hey, waar is jouw vriendin gebleven? Ja, ze is neergestort. Ze is in een cementmixer gevallen. Ze ontmoette een haai onder water. Ze is opgegeten door een leeuw. Verdronken in een hot tub. Ze heeft zichzelf kapot gedanst. Ja, dan denkt die ander natuurlijk ook, wat een onzin staat deze gast te verkondigen. Alhoewel, er is één manier to say goodbye uit het liedje die vandaag wel geloofwaardig zou zijn. Gefrituurd door de zon. Maar ze is weg. Ik heb hier trouwens de laatste woorden die ze tegen hem zei.

0: Oh, I hate that it's true.
1: Dean Lewis.
0: I'm still in love with you.
1: And I hate that it's true. Zometeen Alright Stop Lunchtime, een lunchmix. Met Joe Corey en M&AK met Head and Heart. Nou, en het nieuws komt eraan met Fieke.
2: Ja, als je nu nog geen eclipsbril hebt voor vanavond, heb je waarschijnlijk pech.
1: Oké. Okay. En de kinderquiz komt er ook al straks, hè? Rond 11:15.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga

0: Beurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
14: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
17: Goedemiddag. In Rotterdam zijn meerdere gebouwen beklad met tekst over pedofielen. Naast de rechtbank is nu bekend dat ook een gebouw van het UWV en een pand van de reclassering beklad zijn. In rode verf staat er pedofielen en 282SR. Er is aangifte gedaan. Volgens Rijnmond heeft personeel van de rechtbank het woord pedofielen afgeplakt met tape. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het gaat om ruim 60.000 Nederlanders op wie de GGZ geen zicht heeft.
18: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject, is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, daar gaat het mis. En eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld.
17: Het gaat vaak mis als iemand uit de gevangenis komt, verhuisd of uitbehandeld is. Door gebrek aan begeleiding lopen ze een groot risico op een terugval of om dakloos te worden. Een groot deel van de ongeveer 80 Nederlanders die in Colombia zitten met reisorganisatie Sawadi vliegt vandaag terug naar Nederland. Een andere groep komt vrijdag terug. Niemand van deze reizigers raakte gewond bij de zware aardbeving van eergisteren. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de beving. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 200. En heb je nou geen eclipsbril voor de zonsverduistering vanavond, heb je waarschijnlijk pech. Op de meeste plekken zijn eclipsbrillen al dagenlang uitverkocht. En waar ze nog wel te koop zijn, staan lange rijen, zoals gisteren bij een winkel in Lelystad.
19: Ik kom helemaal uit Groningen. Ze zijn daar nergens meer te krijgen.
20: We hebben er nu 36, maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld. Van, willen jullie het nog? Want wij zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
17: Dat zei ze bij Hart van Nederland. De zonsverduistering begint iets na 7 uur vanavond. En oogartsen waarschuwen, kijk niet direct. Dat is echt slecht voor je ogen. En En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files op dit moment. Ik heb hier 4 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. De A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Zoomland en Wouwse Plantage. 4 kilometer, 24 minuten. De A58 van Breda naar Berg op Zoom. Tussen De Stok en Heerlen. 5 kilometer vertraging, 27 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer vertraging, 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 106,6. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,4. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, controle bij hectometerpaal 213,1.
5: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Lunchtime.
16: Ja, het is tijd voor een break, tijd om wat te eten. Misschien tijd voor een kleine plaspauze.
6: Sorry hoor, maar ik moet enorm plassen, dus ik ga even de zee in.
21: Oké. Doe je mee? Plassen?
16: Beetje gek misschien. Goed, alright, stop lunchtime. Alexis, Jordan, dit is Happiness.

0: Alright Stop Lunchtime. Ja, en die is net voorbij en is het nu alweer tijd voor...
1: Het is zomer. Dit is de kinderquiz met zomerdingen.
0: Ja, de kinderquiz. En omdat het zo lekker weer is, doen we de kinderquiz met zomerdingen. Je hoort Finn, Zoe en Niek uit groep 4 van de Jan Bunnek School in Lopik. Ze hebben het ergens over. Alleen, waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur dan je antwoord in de Q-Music app.
2: Er zit een gat in, maar dat is niet erg.
3: Ik heb er één.
2: En er zitten allemaal verschillende kleuren op.
4: Blaas je ze op en dan... Ja.
3: En je kan er hele leuke dingen mee doen. Als het regent, heb je hier niks aan. Het lijkt een beetje op een autoband.
5: Water.
2: Een rondje.
6: Kleine kinderen hebben dat om een arm.

0: Sean Paul.
1: Het is zomer. Dit is de Kinderquiz met zomerdingen.
0: En bij Lando. Ja, het is wel echt weer een zomerse dag, hè? Het is maximaal 34 graden vandaag. We doen de Kinderquiz. Je hoorde net Finn, Zoe en Niek uit groep 4 van de Jan Bunnekschool in Lopik. Ja, waar hebben ze het over? Kelly, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat denk jij?
2: Ik dacht zwembandjes.
0: Oké.
3: Okay. Er zit een gat in, maar dat is niet erg.
4: Ik heb er één.
3: En er zitten allemaal verschillende kleuren op.
5: Blaas je ze op en dan... Ja.
4: En je kan er hele leuke dingen mee doen. Als het regent, heb je hier niks aan. Het lijkt een beetje op een autoband.
6: Water.
3: Een rondje.
7: Kleine kinderen hebben dat om hun arm.
0: Wanneer heb je voor het laatst een zwemband omgehad of erin gelegen?
2: Voor mij is het heel lang geleden.
0: Ja.
2: Maar mijn zoontje was van het weekend, zijn we naar de plas geweest. En die vond het helemaal fantastisch in het water. Toen dacht ik echt, ik moet zwembandjes voor hem kopen.
0: Ja, precies. Nou, je gaat nu horen of je gelijk had.
8: We hadden het over een zwemband.
0: Ja, zwemband, zwembandjes. Inderdaad, Kelly, gefeliciteerd.
2: Hey.
0: Ja, daar heeft je zoontje er helemaal niks aan. Maar ik ga je mijn koffiecup opsturen.
2: Ook leuk.
0: En het Q-prijspakket. Maar er zit voor zover ik weet geen zwemband in.
2: Wat jammer.
0: Ja, dat is jammer. Maar gefeliciteerd, het is inderdaad een zwemband, want ja, het is natuurlijk lekker weer. Ga je nog genieten van het mooie weer vandaag, de komende dagen?
2: Ik moet gewoon werken, maar
0: jij moet gewoon werken.
2: Vast wel tijd als ik even kan genieten van het weer.
0: Ja, precies. Nou, ga dat doen. We sturen de spullen naar je op.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: En een fijne dag.
0: Dankjewel. Dit is Key Music. Alex Warren nu met Fever.

0: Martin Garrix. Samen met U2 en Fireflies op Q-Music. Zometeen Harry Styles, American Girls en Imani komt eraan. Ja, bij dit weer. Snap ik.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Zonnig vandaag, maximaal 32 graden. Dan de verkeersinformatie van Flintmeister. 11 files, 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Leende en Leende-Heide, de randweg N2. 6 kilometer, vertraging 23 minuten. De A58, Vlissingen richting Breda. Tussen Zoomland en Wouwse Plantage, 4 kilometer. Vertraging 25 minuten. En de A58, Breda richting Berg op Zoom. Tussen De Stok en Wouwse Plantage, 3 kilometer. Vertraging 38 minuten.
20: Menno Barreveld.
19: Harry Styles, zometeen eerst Imani. Don't be so.

0: en American Girls op Q-Music. Zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, vakantiegroeten, andere groeten, wensen voor je collega's, verwensingen voor je collega's kan ook. Typ je bericht in de Q-app en stuur het zometeen tijdens het lied van de brievenbus meteen deze kant op. En ik heb hier een legendarische sportquote.
1: En hij staat! Ik sta! Het is ongekend! Hij staat! En ik sta ook!
0: Ja, en weet je wie er ook staat? Ja, echt al lang ook al. Het nummer komt uit 1983.

0: Anywhere, anytime. Wim van Helden.
1: Mennootje.
0: We moeten eerst dit bericht doen voordat we aan de brievenbus beginnen. Menno, welk nummer draaide je net voor Nena en Kim? Dat stuurt Hanneke.
1: Kijk even op de Q-app, daar staat het allemaal.
0: Oh, dat kan ook, ja. Maar ik kan het ook gewoon vertellen. Service momentje, BB Rexha en Faithless met New Religion. 3, 2, 1...

0: onderweg naar Duitsland voor een weekje vakantie. Groeten van Rick en Sanne. Nou, fijne vakantie.
1: Er is niets lekkerder dan je haren laten wapperen in de wind met het zonnetje vanuit je cabrio. Zonnige groet vanuit het mooie Drenthe, zegt Jo-Janneke.
0: Mee eens. Ik ga vanavond met mijn zus naar Duitsland om mijn zusje op te halen daar op de airport, stuurt Tom Scholten.
1: Mike, ik hou van je elke dag een beetje meer, zegt Angela.
0: Zo klaar met de hitte. Zomer bijna voorbij. Aftellen naar kerst en kerstmarkten. Marion, wanneer gaan we? Stuurt Dimfy.
1: Joey, die zegt, hey Demi, hoe is het daar op Texel?
0: Herman, lekker bezig maat. Meters maken met MOD Dordrecht. Hoppa, fijne dag, zegt Lloyd.
1: Ron Zeilemans, sta eens op en zet eens koffie, Simone.
0: Bart, tot vanavond, stuurt Geke.
1: Groetjes aan het hele team van Wolf Experience. Angela den Boer.
0: Nog even volhouden, Yvonne, Davy en Saskia. Inventariseren in de zomer was geen geweldig idee, maar jullie kunnen het, zegt Saskia.
1: Tim zegt, wat een treurige dag vandaag. We nemen afscheid van onze Skoda-auto.
0: 135 dagen tot kerst en groeten uit Ten Post van Jordi Haverkamp.
1: Onderweg naar huis, 40 graden was wat te veel in Frankrijk, zegt Angelique.
0: Nou, gelukkig sneeuwt het niet. Je zou maar moeten sneeuw scheppen met de hitte van vandaag, zegt Jean.
1: Zelfs het ijs wat ik heb besteld heeft een burn-out, zegt Jean.
0: En ik heb hier Gerdini.
2: Wat is harder dan een tomaat?
1: Wat is harder? Wat is harder dan een tomaat? Een tomaat!
2: Tomaat!
0: Nou, inderdaad zeg. Oh.

0: gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foutenhits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wauwdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
19: Goedemiddag. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte van seksueel misbruik. Het gebeurde ruim 2 maanden geleden in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie dwong de man een vrouw om met hem mee te lopen. Buiten het zicht van de camera vond daarna het misbruik plaats. Door de beelden van de verdachte te delen hoopt de politie hem sneller op te sporen. Krakers moeten het gebouw van een jeugdsynagoge uit in Groningen. Het pand is eigendom van de gemeente. En die gedoogde de krakers die er al 3 jaar wonen. Nu is er een nieuwe invulling gevonden voor het pand. Het wordt een trainingslocatie voor ambtenaren. De krakers moeten er binnen 30 dagen uit. De Russische president Poetin zegt dat Rusland wraak zal nemen als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland zal dan ook westerse schepen in beslag gaan nemen. De Europese Unie heeft recent de sancties uitgebreid tegen de zogenoemde Russische schaduwvloot. Daardoor kunnen schepen niet alleen worden tegengehouden, maar kan de lading ook worden verkocht. En mocht je wel een eclipsebril hebben weten te bemachtigen voor de zonsverduistering vanavond, kruip er niet mee achter het stuur. Daarvoor waarschuwt de politie Noord-Holland. Breng anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, schrijft de politie. Film dus ook niet tijdens het rijden. En als je achter het stuur zit rond het hoogtepunt van de verduistering om 7:50, ga niet stilstaan op de vluchtstrook, maar zoek even een veilige parkeerplaats. En dan nog wat weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
18: staan 11 files, de twee langste. Op de A1 Hengelo richting Osnabrück, tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A58 Vlissingen-Breda, tussen Zoomland en Wouwse Plantage, staat er een voertuig in brand. Zorgt voor 4 kilometer en een half uur extra reistijd. Flitsers langs de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. En op de A27 Almere-Hilversum, opletten bij 112,4.
2: Music. Wim van Helden.
18: Met nog ruim 6 uur tot de eclipse is er nu een...

11:08 moet het hoogtepunt zijn van wat de grootste eclips van deze eeuw genoemd wordt. Ja, bij de vorige zonsverduistering zat iedereen nog door een cd'tje heen te kijken. Maar ja, dat was in de 90's, hè? En in de 90's, ja, er kon alles nog. Nee, cd's zijn geen goed idee meer. Niet veilig. Vraag me sowieso af hoeveel mensen nog cd's in huis hebben überhaupt. Nou, moet ik zeggen, ik dacht dat ik alles op orde had voor vanavond. Maar mijn pakketje met Eclipse-brillen is nog steeds niet binnen. Dus hopelijk komt de bezorger nog op tijd. Een escape heb ik eigenlijk verder niet, want het is overal uitverkocht. Echt, ik zie hier en daar op Instagram ook mensen die in winkelstraten komen met mega rijen van mensen die toch nog ergens iets proberen op de kop te tikken. Maar of dat lukt, dat is een tweede. Nou, wat kun je dan wel doen? Als je een geschikte lasbril in de schuur hebt liggen. Sommige lasbrillen kunnen een alternatief zijn. Nou, in mijn geval, ik ben al blij als ik een geschikte schroevendraaier kan vinden. Er zijn ook mensen die heel creatief zijn om het licht dat een vergiet doorlaat op een wit A4'tje te projecteren. En zo kun je dan zeg maar indirect naar de eclips kijken om er toch nog wat van mee te krijgen. En volgens het Jeugdjournaal, dus ook nog een tip, kun je met je rug naar de zon gaan staan. En dan met twee A4'tjes voor je, waarvan één met een rond gaatje erin, kijken naar de zonsverduistering. Ja, dat was het Jeugdjournaal, maar ik vond het toch nog ingewikkeld. En je moet het wel goed doen, hè? Want anders roep je straks alsnog.

0: Frisky Music, de belangrijkste track van de week. De alarmschijf, daar is iets bijzonders mee. Ga ik je straks alles over vertellen. Ik heb iets gehoord daarin. Nou, ik heb meerdere dingen gehoord. En je houdt het niet voor mogelijk. Het slimste bedrijf. En een nieuwe ronde, het slimste bedrijf van Nederland, spelen we zometeen. Alvast een opwarmertje. Kom maar op als je durft. Paris Saint-Germain en Aston Villa, de winnaars van de Champions League en de Europa League van afgelopen seizoen, die treffen elkaar vanavond. Ik wil alvast van je weten, hoe wordt deze wedstrijd genoemd?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes.
17: Esso. Omdat elke rit telt.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Vanmiddag 25 graden in het noorden, maximaal 32 in het zuiden. En morgen wordt het helemaal heet, 30 tot 36 graden. 14 files, de langste op de A58. Vlissingen richting Breda, tussen Zoomland en Wouwse Plantage. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 4 kilometer nu, 25 minuten extra reistijd.
25: Wim van Helden.
20: En die ga je vanaf zometeen

Ik dacht echt even dat ik gek werd. Ik ga de alarmschijf van je laten horen. Het is deze week van Carol G en Bruno Mars. En ik heb iets ontdekt en dat kan geen toeval zijn. Namelijk twee liedjes uit de Zeros uit 2004 die ik zelf stuk heb gedraaid. Ja, en Carol G en Bruno Mars hebben ongeveer dezelfde jeugd als ik gehad. Dus het kan geen toeval zijn dat ik hier die twee liedjes in hoor. Namelijk Hoobastank met The Reason en Keen Summer Only We Know. Luister even naar de alarmschijf. Don't think I've ever felt like this. Don't think I've ever. Dit is dus Carol G met Bruno Mars. Pak ik nu even Hoobastank erbij.

0: Paris Saint-Germain en Aston Villa, de winnaars van de Champions League en de Europa League, die spelen vanavond tegen elkaar. Ik wil van je weten, hoe wordt deze wedstrijd genoemd, Joris?
1: De UEFA Super Cup.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, dit was een makkelijke aftrap in het slimste bedrijf van Nederland. Als je bij Galgenwaard Events werkt, natuurlijk bij FC Utrecht.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ja, een lekkere opwarmer voor jullie, Joris. Jij hebt er het juiste antwoord. Wat doe je precies bij Galgenwaard?
1: Wij zorgen ervoor dat buiten wedstrijddagen ons stadion gevuld is met evenementen. Dat doen we met een team van een x-aantal mensen.
0: Oké.
1: En wat de operatie.
0: Ja, en wat staat er een beetje voor de komende tijd op het programma? Dat je zegt, nou, dat is echt wel leuk in Galgenwaard, in het stadion in Utrecht.
1: Oh, echt van alles. Van vergaderingen tot grote evenementen.
0: Nee, leuk. Vergaderingen is niet leuk.
1: Ja. Zaterdag moeten we weer voetballen.
0: Wat voor evenementen?
1: Zaterdag moeten we weer voetballen tegen AZ.
0: Kijk, ja, en buiten het voetbal om, want daar, dat is met name jouw tak van sport.
1: Er komt een heel mooi gala aan van de studentenvereniging. Ja, verder is in augustus nog goed rustig, maar daar gaat de stemmen wel veranderen.
0: Oké. Vond je eerste verhaal wat overtuigender, maar daar ben je ook sales en marketeer voor natuurlijk. Joris, ga je alleen spelen of zijn er collega's bij in de buurt? Hoe zit dat met vakanties en zo?
1: Ik heb een aantal collega's om me heen. Max zit erbij, Gauke, Nikita. Kijk, dus we hebben een goed team om ons heen.
0: Galgenwaard Event, het kan nog een stuk leuker worden bij jullie. Want de slimste bedrijf Party Speaker, aangeboden door Tempo Team, kan jullie kant opkomen als jullie het slimste bedrijf van de maand augustus worden. Eén minuut zo snel mogelijk, 5 vragen goed. 42 seconden over is de snelste tijd. Dus hou vandaag op zijn minst 43 seconden over. Zijn jullie er klaar voor?
1: Gaan we doen. Let's go.
0: Wat past er volgens het spreekwoord op ieder potje?
1: Een deksel.
0: Van welke zanger is de echte naam Niels Littoy?
1: Nielson.
0: Waar staat de V voor in VWO?
1: Voortgezet.
0: Hoe noemen we een vrouw als ze 50 wordt?
1: Sarah.
0: Bij welk land hoort eiland Gran Canaria?
1: Spanje.
0: Hoeveel uur zit er in 3 dagen?
1: 72.
0: Ja, en dat is de vijfde. Even kijken, de V in VWO. Voorbereidend. Wetenschappelijk onderwijs. Wij checken het nog even. De jury gaat nog even. Ik vind voortgezet eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Dus ik begin ook een klein beetje te twijfelen. Verder was alles goed. Volgens het spreekwoord past er op ieder potje, ieder potje een deksel. Niels Littoy, volgens mij was het een gok van je, of niet?
1: Ja.
0: Ja, was wel een goede gok. Nielson was goed. Een vrouw is 50 wordt. Sarah, Gran Canaria, hoort bij Spanje. En 3 dagen is exact 72 uur. Ja, VWO, het is echt voorbereidend. En niet voortgezet. Het is wel het voortgezet onderwijs, maar... voorbereidend was het juiste woord. Voor jullie uiteindelijk 34 seconden over. Dus dat is geen podiumplek. Maar wel het slimste bedrijf van Nederland kaartspel. Komt jullie kant op.
1: Super, dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Het slimste bedrijf.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
5: Q Music.

0: Classic. Bijna 2 uur. Het laatste nieuws van Fieke krijg je zo.
1: Er gaat nog een naam van een Spanjaard rond als mogelijke bondscoach van Oranje.
0: En deze hit hoor je ook zo.
2: Fireball.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Wasparfums.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wat schrijf je mis?
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Q-Music The Party.
4: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestdag Balk met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
3: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.
5: Q-Music. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. Een man die als invaller werkte bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn heeft bekend seks te hebben gehad met een meisje van 15. Zij werd daar opgevangen op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. Een tweede verdachte van een verkrachting van een meisje van 14 in dezelfde nacht wil niks zeggen in de rechtbank. Let op de ogen van jonge kinderen en jongeren bij de zonsverduistering vanavond. Daarvoor waarschuwt een oogarts bij het Erasmus MC. Zij verwacht dat jonge mensen de drang zullen voelen om toch in het zonlicht te kijken. Ooglenzen van kinderen zijn heel helder. Ze lopen dus meer risico op schade. Verder zijn de risico's hetzelfde als bij volwassenen. Voor netvliesschade als gevolg van recht in de zon kijken is geen behandeling. Een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een tanker die afgelopen juni strandde. De tanker staat op de sanctielijsten van de Europese Unie vanwege het vervoeren van Russische olie. Volgens de Omaanse autoriteiten besloeg de olievlek gisteren bijna 400 vierkante kilometer. Er zijn noodplannen in werking gesteld. In het gebied leven zeldzame schildpadden en zeewalvissen. En er wordt een tweede Spanjaard genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB met oud-voetballer Xavi gesproken voor de post. Xavi is vooral bekend als oud-speler van Barcelona. Eerder schreef de krant al dat de KNVB gesprek heeft gehad met Roberto Martinez. Hij was eerder bondscoach van Portugal en België. Maar volgens Martinez' advocaat is er nog geen direct contact geweest. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36.
4: Situatie op de weg. Er zijn 18 files. De langste op de A58, Vlissingen-Breda, tussen Zoomland en Heerlen. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 3 kilometer, 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt controles op de A6, Emmeloord richting Joure, bij 289,3. De A12, Maren-Utrecht, bij 75. En ook op je snelheid letten op de A28. Amersfoort richting Zwolle, 59,9.
3: Music.
5: Wim van Helden.
4: Fireball, Pitbull hoor je zo meteen. Ook Alex Warren en nu de 3J's uit Denemarken. Just A, Jack Style en John. Q.

Gisteren was het groot feest in Nijmegen. Dan heb ik het niet over de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Dat is al even geleden. NEC won gisteren met 2-1 van Griekenland. Olympiakos was de play-offs voor de Champions League. Ja, en als ze volgende week nu opnieuw winnen, dan zijn ze voor het eerst sinds de clubhistorie verzekerd van de Champions League. Dat is toch even een dingetje. Ja, morgen ook voetbal. Ajax speelt dan weer in de play-offs, maar dan voor Europees voetbal. Ja, en dan zal het nieuwe liedje van Kris Kross Amsterdam ongetwijfeld weer vaak genoeg door het stadion gaan galmen. Want voor hun nieuwste zomerhit hebben ze namelijk gebruik gemaakt van een stadionliedje, van een voetballiedje, dat met name toch ook wel bekend is bij Ajax. Hoe kan het ook anders als je Kris Kross Amsterdam heet, hè? Het is een sample van een liedje uit 1969 en het gaat van Na. Nou goed, luister even mee. Je zingt hem zomaar. Na. Dit was het origineel. En nu International samen met Willy William en Louisa Sonza. Dit is de nieuwe Kris Kross Amsterdam.

eerste de beste kreet weet je al. Hey, dit is Michael Jackson. Hoef je de rest van het liedje niet voor te horen. Maar wat het leuke is, als je gewoon even alleen al uit Black or White al die kreten, al die iets. Zoiets. Als je dat eruit haalt, dan weet je gewoon niet wat je hoort. Dit is Michael Jackson. Alleen al wat hij doet in Black or White. Reanimeren, joh. Michael! Niet te geloven dit. Het is alleen al uit Black or White, als je het even achter elkaar plakt. Michael Jackson back here. Dit is nieuwe muziek van Teddy Swims. Wat een mooi liedje is dit. Break Up in Reverse.

0: uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Geeft ruimte.
24: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: Lekker!
27: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Zondag en een graad of 25 in het noorden. In het zuiden kan het zelfs 32 graden worden. Ja, en morgen wordt het 30 tot 36 graden.
0: nog een stukje warmer. 13 files staan er op dit moment. De twee langste. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrugge en Bunschoten. Ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 23 minuten. En de A58 nog steeds problemen. Van Vlissingen naar Breda. Tussen Zoomland en Heerlen. Heeft te maken met reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De weg is nu dicht. 3 kilometer, ook daar 23 minuten extra reistijd.
2: Wim van Helden. Yes.
0: Nieuw Vergeet Me liedje zometeen. En nu Sandieu, dit

De Bauta. Een van de zomerhits van 2026. Ja, en ik zoek juist van die vergeten zomerhits. Liedjes die we van voor tot acht nog meezingen. Alleen hoor je ze bijna nooit meer. Maar misschien heb je ze dit jaar wel weer gehoord op vakantie. Dit vergeten liedje, zomerse vergeten liedje...

0: soort vergeten zomerpareltje die je nooit meer hoort, die zoek ik. Dus mocht je er meteen een te binnen schieten, deel het even met me via de Q-app. Q-music, Q-music. Binnen 6 minuten een nieuw vergeten liedje.
1: Hey Fonsie. Huh?

0: Stella Lefty en Boston BQ. Oh, dit is even geleden.
1: Wim, vergeet mijn liedje.
0: Ja, als je hem hoort op de radio, dan zing je hem gelijk weer mee.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Dat weet jij ook, Jinke. Alleen ja, je hoort hem bijna nooit meer, hè?
2: Nee. Dus, je hoort hem bijna nooit meer. Dus ik dacht, dat is wel een goede reden om weer even aan te vragen.
0: Waarom dacht je hier aan?
2: Nou ja, het is gewoon een supergezellig liedje en altijd heel erg vrolijk. En ja, op het moment dat als ik hem in mijn auto aan heb en ik heb de ramen open, hoor je allemaal mensen gezellig meezingen. Dus ik dacht, ja, dit is een goede om aan te vragen.
0: Jij verspreidt een soort van een evangelie van Justin Timberlake.
2: Ja.
0: Ramen open, iedereen moet het horen.
2: En Justin Timberlake is toch fantastisch?
0: En de mensen krijgen een glimlach van oor tot oor als ze jou voorbij zien komen.
2: Zeker.
0: Hij staat dus nog duidelijk bij jou wel in het Spotify-lijstje. Bij de vergeetmijliedjes nog niet, maar komt hij nu bovenaan te staan met jouw input. Dank je wel daarvoor. Justin Timberlake en...
2: Signorita.

0: Backstreet Music. Deze hoor je zo meteen van Another. Terwijl je misschien zit te swipen op Tinder, luister even naar het nieuws met Fieke zo.
1: Ja, drastische veranderingen in de wereld van de dating apps. Ik vertel je zo meer.
0: Swipe die weg.
2: Paspoort.
0: Check.
2: Zonnebrand.
0: Check.
2: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Twee mannen die als invaller werkten bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn staan voor de rechter. Ze worden ervan verdacht twee meisjes, een van 14 en een van 15, te hebben verkracht. Ze werden daar opgevangen op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. Eén verdachte heeft bekend seks te hebben gehad, de ander wilde niks zeggen in de rechtbank. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Er zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren door de droogte. Dat heeft nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. De Europese Unie heeft 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving. Door een beving van eergisteren met een kracht van 7,4 kwamen 200 mensen om het leven. En er is veel schade. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water, sanitaire voorzieningen en voedsel. Eerder hadden de Verenigde Staten, Israël, Mexico, Ecuador en Frankrijk ook al hulp aangeboden. En datingapp Bumble schrapt de functie die de app bekend maakte. Namelijk dat bij hetero-gebruikers alleen de vrouw een gesprek kan beginnen bij een match. Voortaan kunnen ook mannelijke gebruikers de eerste stap zetten, schrijft de Telegraaf. Het gaat niet goed met de omzet van Bumble. Ook andere apps hebben last van datingapp-moeheid bij vrijgezellen. Vooral Gen Z'ers zouden datingapps massaal van hun telefoon schrappen.
3: Datingapp-moeheid.
4: Ja, dat is een lekker woord. Mooi voor woord. Galgje, toch?
3: Ja, ja. Misschien wel het woord van 2026, wie weet.
4: Wie weet. Ik heb wel het weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. En morgen 30 tot 36 graden.
3: Situatie op de weg. Er zijn 15 files op dit moment. Het slechtst ben je af op de A1. Dat is Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Bunschoten. In verband met een ongeluk 6 kilometer. 3 kwartier extra reistijd. En ook flink wat vertraging op de A73. Maasbracht Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree. In verband met een ongeluk 4 kilometer. En een half uur. Verder zijn er flitsers op de A12. Maren richting Utrecht. 75,0. A28 Amersfoort-Zwolle. 59,9. En de A59 Den Bosch-Breda. Ja, daar opletten bij 105,8.
5: Music. Wim van Helden.
3: Lekker, voor je het weet alweer richting het einde van je woensdag. Ja,
6: zeker. Gas.

Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Ja, kijk. Je kunt net als ik het grote Donald Duck puzzel vakantieboek op de achterbank van de auto tijdens de rit naar vakantie maken. Ja, dat deed ik toen ik klein was. Maar dit is een puzzelboek maken next level. Heb je al gehoord van Murdoku? Dat is een combinatie van Sudoku en Murder Mystery. Aan de hand van aanwijzingen moet je er dan achter zien te komen wie er een moord heeft gepleegd. Dat is echt totally viral gegaan op TikTok. Daar zijn Nederlandse boekjes inmiddels ook van uitgegeven. Het is overkomen wij vanuit Amerika. Maar ik hoorde van een collega die wilde zo'n boekje bestellen. 3 weken levertijd. Het gaat echt. Het lijkt wel eclipsebrillen waar het over gaat. Maar de puzzelboekjes die zijn dus ook overal uitverkocht. Maar als je nu even naar de Instagram gaat van Q-Music. Dat is Q-Music NL. Daar vind je nu een speciale Murdoku. Hey, daar is over nagedacht, hè? Een Murdoku. Eén van de DJ's heeft een misdaad begaan. Maar wie, oh wie is het? Nou, één hint geef ik je vast. It wasn't me. Check even de Instagram Q-Music NL. Dat is leuk voor tijdens de pauze.

dag als deze. Bob Sinclair, Back to Music, Love Generation. Ja, vanaf morgen wordt het helemaal tropisch warm. Temperaturen rond de 35 graden. Carola die zegt onderweg naar huis na een mooie vakantie in Frankrijk met onze caravan. Terwijl Sanne juist net vakantie heeft. Sanne zegt genieten van onze eerste week vakantie. We zijn druk aan het inpakken. Morgen vertrekken we voor een weekje weg. In dat geval heb ik maar één advies. Om met Miles Smith en Niall Horan te spreken. Drive safe.

0: Music. Binnen een paar minuten hoor je de grootste WK-hit ooit. Shakira heeft alle records verpulverd. Het was Waka Waka. Het was ook een WK-hit van Shakira natuurlijk. Maar nu is dit de allergrootste. Die Die. Hoor je binnen een paar minuten.
1: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot z'n gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Het slimste bedrijf.
8: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
9: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
10: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
9: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
11: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe
18: geeft ruimte.
19: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
24: Ja, laatste kans.
23: Nog één keer brullende motoren.
24: Ja, goed.
23: Dit mag je niet missen.
24: Oh.
23: Daar moet je bij zijn.
24: Naar binnen.
23: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
24: Ja.
23: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
29: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
27: Hands van Voordeel.
26: Aldi.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ja, het is je vast opgevallen, het is zonnig, hè? Graad of 25 in het noorden, maximaal 32 graden in het zuiden. En morgen nog een tandje erbij. Situatie op de weg, er zijn 16 files op dit moment. Het slechts ben je af op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Bunschoten, daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 5 kilometer en een half uur extra reistijd. En nou, dat is inmiddels achterhaald wat ik net heb gezegd. Want je bent nog iets slechter af op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belfeld en Blerik, daar staat nu de langste file. Ook in verband met een ongeluk. 6 kilometer, het is iets opgelopen daar. Daar nu 36 minuten extra reistijd.
1: Wim van Helden.
10: Sterkte. De grootste WK-hit ever.

0: dat was hem.
1: Zeg Wim,
0: hey.
1: Heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Oh ja, even een sneak peek van een liedje dat je zometeen in zijn geheel gaat horen. Eén element eruit. Het is een overbekend nummer, maar ik ben benieuwd of dat je hem ook op deze manier weet te herkennen. Welke hit is dit? Ja, volgens mij, ik hoor hem al wel, maar er komt namelijk een element bij hierna. Dat is een piano. Ja, meer ga ik niet zeggen. Welke hit is dit? Als je het weet, mag je het zeggen. Je hoort hem binnen 6 minuten. Naar nieuwe muziek van Cat's Eye, Animal en dit zijn...

0: Like an animal. Cat's Eye bij Q Music. En ik heb je net gevraagd welke hit dit is.
1: Hoi Wim. Van wat ik zo hoorde is het het liedje Numb van Linkin Park. Groetjes van Kelly.
0: Oh, Kelly. Numb van Linkin Park. Nee, je zit wel heel warm, maar dat is niet het goede antwoord. They Don't Care About Us van Michael Jackson zag ik binnenkomen. Is ook niet goed. Three Doors Down wordt nog aangedacht. Maar voor de meesten was dit wel heel duidelijk. Dit is natuurlijk zo'n ongelofelijke, Q-top 1500. De lijst van je leven, nummer 1 liedje. Ik bedoel, dit zou je meteen moeten herkennen aan dat ene element. Uit welke hit komt dit?
2: Dit is natuurlijk Linkin Park met In The End.
3: In The End natuurlijk, van Linkin Park.
4: In The End van Linkin Park.
5: Ja, dat is natuurlijk Linkin Park met In The End. Dat kan niet anders. Dus zin in. Ja,
0: hij begint ook echt meteen zo, hè? Ietsjes verlengd. En dan komt de rest van de muziek erbij. De piano natuurlijk. Onmiskenbaar, ja. Even bijna 4 minuten genieten, jongens. Zet hem even wat harder als het kan. Als je toch alleen op een kantoor zit, kan jou het schelen.

0: file stond jij, Tom van der Weert?
1: A6. Een drama.
0: A6?
1: Ja, was, in mijn Flitsmeister stond die echt op 68 minuten.
2: Ja, weet je wat ik dan grappig vind? 68 minuten vertraging, maar Tom van der Weert was er in 20 minuten.
0: Ja,
2: hoe kan
0: als,
2: dat?
0: Als de brandweer, hè?
1: Ik zit bij de brandweer, ik heb zo'n blauwe pit in de auto. Die zet ik dan op het dak en dan mag ik over de vluchtstrook.
0: Hé, wij lachen hierom, maar ik denk dat het waar is, hè?
1: Nee, dat mag echt niet.
2: Nee, maar je hebt het wel gedaan.
1: Ook niet.
0: Je bent de hele middag onderweg geweest.
1: Ja, echt een drama. Maar ik ben blij dat ik er ben, jongens.
0: Ja, wat blij dat hij er is, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, Tom en Bram!
2: Anders hadden wij gezeten, Wim. Dat had ik ook wel leuk gevonden.
0: Dat was wel leuk geweest, ja.
2: Ja.
0: Zullen we hem gewoon weer naar huis sturen dan?
2: En dan kan jij wat overuurtjes kan je dan
1: lekker barbecuen.
0: Uurtje factuurtje. Vanaf 4 uur gaat de teller lopen.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Hey, zometeen de Kesco om... ik vind het zo'n raar woord, hè? Als ik het mezelf hoor zeggen, tenminste.
1: Nou, wil jij dan meedoen aan de brainstorm voor het nieuwe item?
0: Ja. Kunnen jullie het even zeggen? Cash call.
2: Wim zei de kerststal.
0: Ja, kerststal. Zometeen maak je weer kans op kerststal van €200. Kwart voor 5 wordt het gespeeld. Op het moment dat je je aanmeldt, gewoon door cash call te appen via de Q-Music app. Dan kan je gebeld worden door Tom en Bram. En bij elke tuut die jouw telefoon geeft, dat hij dus overgaat, gaat er €20 van het bedrag af. Dus je moet gewoon zo snel mogelijk opnemen. Dat is het idee van de cash call.
1: Is dit alles wat je gaat zeggen?
0: Ja.
1: Het is 12 augustus, hè?
0: 12 augustus.
1: Hij is jarig.
0: Niet waar.
1: Hij is jarig.
0: Ja, maar wacht eventjes. Wacht even. Bram, jij bent jarig?
2: Ik ben jarig.
1: Ja.
0: Maar, ja,
1: ik denk, ga je nou muziek draaien? Je moet hem even feliciteren.
0: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen zin van hun.
1: Ja, maar hou nou eens op, zeg.
2: Het is toch feest, man?
0: Dank je.
2: Wat super attent van je.
0: Wacht even, dat is nu mijn... Grote vraag. Jij komt hier binnen met zo'n pak koekjes van die chocoladekoeken.
1: Ja.
0: Meestal is het zo in dit bedrijf. Zo collegiaal zijn we. Dan gaat er een mailtje uit aan het hele bedrijf. Er staat wat lekkers in de pantry. Want ik ben vandaag jarig.
2: Ja. Nou, er staat wat lekkers in de pantry. En dat ben ik.
0: Dat is niet te geloven. Je zit gewoon zijn eigen pak chocoladekoeken op te vreten en wij kunnen nakijken.
2: Nee, ik ga nog even wat lekkers halen. Alleen ik was het vergeten. Ik had geen tijd.
0: Die kennen we.
1: Laat even een paar pizza's komen.
2: Nee, dat heb ik toen vorig jaar gedaan. Toen kreeg ik alleen maar haat. Nee, ik ga nog even wat bedenken, man. Dat is ook mijn
0: voor volgend jaar.

0: Waal of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, 99 cent.
18: Ah, eindelijk.
19: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa.
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: 4 uur, goedemiddag.
24: Een hele goede middag.
23: Muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
25: Goedemiddag, er is iemand opgepakt voor het bekladden van meerdere panden in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een man van 32. Hij zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van het UWV en justitie hebben besmeurd. Op de gevel stond de tekst als pedofielen en pedo's. De politie onderzoekt de zaak. Vanwege de droogte worden de dijken de komende tijd extra gecheckt. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Over een paar dagen zijn Utrecht en Zuid-Holland aan de beurt. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt, want in sommige dijken zitten scheuren. Dat zorgt nog niet voor direct gevaar, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro voor noodhulp aan Colombia. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water en eten. Colombia werd laatst getroffen door een zware aardbeving. Ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen, maar vele worden nog vermist. Ja, en niet alleen bij ons, maar ook in andere Europese landen is de eclipsgekte losgebarsten. Vooral in IJsland en Spanje, want daar is de zon vanavond zelfs even helemaal niet te zien. IJsland verwacht 80.000 bezoekers die de totale zonsverduistering komen bekijken. Deze man heeft zelfs duizenden kilometers gereisd om het in Spanje te zien.
26: We wanted to be in the center of the eclipse. And that's why we drove 2000 kilometers on vacation to come over here.
25: Ja, Spanje neemt trouwens maatregelen om alles in goede banen te leiden. Daar zijn extra politiecontroles en worden sommige wegen tijdelijk afgezet.
27: En toevallig een goede vriend van mij die heeft inderdaad vanochtend een vlucht gepakt om die eclips te bekijken.
28: Echt waar?
27: Ongekend, hè?
28: Wat mensen er wel niet voor over hebben.
27: Ja, ook wel jaloers, hoor. Het is natuurlijk ook wel een unicum. Nou, wij kijken vanavond gewoon lekker vanuit dat stink Amsterdam. Het zal vast ook mooi zijn.
28: Over het industrieterrein kijken wij.
25: Het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 24 tot lokaal 32 graden. Vanavond is dus die gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. Morgen wordt het tropisch 30 tot 36 graden.
27: Ik denk wel dat de Amsterdammer nu achter je aankomt.
28: Oh jee.
27: Ja,
28: nou, we zitten hier goed beveiligd bij Q.
27: Flitsmeister meldt file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Bunschoten. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerk. 4 kilometer, 20 minuten. A2 Maastricht-Zuid naar Eindhoven bij Meersen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat ook een vrachtwagen stil. 4 kilometer, 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen. 6 kilometer, 3 kwartier.
28: Oh, is die file waar jij in stond, is die alweer weg?
27: Ik zie hem niet staan inderdaad.
28: Nee,
27: de A6 was dat toch?
28: Hij is weg.
27: Oh, nou dat is lekker. Terwijl dat echt ruim een uur duurde.
28: Ja.
27: Goed, dan nog flitsers om te beginnen op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En op de A30 richting Ede staan ze bij 16.2.
29: Music. Tom en Bram.
27: Op deze heugelijke woensdag 12 augustus, de verjaardag van onze vriend Bram.

0: Music, Mr. Know It All.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: 4:06, het is woensdagmiddag. Domien en Anton lekker op vakantie. Maandag zijn ze terug en dus tot die tijd daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: We zijn er tot 7:00 vanavond op deze feestelijke dag. Jouw verjaardag.
2: Ja, nou dankjewel. Ja,
0: ik vind het altijd zo raar dat je het zelf niet zo leuk vindt of zo.
2: Nou, oké, ik vind het altijd heel lief hoor. Mensen die betrokken zijn is natuurlijk hartstikke lief. Maar inderdaad, ja, een iets wat ongemakkelijke dag.
0: Ja, jij vindt het ongemakkelijk, hè?
2: Ja, ik weet niet. Ik ben gek op ongemak, maar met mijn verjaardag... Ja. Dat is echt al van kinds af aan... Ik weet het niet.
0: Ja, toch iets bijzonders is dat bij jou.
2: Ja. Ja, maar je hebt ook mensen daarvan is de verjaardag echt de belangrijkste dag van het jaar.
0: Nou, dat heb ik zelf niet, maar ik vind het altijd wel leuk om jarig te zijn.
2: Ja, nee, ik vind het vooral leuk als andere jarig zijn, merk ik dan. Maar goed, het wordt gewaardeerd hoor. Ik zie heel veel lieve berichtjes binnenkomen in de Q-app.
0: Ja, zeker.
2: Echt duizendmaal dank daarvoor.
0: Deze bijvoorbeeld van Jan Willem.
3: Goedemiddag Bram, van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou, rond die.
0: Is dit Jan Willem? Jan Willem.
2: Ach, wat
0: lief. Thuis op zijn piano.
2: Nou.
0: Wat lief. Ja, dat is heel lief.
2: Ja, dit is toch wel de Johnny Cash van de Lage Landen.
0: Zeker weten.
2: Oh, super lief, dank.
0: Yo, alarmschijf is voor Jan Willem.
2: Ja.
0: Hey, en wij hebben natuurlijk ook namens heel Team Middagshow later vanmiddag een cadeau voor je.
2: Oh, nou, want dat hadden jullie niet hoeven doen.
0: We houden niet van brainstormen. Nou, dat hebben we voor jouw cadeau natuurlijk wel gedaan. Want wat is het voor jou moeilijk om een cadeau te zoeken, zeg.
2: Is dat zo?
0: Jongen, ja, je hebt toch alles al en je vindt het ook altijd maar moeilijk. En,
2: ik ben gek op geschiedenis.
0: Dus wij hebben wat...
2: Ik ben gek op boeken, ik ben gek op Napoleon. Ja. Er valt toch best wel dingetjes te bedenken.
0: En we hebben een fantastisch cadeau voor je. Later vanmiddag ga ik je vertellen wat het is.
2: Nou, wat lief.
0: Ja.
2: Super lief. Dank.
0: Misschien krijgt een Q-luisteraar dat cadeau ook wel.
2: Oh, nou dan is het helemaal dubbel feest. Wat leuk.
0: Nou, dus dat en... ja, gaan er gewoon een leuke dag van aanmaken, toch?
2: Ja, dat sowieso.
0: Oh, hoe is jouw dag dan?
2: Goed, lang in de file gestaan.
0: Nou, dus ook leuk dus.
2: Ja. Leuk.

0: felicitaties door, hè, voor onze jarig...
1: Nee, we zijn vooral benieuwd wat je allemaal uitspookt vandaag.
0: Ook dat, ja, vinden we ook leuk.
1: Ja, kom er bij in de Q-app, kan ook met een spraakmemo. Dus vooral wat je allemaal uitspookt vandaag.
0: Vooral felicitaties.

0: vakantie. Groetjes van Corné en Petra. Jeffrey, die stuurt een foto. Die is lekker aan het opruimen. Altijd een goede bezigheid. En Bram van harte.
1: Ja, lief hoor. Allemaal hartstikke lief. Even kijken. Kita. Die zegt, heerlijk een broodje haring van de markt gehaald. Nu gezellig naar jullie luisteren. En gefeliciteerd. Nou, super lief. Heel erg bedankt.
0: Broodje haring, dat is lang geleden dat wij dat gehad hebben.
1: Laten we dat komend weekend weer
0: zaterdag doen we dat, hè? Ja,
1: laten we dat even doen. En ik zie ook nog een bericht van Louise. Die zegt, hey Bram, eerder deze week hoorde ik je over een apparaatje voor je telefoon. Werkt het een beetje om je schermtijd te verminderen?
0: En gefeliciteerd. Ja. Je had zo'n kastje en als je dan je telefoon er tegenaan hield, dan blokkeert hij dus op je telefoon alle social media apps die je geselecteerd hebt.
1: Juist.
0: En dat wordt pas weer geactiveerd als je hem weer er langs heen haalt.
1: Ja, als je dan toch denkt, nou, ik wil toch even op Instagram of op TikTok zitten, dan moet je eerst dus weer naar dat apparaatje gaan. Dan moet je hem dus weer scannen. En dan kan je eventjes, na 3, 5 of een kwartiertje, minuten kan je eventjes op Insta.
0: Maandag geïnstalleerd.
1: En dan blokkeert hij weer. Maandag is nou, ik gebruik hem nog steeds. Ja, echt
0: waar?
1: Het werkt echt wel lekker hoor. Ik heb al een paar keer gehad dat ik dacht, ik ga. Of nou eigenlijk een soort gedachteloos iets van ik ga eventjes naar Instagram. En dat. Dan kon het niet.
0: Wat dus, zegt hij dan? Van ja, hallo, geblokkeerd.
1: Geblokkeerd. Oh. En dan denk je, ja, is dit het waard om dan nu weer naar die kast te lopen om hem. Om hem te deblokkeren. Hè, om langs dat apparaatje te halen. Of hou ik het zo? Nou, dan denk je toch, nou, ik hou het zo, want ik zit eigenlijk wel lekker.
0: Oh, wat grappig.
1: En dan zit je toch weer minder op die socials.
0: Toch minder vierkante ogen door dat kastje.
1: Ja, ja, ja. Ja, is het... ik mag natuurlijk het merk eigenlijk niet noemen.
0: Nee, ja, dan gaan we wel een factuur sturen voor marketing, hoor. Want we hebben het nou al zo vaak geroepen.
1: Nee, we hebben niet vaak geroepen.
0: Nou,
1: maar ja, het is een Nederlands bedrijf, toch?
0: Weet ik niet.
1: Ja, joh.
0: Tap out.
1: Oké. Okay.
0: Oh, ik heb het gezegd.
1: Ja. Oeps. Word maar weer boos.

0: Force Back Your Music en Snow. Nou, deze dagen niet, hè? Met temperaturen van 30 plus.
1: Nee. Oeh, ik mis het. Ik heb wel weer zin in die herfst.
0: God, nou, daar zit hij, hoor.
1: Nee, maar ik vind herfst vind ik sowieso echt geweldig. En dan lekker met Halloween en die pompoeden. Ja, geweldig, man. Ik kan er echt naar uitkijken, weet je dat?
0: Bussen vallen dood van het dak. Meneer heeft weer zin in de herfst.
1: Ja, ja, nee, tuurlijk, een zonnetje is echt wel lekker, hoor. Heerlijk. Maar ik verlang toch langzaam wel naar die herfst.
0: Ja, nou. Nieuws van 4:30 komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we gaan het ook straks hebben over het weer. Want de hitte van afgelopen tijd zorgt voor een nieuw record in ons land. En ik vertel hem zo.
0: En muziek onderweg van Chris Kos Amsterdam.
2: Paspoort.
0: Check.
2: Zonnebrand.
0: Check.
2: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Lekker!
9: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
16: Mooi van Ethos.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A4 vanuit Antwerpen naar Dinteloord. Bij de brug over de Dintel door een bermbrand. Jongens, ik ben weg. Wat doe je hier nog? 4 kilometer 20 minuten. De A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 5 kilometer en 3 kwartier. En op de A50 Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen 8 kilometer 20 minuten.
5: Ja, en dan flitsers op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Op de A15 richting Gorkum bij 103.4. Op de A28 richting Zwolle bij 59.9. En op de A30 richting Ede bij 16.2. En dan het weer van Weerplaza. Even kijken hoor. Ja, shit. Normaal kijk
4: je altijd... weet het toch al uit je hoofd?
5: Even kijken. Ja, sorry. Hij moet even laden. Ja, weer van Weerplaza. Zon en wolken. 24 tot 32 graden. Ja, vanavond dus een gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Want er zijn ook geen wolken, dus dat is mooi. Morgen wordt het tropisch. 30 tot 36 graden.
4: Twee minuutjes over 4:30. De headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
6: Goedemiddag. We hebben nog nooit zoveel tropische dagen gehad als dit jaar. Het waren de 31 en daarmee hebben we een hitterecord te pakken, meldt RTL Nieuws. Want het oude record uit 1947 is hiermee verbroken. De zomer van dit jaar is sinds vanochtend ook de op één na droogste ooit.
5: Kijk, kampioentje!
6: Er is iemand opgepakt voor het bekladden van meerdere panden in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een man van 32. Hij zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van het UWV en justitie hebben besmeurd. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog 1 week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties.
5: Blijft het ook een puinhoop, hè, bij dat Schiphol?
4: Ja.
5: Dat is toch ongekend? Terwijl het is ook zo'n fijn vliegveld. Echt, ze hebben het echt wel goed voor elkaar. Alleen, ja, de laatste jaren, kom er kwel. Hé, hey, hallo Tom. Zit je alleen maar te knikken?
4: Ja,
5: of,
4: jongen, wat moet ik zeggen? Ik
5: lijk wel een soundboard, man. Ik lijk wel een soundboard. Nieuwtje, Bram roept wat en weer door. Nieuwtje, Bram roept oei.
4: Ja, dan ga ik zitten ja knikken. Dan ga ik zeggen, ja, inderdaad. Ja, de douane op Schiphol gaat allemaal lekker snel.
5: En zeg je overdoen. Nou goed, Nathalie, gooi de volgende.
6: Misschien volgende ronde beter kansen. Want wie
4: waar gaat het over?
6: Wie moet het nu gaan doen? Dat is natuurlijk de vraag, ook onder andere vandaag. Gaan we veel namen rond om de bondscoach van Oranje te worden.
4: Hier kunnen we over praten, jongens.
5: Nou wordt hij wakker.
6: Vanochtend werd de naam van Spanjaard Roberto Martinez genoemd. Hij was eerder al de trainer van België en stond tijdens het afgelopen WK aan het roer bij Portugal. Maar al snel kwam er roet in het eten, want volgens Martinez zelf is er nog helemaal geen direct contact geweest met onze voetbalbond.
5: Ja, gaat dit hem dan zijn?
4: Ja, maar wat is de KNVB nou aan het doen?
5: Ja, het lijkt wel een beetje paniek. Ik bedoel, met België, dat zijn natuurlijk ook allemaal sterren. Nou, dat was niet veel. En met Portugal heeft hij er eigenlijk ook helemaal geen pepernoot van gebakken. Die Portugees.
4: Hebben we nog meer namen?
6: Nou, vanmiddag kwam er ook nog een andere naam voorbij. Xavi. Hij is vooral bekend als oud-speler en coach van Barcelona. En volgens de Telegraaf heeft de KNVB wel al met hem gesproken. Sportverslaggever Stan Wachtman over deze naam.
7: Ergens zou de aanstelling van Xavi ook wel weer opvallend zijn. Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
6: Ja, Martinez of Xavi, Hart van Nederland, vroeg aan mensen op straat of ze überhaupt een Spaanse bondscoach zien zitten.
8: Goed idee, waarom niet?
9: Nou, ik vind eigenlijk voor het Nederlands elftal we wel een Nederlandse bondscoach verdienen.
8: Het gaat toch om de kwaliteiten, dus laten we alsjeblieft niet gaan kijken van hij komt daar en daar vandaan. Kan je het beter? Dan moet jij het doen.
6: Ja, het blijft dus nog steeds een raadsel wie aan de kar gaat trekken bij Oranje.
5: Ja, kijk, Spanjaard of Portugees, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.
4: Nou, ik wil gewoon een Nederlander, hoor.
5: Nee, dat hoeft voor mij niet.
4: Vind je dat goed, een buitenlandse coach?
5: Ja, tuurlijk. Stel Pep Guardiola, die is beschikbaar.
4: Ja, nee, ik vind toch het Nederlands elftal...
5: Zeg je dan, nee, dat gaan we niet doen.
4: Nee, ik vind Nederlands elftal, we hebben genoeg grote namen binnen het voetbal die uit Nederland komen. Dan moet gewoon een Nederlandse bondscoach staan.
5: Nou, wie dan?
4: Nou, ze hebben toch laatst, heeft Louis van Gaal toch ook geroepen van ik sta er nog wel voor open. Waarom wordt die het niet?
5: Nee, tuurlijk, dat is nu de beste
4: we
5: optie.
4: We hebben bergen aan grote namen. Ja, dat zou, we moeten toch een Nederlandse naam daar bestaan?
5: Nee, dat, ik ben niet zo gewonnen aan. Ik vind wel echt, joh, Nigel de Jong is wel echt paniekvoetbal nu aan het spelen. Hè?
4: Mooi.
5: Ja, dat is natuurlijk allemaal niet gelukt. Met Erik ten Hag is het niet gelukt. Met Peter Bos is het niet gelukt. Met, hoe heet het ook alweer? Arne Slot is het niet gelukt. Ja, het is gewoon te laat. En nu ja, gesprekken met een of andere Portugees die er ook helemaal niks van heeft gebakken.
4: Wij worden nooit, nooit, nooit meer wereldkampioen.
5: Nou, okay, dat is ook weer depressief.
4: Nou, ik denk het niet. Ik zie het somber in.
6: We hebben in ieder geval één Nederlands succes deels. Ja, wij hebben er zelf niks aan. Maar Mark van Bommel is natuurlijk naar België gegaan.
4: Ja, dat is wel leuk.
5: Dat is waar.
6: Dat is wel leuk.
4: Nou, worden we voor België.
5: En volgens mij, Dick Advocaat, heeft hij ook verlengd.
6: Die zou nog steeds, tot nu toe is hij bij Curaçao. Dus weet je, een beetje hoop doet leven, jongens. Kom op.
4: En na deze week zit onze overnameperiode voor Domien er ook op. Dus wij hebben ook tijd.
5: Nou, ik denk niet dat je ons daar neer moet zetten.
4: Nee?
5: Nee.
4: Nou, wij hebben toch best wel wat verstand van voetbal. Wij gaan het doen, joh.
10: Tom en Bram.
5: Nou, net zoals 18 miljoen andere Nederlanders. Ja.

0: Q-Music, somber, my body isn't ready. Maar ben jij ready?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik ook.
1: Jij weet waar we op doelen.
0: Jazeker.
1: De cashcall natuurlijk. €200 voor het oprapen. Stuur het woordje cashcall in via de Q-Music app en word je teruggebeld, dan pak je €200.
0: Zit je te treuzelen? Dan gaat er voor iedere tuut €20 vanaf. Zorg ervoor dat je weer jouw 06-nummer...

0: ongelofelijke rammer blijft dit toch, hè?
1: Niet normaal.
0: Ja, lekker.
1: Lady Gaga bij Q-Music, Pokerface.
2: Cash Call.
1: Eens kijken wie de beste pokerface heeft.
0: Nou, ja, de Q-app is werkelijk weer ontploft met de aanmeldingen. Ja, je kan het woordje Cash Call insturen. Dan komt je telefoonnummer in een hoge hoed terecht. Dan gaan wij een willekeurig nummer draaien. En op het moment dat diegene meteen oppakt, dan pakt hij €200. Dat is toch lekker.
1: Ja, maar treuzelen, dan wordt het afgestraft. Hè? Voor iedere tuurt gaat er €20 vanaf. Wordt er helemaal niet opgepakt, dan mag heel Nederland inbellen op de Aasgierenlijn.
0: Ja, dit is de ene laatste keer dat we het doen.
1: Ja.
0: En daarna wordt het gewoon weer, wat is het, verdubbel je salaris?
1: Verdubbel je salaris, ja.
0: Tankbonnen, bingo, noem het op.
1: Wordt het weer moeilijk om geld te verdienen.
0: Ja.
1: Dit is wel heel makkelijk.
0: Goed, we gaan een willekeurig nummer bellen.
1: Jezus cadeau.
3: Met Elisa.
0: Ach, Elisa! Tom en Bram, Q-Music, hallo!
3: Hallo!
0: Ja, gefeliciteerd!
3: Ja, ik zat op jullie te wachten.
0: Oh, wat goed,
1: zeg. Wij op jou.
3: Ja. Gefeliciteerd trouwens nog.
0: Hey, dankjewel. Nou, en jij ook gefeliciteerd.
3: Dankjewel, superleuk.
0: Ja, €200 in het mandje. Ja, je was er als de kippen bij. Je dacht ook, ik hou die telefoon gewoon lekker in mijn klauwen.
3: Nou ja, ik zat aan het wachten op een klant die belde en jullie. Dus ik dacht van één van de twee zijn.
1: Ja, nou, dan moet ik maar even wachten.
0: Ja, precies.
3: Nou, superleuk.
1: Moet je nog lang werken vandaag?
3: Nee, ik ben over een kwartier klaar.
0: Oh, nou, dat is lekker. Nou, succes nog even met die klant. En nou, die €200 komt je kant op. Fijne avond.
3: Super, hartstikke leuk. Tot ziens.

0: Lost Frequencies, Where Are You Now bij Q-Music. Net de cash call gehad. Elisa die pakt haar telefoon direct op en dus 200 euro.
1: Ja, dat is toch weer lekker verdiend.
0: Morgenmiddag 16:45 doen we de allerlaatste editie. Laten we ervoor gaan dat er dan ook weer 200 euro uitgaat, toch? Nieuws van 5 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wie erg gehecht is aan thuiswerken, let even op. Een grote werkgever wil dit gaan veranderen.
0: En zometeen zomerse muziek. Deze komt eraan.
3: Gaat verhuizen.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: 5 uur, goedemiddag.
17: Een hele goede middag.
16: De muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
18: Goedemiddag. De brandweerman die bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp zwaar gewond raakte, is overleden. Het gebeurde vorige week. Tijdens het blussen van die brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Volgens de veiligheidsregio was de man een brandweerman in hart en nieren. Er is iemand opgepakt voor het bekladden van meerdere panden in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een man van 32. Hij zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van het UWV en justitie hebben besmeurd. Op de gevel stonden teksten als pedofielen en pedo's. De politie onderzoekt de zaak.
16: Ik was het niet. Ik ben vandaag 32 geworden. Ik was het niet.
18: De olie uit de gestrande tanker bij Oman komt steeds dichter bij de kust van het land, meldt de VN. Het schip strandde 2 maanden geleden, maar hoe dat lek is ontstaan, dat is niet bekend. Een gebied zo groot als tienduizenden voetbalvelden is besmeurd. En werk je bij ABN AMRO, dan is de baas naar je op zoek. Volgens het FD wil de bank dat medewerkers weer minimaal de helft van de werkweek naar kantoor komen. Volgens ABN doe je meer als je op kantoor werkt en versterkt het ook de teamgeest. Maar de vakbond vindt het plan maar niet, hoort RTL Nieuws.
19: We vinden het niet onredelijk om te hebben over welke werkzaamheden je op kantoor het beste kan doen en welke werkzaamheden je het beste thuis kan doen. Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen in de week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
18: Sinds de coronapandemie mocht het personeel grotendeels zelf beslissen waar ze werkten, maar daar komt de bank dus nu op terug.
20: Wij kunnen niet eens thuis werken.
21: Nou, het zou in principe wel kunnen.
20: Ja, we moeten een hele studio bouwen.
21: Ja.
20: Ja.
21: Er zijn DJ's die hebben gewoon een studio in huis.
20: Ja, maar dat zijn ook DJ's met andere budgetten. Ja.
21: En die zitten er toevallig vanaf volgende week allemaal weer. Ja. Als wij niet meer oppassen.
20: Nee.
18: Het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 24 tot lokaal 32 graden. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. Dan morgen wordt het tropisch, 30 tot 36 graden.
21: Flitsmeister dan, 3 files langer dan 20 minuten. De eerste op de A4, Antwerpen-Dinteloord. Bij de brug over de Dintel, 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. A27, Utrecht-Almere. Bij Eemnes, 5 kilometer en een half uur. En op de A50, Os-Apeldoorn. Bij Schaarsbergen, 9 kilometer, een half uurtje.
16: Ja, er zijn natuurlijk ook nog flitsers. Om te beginnen op de A1 richting Apeldoorn bij 97,5. Op de A12 richting Utrecht bij 75,0. En op de A28 richting Zwolle bij 59,9.
21: Q middagshow op deze woensdag. Zometeen eens even hebben over verjaardagen.
16: Ach, wat leuk.

0: Perez. Que viva la vida! Bij Q Music, het is 5 minuutjes over 5. Domien en Anton lekker nog even op vakantie. Dus ja, daar Bram.
1: En daar Tom. Ja, het zijn hun laatste vakantiedagen.
0: Ja, en dan zijn ze weer lekker terug op het nest.
1: En wij ook, hè. Dan gaan wij weer naar het weekend.
0: Dus dan ook lekker op ons eigen nest.
1: Heb je geen last meer van ons.
0: Nee. Maar vandaag heb je nog wel even last van ons. En vandaag is het ook een bijzondere dag. Het is 12 augustus, jouw verjaardag.
1: Nou, dankjewel Tom.
0: Nogmaals gefeliciteerd. Dat roept ook Arnoud.
2: Hey Bram, Snorremans. Gefeliciteerd met je verjaardag. Hip hoi.
1: Nou, super lief Arnoud. Dankjewel.
0: En ook Marcel.
3: Hey Bram, jonge god. Van harte gefeliciteerd met jouw 32e verjaardag.
0: Jij krijgt namens heel team Q-middagshow krijg jij over, nou, een klein half uurtje je cadeau. Dat cadeau gaan we ook weggeven aan een Q-luisteraar.
1: Oh ja, dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Gezamenlijk cadeau.
1: En daar gaat de Q-luisteraar blij mee zijn.
0: Die gaat daar heel blij mee zijn. Okay. Jij ook.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat gaat over een klein half uurtje gebeuren. Maar eerst dacht ik, ja. Wie jarig is, die
1: trakteert.
0: Trakteert.
1: Ja, jij, ja.
0: Ik ben, ja.
1: Ja, maar kom op. Ja, ik ben dat even vergeten. Ik ben dat even vergeten. Ja, normaal inderdaad, wie jarig is, trakteert. En dan neem je de tractatie mee en dat leg je dan op de werkvloer. En dan wordt dat binnen no time opgevroten en is iedereen blij. Ja. Ik ben dat vergeten. Ik ben dat vergeten mee te nemen. Dus ik moet nog eventjes wat halen. Ik weet het, Tom. Wat had jij meegenomen toen jij jarig was?
0: Ja, ik had dan rondo's van het bakkertje. Dat zijn speciale gevulde koeken uit Kampen. Ja, die zijn heel lekker.
1: Ja, dat zeg jij wel iedere keer. Maar die trek je gewoon van het onderste schap van de supermarkt.
0: Nee, en gewoon echt van de bakker, hoor.
1: Oké.
0: Okay. Van de bakker. Maar okay. Ik dacht, kijk, sommige mensen hebben duidelijk echt een signature tractatie. Bijvoorbeeld Domien, die neemt altijd van die Utrechter domme, hoe heet die dingen? Van die chocolaatjes. Domtorentjes.
1: Ja?
0: Die speciale chocolaatjes neemt hij altijd mee als hij jarig is.
1: Oh ja.
0: Ik dacht, zullen we even een rondje doen met signature tractaties? Ook een soort van inspiratie voor jou, voor volgend jaar. Dus wat is jouw signature tractatie als je jarig bent? Wat neem je dan mee naar het werk of naar je vrienden?
1: Ja,
0: ik
1: weet het ook nog niet, hoor, wat ik mee ga nemen. Ik heb niet echt een signature tractatie. Ja, ik had toen een keer pizzapunten meegenomen. Dat vond ik hartstikke leuk. Maar dat was dan te weinig. En dan gingen mensen allemaal erover zeuren. Ja, nou ja, ze zoeken het allemaal.
0: Maar zullen we even een rondje doen? Is toch wel leuk? In de Q-app.
1: Oké.
0: Dus ben je jarig, of nou ja, wanneer je jarig bent, wat trakteer je dan?
1: Ik wou net zeggen, dat is wel een heel erg niche.
0: Nee.
1: Ben je vandaag jarig, wat is dan precies jouw signature?
0: Wanneer je jarig bent, wat neem jij dan mee?
1: Oké.
0: Deel het even via de Q-app. Ben heel benieuwd.
1: Ja. Pak je ook lekker rondo's van de supermarkt.
0: Van de bakker.
1: Doe je alsof die van de bakker komen. Dat gewoon gevuld is met hele goedkope aardbeienjam.
0: Ja.
1: Laat het weten via de Q-app.

0: Belong Together. Vandaag de verjaardag van ons Bram. Geen tractatie gezien helaas, dus even een rondje inspiratie voor volgend jaar.
1: Ja, of misschien neem ik van de week nog wel even een leuke tractatie.
0: Oh ja, dat mag ook.
1: Toch, dat is toch leuk? Nou, wat komt er allemaal binnen?
0: Nou, bijvoorbeeld Maaike, ik ga op mijn verjaardag voor de supermarkt koeken van het onderste schap. Kwantiteit is beter dan kwaliteit.
1: Nou, eigenlijk wat jij ook altijd doet, Tom.
0: Ja.
1: Ik zie Renata zegt een Porsche Martini kwarktaart. Natuurlijk zelf gemaakt.
0: Dat is ook een goeie.
1: Leuk.
0: Roxanne, ik trakteer meestal broodje frikandel en een pakje drinken.
1: Kijk, dat is eigenlijk ook wel lekker, ja. Stefan zegt frikandellen speciaal. Oh, ja. Dat is eigenlijk ook wel leuk. Gewoon een tafel vol frikandellen.
0: Zo, dat je gewoon even 100 van die dingen laat
1: horen. Juist, hier. Lekker man.
0: Hier Daniel, die gaat voor de Deense krakelingen.
1: Oh, lekker. Romy zegt Overschiese kontjes.
0: Pak van jou
1: een kontje uit Overschie.
0: Ja. En Job, die gaat altijd voor een emmer kibbeling.
1: Oh, is ook wel lekker.
0: Ja
1: ik moet nog even kijken wat handig is. Kijk, hier ligt het dan zo op die redactie. En het is niet dat iedereen tegelijk komt. Weet je, dat gaat gewoon mondjesmaat.
0: Ja, maar er zitten een paar meeuwen tussen, hoor.
1: Ja, maar op een gegeven moment dan gaat zo'n tractatie ook een beetje zweten. Ja. En dan zit je toch met die frikandellen of met die kibbeling. Dan denk ik, ja, misschien moet ik dat dan niet gaan doen.
0: Je moet het ook niet neerleggen als Joost Winkels inpandig is. Dan is het ook zo weg.
1: Ja, die vreet het helemaal in zijn eentje op.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jij hebt ook een hele mooie signature tractatie, hè?
2: Ja, absoluut. Allereerst Bram, gefeliciteerd. Hey.

0: Doe maar aan, Bob. Die weet kan trekker worden. Waarom ben ik niet uitgenodigd voor de verjaardag van Bram?
1: Ja, nou precies.
2: Nou, inderdaad. Maar wat is dit een fantastische signature dish ook meteen, zeg. En ja. Valt die altijd in de smaak bij de collega's?
0: Ik moet zeggen, mijn huidige werkgever waren ze een beetje afwachtend van... gaan we dit doen en gaan we dit lekker vinden? Maar hij was op, dus...
2: Dat zie je wel.
1: Ja. En bij je vorige werkgever dan?
0: Ja, die balen nog steeds dat ik weg ben. Ik ben voor een project tijdelijk terug geweest. Toevallig rond mijn verjaardag. En het eerste wat ze riep is, jij komt tracteren. Dus ik was weer aan de bak. En ze waren helemaal blij dat ik toch op dat moment even terug was. Dus die missen dat wel, ja.
2: Ja, dat snap ik wel. Ongelooflijk lekker. Ik heb nu ook trek in sushi.
0: Ja, nou ja, dat. Maar ja, rolletjes maken duurt lang. En zeker voor veel personen. Dus dan is dit easy way out.
2: Nou, ik vind het wel een hele originele. Dank voor het delen, Suzanne. Ik heb er honger van gekregen.
0: Nou, eet smakelijk. Fijne verjaardag.
2: Hey, dankjewel. Fijne avond.
0: Doei. Hoi, fijne avond.
3: De Q Music. Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Iedereen weer wakker?
1: Nou, ik wel, ja. Wat is dit toch een ongekend lekkere plaat, hè?
2: Tiësto op Q Music, Traffic, bijna 5:30. Het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, voor hondenbaasjes straks. Je hoort zo wat je moet doen om een blije hond te hebben in huis.
2: En muziek, Alex Warren, Fever Dream.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo, de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
15: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Is lekker van Albert Heijn. Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
24: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen Oost. Dat komt door een ongeval, 4 kilometer en 3 kwartier. En op de A16, Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 3 kilometer, half uurtje.
3: Ja, dan zijn er ook nog flitsers om te beginnen. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. De A15 richting Gorkum bij 103.4. En op de A28 richting Zwolle bij 59.9.
2: Ja, dan het weer van Weerplaza. Vanavond geen wolken en dat is mooi, want dan kunnen we die zonsverduistering goed zien. Mm-hmm. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 36 graden.
3: Het is 5:30, de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedemiddag. De brandweerman die bij die duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp zwaar gewond raakte, is overleden. Het gebeurde vorige week. Tijdens het blussen van de brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Volgens de veiligheidsregio was de man een brandweerman in hart en nieren.
2: Wat een vreselijk nieuws.
3: Oh, ik heb hier ongelooflijk buikpijn van.
2: Ja, dit is gewoon ook natuurlijk een collega.
3: Ja, ik ken deze beste man natuurlijk niet. Maar ja, als je een brandweerman bent, dat is één bloedgroep. Dat is een, dat zijn er niet veel in Nederland natuurlijk. Dus dit heb ik echt buikpijn van. Ja,
2: en gelukkig gebeurt het niet vaak. Maar wat een ongelooflijk terug nieuws en heel veel sterkte voor alle nabestaanden. En ook betrokkenen en collega's natuurlijk.
3: Ga je voor een stomme duinbrand ga je daar naartoe?
2: Ja.
3: Hoor je thuis te komen?
2: Ja, verschrikkelijk.
3: Man.
4: De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer het woord pedo stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. Er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. De brandstofprijzen in ons land zijn weer gestegen nadat ze vorige week nog alleen maar daalden. Adviesprijs voor een liter benzine kost je nu €2,56. En voor diesel is dat ruim €2,59. Het verschil met België is alleen maar groter geworden, want daar is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper dan bij ons.
2: Ja, dat is wel een heel groot verschil. En wat is het dan lekker om elektrisch te rijden?
3: Ah, joh, Nathalie, ga alsjeblieft.
2: Oh, wat heerlijk. En wat ben ik gepest dat ik elektrisch reed. En oh, wat is het nu toch fijn. Hoeveel betaal je, Tom? Je hebt vanmiddag nog
3: getankt. Ik heb vanmiddag getankt.
2: Hoeveel heb je betaald?
3: €120.
2: Oh. Wat zei je?
3: Ja, €120.
2: Zo, zeg maar.
3: Nou, dat doe ik wel even pijn, ja.
2: Nee, dat heb ik niet, hoor, met mijn KWH.
3: Ja, en over 3 dagen sta ik er gewoon weer.
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
3: Ja.
4: Iets anders, jullie hebben allemaal een hond of honden.
2: Ja, zeker. Ja.
4: Doen jullie ook wel eens echt lachen naar de hond, glimlachen naar
2: de hond? Ja, natuurlijk de hele dag. Ik vind die honden, dat zijn echt twee cartoons. Miep en Gibby, wat een ongelofelijke leuke beest. Ik moet de hele dag om ze lachen.
4: Nou, blijf dat ook vooral doen, want het is goed om veel naar je hond te lachen. Dat blijkt uit Oostenrijks onderzoek. Honden krijgen namelijk een blij gevoel als mensen naar ze lachen. Zelfs als het iemand is die ze nog nooit eerder hebben gezien. Andere emoties zoals boosheid, angst of verdriet, dat is voor honden dan weer wat moeilijker om van elkaar te onderscheiden. Maar glimlachen, daar worden zij ook blij van.
3: Nou, dan mag ik nog wel 3 maanden lachen naar mijn labradoedel. Voordat hij eens een keer blij wordt.
2: Volgens mij, kijk, honden zijn natuurlijk ook super gevoelig, hè? Dus als je een beetje zenuwachtig zit te doen, dan wordt zo'n beest natuurlijk ook zenuwachtig.
3: Ja, nee, ik ben niet zenuwachtig thuis.
2: Maar Ollie is wel een beetje een zenuwpeest.
3: De labradoedel Ollie is een ongelooflijk zenuwachtig dier.
2: Ja, ik weet nog wel dat ik voor de grap een beetje zijn naam riep en naar binnen kwam. Nou, daar was hij de hele avond van de leg van.
3: Ja, jij kwam een beetje boos op hem afrennen.
2: Helemaal niet boos. Ik zei gewoon, Ollie!
3: En hij schrok zich helemaal boos.
2: En hij heeft de rest van de avond was hij bang voor jou.
3: Nee, ja,
2: ik ben echt de allergrootste hondenvriend aller tijden. Maar met die Ollie is geen land te bezeilen.
3: Jawel. Maar er zit gewoon heel veel.
2: Die kopieert dat rare gedrag van dat baasje.
3: Er zit gewoon heel veel poedel in.
2: Als Jeffrey Dahmer een hond had gehad, dan kwam het ook niet goed met die hond. Ja. Nou, en dat is ook met Labradoodle Ollie het geval. Nee, het is een ongelooflijk leuke liefde.
3: Hij is heel lief. Ja.
2: Maar het is wel een beetje een poedeltje. Het is wel een zenuwachtig beest.
3: Ja, het is heel zenuwachtig. Hij wil ook liever niet alleen zijn. Hij wil het liefst in je kruipen. Dat is echt.
2: Ja, goed. Ja, nee, maar echt. Die dag dat ik dat deed, ik kon hem zelfs met vlees. Ik kon hem niet meer lokken.
3: Nee.
2: Ik kon hem niet meer goed doen.
3: Staart tussen de benen.
2: Ja, het was echt. Nou ja, goed. Ach. Zo baasje. Zo
3: volgende week kom je weer langs, toch? Kijken wat hoe hij dan reageert. Nee,
2: ik ga heel lief en voorzichtig naar Olly.
3: Ja.
2: Gewoon een snoepje mee.
3: Snoepje mee.
2: Ja. Maar hij moet niet zenuwachtig gaan doen,
3: nee,
2: hoor.
3: Ja, het is een labradoedel. Hey, zometeen. Het grote moment. Je krijgt je verjaardagscadeau.
2: En een luisteraar dus ook.
3: Ja.

0: Bryan Adams bij Q Music, Summer of 69. Op 12 augustus, het is een heugelijke dag. Ons Bram is jarig.
1: Ja, wat lief dat je er zo bij stilstaat.
0: Heb je eigenlijk al cadeaus gekregen?
1: Ik heb cadeaus gekregen,
0: oh, ja.
1: Ja, ik heb een boek gekregen met de veldslagen, alle veldslagen van Napoleon erin. Ja, geweldig. Oh, wat ga ik daar lekker in loeren vanavond. Ik heb ook een platenspeler gehad.
0: Nou, hey, dat is leuk.
1: Ook echt heel erg tof. Ja, die heb ik van mijn vrouw gehad.
0: Super.
1: Echt een super cadeau. Ja, en vanavond natuurlijk nog lekker uit eten met vrouwlief. Dus dat is ook hartstikke leuk.
0: Je bent hartstikke jarig.
1: Ja, ja, en jij en het hele team, die zitten al 2 weken te zeggen... joh, wij hebben echt iets tofs, maar niet alleen voor jou... maar ook voor een Q-luisteraar. Ja. En het is een experience en het is helemaal geweldig.
0: Ja, voor jou een cadeau zoeken is gewoon best wel een lastig ding. Dus we hebben daar even goed voor bij de tekentafel gezeten.
1: Waarom geen lastig ding? Ik ben toch een man van allemaal interesses?
0: Ja, zeker. Dus de vraag is ook, in welke hoek verwacht je het?
1: Ik denk de geschiedenishoek.
0: Ja?
1: Dat is mijn verwachting.
0: Oké.
1: Maar het kan van alles zijn.
0: Je weet ook dat je komende maandag vrij moest houden.
1: Ja. Ja,
0: dat is gelukt. Met name de ochtend, ja.
1: Dat is gelukt.
0: Ik heb voor jou een spraakbericht.
1: Oh.
0: Met daarin jouw cadeau.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Kom maar door.
2: Hey Bram. Als eerste van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dank.
2: We begrepen dat je een groot liefhebber bent van kunst en van geschiedenis.
1: Zeker.
2: Bij deze nodigen we je dan ook van harte uit tot een bezoek aan Collectiecentrum Nederland. Waar meer dan 500.000 objecten worden bewaard. Onder andere uit de collectie van het Rijksmuseum.
1: Zo.
2: We zien je hier graag aanstaande maandag. Tot dan.
1: Hé, wat tof.
0: Ja.
1: Maar dit is ook helemaal niet iets wat...
0: Dit is niet openbaar... Nee, dit is niet te
1: bezoeken.
0: Absoluut niet.
1: Oh, wat leuk.
0: Daar kom je niet binnen, tenzij je dus jarig bent.
1: Wat leuk.
0: In dit geval.
1: Oh, maar wat tof. Dus dat is dus... Daar zijn we allemaal objecten te zien, schilderijen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Als je mag nu even op jouw computer staat een website voor je open.
1: Oké,
0: okay, ja. Kun je nu bekijken. Dan kun je precies zien wat er allemaal staat. Dus daar is het depot van...
1: Oh, ik heb geen toegang.
0: Oh.
1: Ja, toegang geweigerd.
0: Geblokkeerd voor Bram.
1: Ja.
0: Maar dan kun je op mijn scherm meekijken.
1: Okay.
0: Het is dus het depot van 4 rijkscollecties. Dus van het Rijksmuseum, maar ook het Nederlands Openluchtmuseum... Museumpaleis het Loo, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
1: Oh.
0: Daar staan circa 500.000 objecten.
1: Zo, koekoek.
0: Van een heel klein schilderijtje tot een immense stoommachine.
1: Ach.
0: Alles van de geschiedenissen van kunst. En het is helemaal jouw ding.
1: Ja, ik kan hier een hele week vertoeven.
0: Denk ik dus ook.
1: Zou je kunnen overnachten? Ja, ik vind dit geweldig, wat leuk. En lief en leuk dat jullie dat hebben geregeld voor mij.
0: Ja, en het leuke is, we hebben dus met Wim hebben we kunnen regelen... dat niet alleen jij en ik daar naar binnen mogen... maar dus ook een Q-luisteraar plus 1... die ook zo'n kunst- en geschiedenisgekkie als jij is.
1: Superleuk. Ja, ik vind dat wel heel leuk gevonden. Hé, maar Tom, hoor ik nou dat jij daarbij bent?
0: Ik ben daarbij. Ik heb ook maandagochtend heb ik vrij kunnen regelen.
1: Weet je nog toen ik jou rondleidde in een museum van Tsaar Peter de Grote... dat jij daar echt gapend en stampvoetend in dat museum hebt gestaan?
0: Ik wil het nog een kans geven.
1: Je geeft het nog een kans. Ja, want dit is echt best wel bijzonder, dit.
0: Dit is heel bijzonder. Ja.
1: Dit is niet alledaags.
0: Dus Helene is aan het werk maandag, maar ik heb oppas kunnen regelen. Mijn moeder die past op Pisa. Dus ik ga met jou mee daar naartoe.
1: Wat ongelooflijk lief en leuk. Nou, ik heb daar heel veel zin in. Alleen, we hebben dus nog niet iemand om mee te gaan.
0: Nee, er is dus plek voor een luisteraar plus 1. Dus we zijn op zoek naar een echte kunst- en geschiedenisfan.
1: Freak.
0: Die maandagochtend ook tijd heeft. Want we mogen daar dus maandagochtend rond banjeren. Ja, ben jij de persoon die mee moet... dan mag je je nu melden in de Q-Music app. En dan gaan we even rondbellen. En dan, een klein half uurtje... dan kunnen we wel bekendmaken wie er mee gaat.
1: Ja, wat superleuk. Mag ik jullie heel erg bedanken. Ik geef je even een knuffel.
0: Ja, jongen. Gefeliciteerd.
3: Hey. Jongen, wat leuk. Wat lief.
0: Ja, dit wordt leuk.
1: Ja, dit is nou echt... Kijk, dit zijn nou de cadeaus hier. Hier maakt mijn hart een sprongetje van. Ja, dankjewel.
0: Nou, dus aanmelden maar via de Q-Music app... als je met ons mee wil komen de maandag naar Amersfoort. Hoor je nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it bij Q-Music.

0: Asensio, Little Mix, Reggaeton Lento.
1: Ja, wat een ongekend lief cadeau heb je gegeven, Tom, met het team.
0: Heb je een beetje kunnen verdiepen in wat het precies is?
1: Ja, het is dus een centrum waarbij ze allerlei schatten, kunstschatten bewaren van bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Maar ook, wat was het nou, Paleis het Loo? Hebben ze volgens mij ook allemaal dingetjes
0: ja, van? Ja.
1: Ja, en het is ongelooflijk vet. Je kan daar schilderijen zien uit natuurlijk 16e, 17e eeuw. Kanonnen, rijtuigen.
0: Stoommachines.
1: Stoommachines, orgels, beelden, echt alles. Spiegels. Ja, ik vind het ongelooflijk vet, want het is dus ook niet...
0: En je kan er geen kaartje voor kopen en daar naar binnen. Het is echt een depot wat gewoon hermetisch afgesloten.
1: Ook zonde eigenlijk, hè? Dat je dus allemaal van die kunstschatten hebt... Ja. Die eigenlijk niet zichtbaar zijn voor het grote publiek. Maar goed, wel heel erg tof natuurlijk om daar een keer lekker te neuzen.
0: Maandag gaan we er naartoe. Dus samen ook met een Q-luisteraar die ook een plus 1 mee mag nemen. Nou, de eerste geschiedenisfreaks die druppelen al binnen in de Q-Music app. Laten we zo meteen na zessen iemand blij maken die met ons meegaat maandag.
1: Ja, superleuk. En Tom, weet jij zeker dat jij mee wil?
0: Ik ga mee, ja.
1: Ja, maar doe je dat uit beleefdheid of omdat je het echt vet vindt?
0: Beide.
1: Kijk, ik vind het natuurlijk echt vet. Ik smul je van. Nathalie van het Nieuws, je bent ook een geschiedenisfreak.
2: Ja, 100%. Ja.
1: Jij moet toch ook gewoon lekker mee, Nat?
2: Ja, ik wil wel heel graag mee.
1: Ja, dat gaan we toch gewoon regelen. Dat zou toch geweldig zijn. Alleen die Tom, wat super lief dat cadeau. Maar jij hebt daar natuurlijk zelf niet zoveel mee.
0: Nee, maar ik ga gewoon mee. En dan zie ik wel, jij kan er vast wat over vertellen. En die beste man Wim, die is er ook.
1: Dus misschien hebben ze wel de eerste barbecue.
0: Ja, misschien neem ik wel een boodschappentas mee om iets mee te jatten.
1: Kijk nou uit, straks mogen we niet meer... Oh.

0: Beautiful People by Q. Bijna 6 uur, het nieuws komt eraan. Nathalie, vertel.
1: Nou, de afgelopen weken ging het wel redelijk vaak over een vermiste wallaby uit een Brabants dierentuin.
0: Ja.
1: Daar heb ik straks groot nieuws over.
0: En muziek van Sommieu, zometeen bij Q.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finishlak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus.
22: Wauw.
21: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
25: Ja, laatste kans.
24: Nog 1 keer brullende motoren.
25: Ja,
24: dit mag je niet missen.
25: Oh.
24: Daar moet je bij zijn.
25: Naar binnen.
24: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
25: Ja.
24: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
26: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
27: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
28: Zonnebrandcreme?
27: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: 6 uur, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond, we hebben een hitterecord te pakken. Nog nooit hadden we zoveel tropische dagen als dit jaar. Het waren de 31, meldt RTL Nieuws. En daarmee is het oude record 1947 verbroken. De zomer van dit jaar is sinds vanochtend ook de op één na droogste ooit. En over die droogte gesproken. Op veel plekken worden dijken extra gecheckt vanwege die droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Over een paar dagen zijn Utrecht en Zuid-Holland aan de beurt. Daar zijn vorige week op problemen ontdekt, want in sommige dijken zitten scheuren. Dat zorgt nog niet voor direct gevaar, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro voor noodhulp aan Colombia. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water en eten. Colombia werd laatst getroffen door een zware aardbeving. Ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen, maar velen worden nog vermist. En maandenlang werd er naar hem gezocht. De ontsnapte wallaby uit een Brabantse dierentuin. Dat is een soort kangoeroe. Afgelopen half jaar deed de dierenambulance 20 pogingen om het dier te vangen, maar iedere keer zonder succes. Maar hij is nu toch gevangen op een plek die je niet verwacht. Hij werd gevonden tussen de kamelen in de dierentuin waar hij uit ontsnapte. Hij is teruggeplaatst en bij zijn oude maatjes gezet.
0: Nou, heeft hij een mooi avontuur gehad, hè?
1: Zo is dat.
2: Het weer van Weerplaza. Vanavond is die gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken aan de lucht. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 14. Morgen veel zon, wordt tropisch warm, 30 tot 36 graden.
0: Flitmeister dan langs de files op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad, dat komt door een ongeval. 3 kilometer, half uur vertraging. A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen Oost. Ook daar een ongeval, 5 kilometer en 20 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Ook een ongeval bij Kaagdorp. 3 kilometer, half uurtje.
1: En flitsers op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Op de A15 richting Gorkum bij 103.4. En op de A28 richting Zwolle bij 59.9.

0: Somjai bij Q-Music, Dark Before the Dawn. Het is 5 minuutjes over 6 op woensdag 12 augustus 2026. Vandaag is de verjaardag van Bram en dat hebben we gevierd door hem een cadeau te geven. We gaan namelijk maandag naar het Collectiecentrum Nederland. Waar complete collecties liggen aan schilderijen, stoommachines. Wat hebben we nog meer gezien? Orgels heb ik gezien.
1: Kanonnen.
0: Ja.
1: Beelden.
0: Ja, dit is
1: spiegels.
0: Dit is jouw plek.
1: Dit is helemaal mijn plek. Ja, dit ademt historie. En het zijn natuurlijk ook allemaal kunstschatten die verborgen zijn. Ja, ik word hier super enthousiast van. Misschien zit je te luisteren en denk ja, ik heb er niks mee. Ik vind het doodsaai. Ja, dat kan. Ik vind het wel helemaal geweldig. En gelukkig zijn er met mij nog heel veel mensen die dat ook bewonderen.
0: Ja, normaal gesproken kom je daar niet binnen. Het is gewoon hermetisch afgesloten. Je kan er geen kaartje verkopen. Nee. Het is gewoon het is niet openbaar toegankelijk.
1: Het is natuurlijk ook super waardevol werk wat er allemaal ligt.
0: Ja. Dan vonden we het leuk om dat jou wel cadeau te geven. Dus dat hebben we geregeld met locatiemanager Wim. En daarbij mochten we dus ook nog 2 andere plekjes invullen voor een Q-luisteraar die +1 daar ook naartoe mag. Komende maandag met ons.
1: Ja, super tof.
0: Dus op zoek gegaan naar iemand die net als jij helemaal gek is van kunst, historie en alles wat ermee te maken heeft. En volgens mij heb ik iemand gevonden.
1: Wie?
0: Elvira.
1: Hey, wat leuk. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Ach, Elvira, jij bent ook zo'n geschiedenisfreak.
2: En hoe? Echt zeker weten. Ja.
0: Hoe uitziet dat?
2: Ja, ik ben een keer in het Louvre geweest. Daar heb ik 7 uur rondgelopen om alles te zien. Dus ik kan me er helemaal in verdiepen. Ja. Dus nee, echt superleuk.
1: Ach, kijk, nou wat goed zeg. Kijk, dat klinkt in ieder geval goed. Tom, hoe lang heb jij ooit in een museum rondgeslenterd?
3: Ja, een half uurtje.
1: Max? Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, Tom, jij bent er gewoon bij.
0: Ik ben er zeker bij.
1: En jij hebt het allemaal geregeld, waarvoor dank. Maar Elvira, dit is natuurlijk fantastisch. En wie wil jij meenemen?
2: Ja, ik wil heel graag mijn collega meenemen, Rayela. Die is ook gek op dat soort dingen. Dus ik dacht, die moet ik echt gaan vragen.
1: Ach, nou, wat superleuk. En jullie kunnen ook allebei komende maandag.
2: Zeker, ja.
1: Nou, helemaal leuk. Ja, wat mij betreft is de deal lekker gesield. En gaan we gewoon genieten van al die verborgen kunstschatten. Ja. Nou, en Tom, je weet niet wat je mee gaat maken. Dat wordt fantastisch.
0: Ja, ik laat me leiden, jongens. Ik ga gezellig met jullie mee.
1: Ja, nee.
2: Superleuk.
0: Nou, Elvira, wij regelen achter de schermen even alle afspraken qua tijden, locatie, dat soort dingen. En dan zien we jou maandagochtend bij het Collectiecentrum Nederland.
2: Superleuk. Dank jullie wel en ik zie jullie dan.
1: Tot dan. Doei.
0: Hey, er is ook iets met een eclipse, hè?
1: Ja, het schijnt.
0: En paniek in huis van Marieke Elsinga. We

0: Bieber Rexham, Fadeless by Q. En New Religion. Over een uur begint het toch?
1: De eclipse.
0: De eclipse.
1: Ja, dan begint hij inderdaad. En volgens mij is het hoogtepunt 8:10, zeg ik dat goed,
2: ja,
1: Nathalie?
2: Klopt, van het nieuws. Wel, ja.
1: Ja, ja, dan gaat het beginnen, hè. De zonsverduistering. Op sommige plekken heel goed te zien. In IJsland en Spanje is die zelfs volledig. Dus dat is helemaal...
0: Zelfs mensen die vanuit hier daar naartoe vliegen om het allemaal te zien.
1: Ja, ja, ja. Wat, ga jij hem nog aanschouwen? Of?
0: Yo, ik heb helemaal geen bril. Ik heb...
1: Ook geen bril.
0: Nee. Ik zag op...
1: Ik hoop gewoon dat het lekker een beetje donker wordt en daarna niet meer. Dat zou tof zijn.
0: Ik zag op de Instagram van onze lieve collega Marieke Elsinga dat er paniek was rondom haar eclipsbril.
1: Oh.
0: Want die had ze besteld en de bezorger die zou aankomen wanneer de eclips al bezig is. Ja, dan komt nog die bril binnen.
1: Ja, dat is wel zonde. Ach, die arme Marieke.
0: Marieke?
3: Ja, ja.
1: Oh, paniek in de tent.
3: Nou ja, weet je wat het is? Heel Nederland heeft dus eclipsbrillenstress. Want iedereen is er gisteren achter gekomen dat er een zonsverduistering is. Maar mannen, ik ben hier echt gek op. Ik ben hier echt, echt dol op. Dus ik heb 1,5 week geleden vanaf mijn vakantieadres al eclipsbrilletjes besteld. Dus ik zeg de afgelopen dagen tegen mijn vriend, ik zeg, heb jij mijn vestigingsmailtje gekregen? Want er ligt nog niks in de brievenbus. Nou, nu is het geval, en jullie horen mij misschien lopen over het krimpot van de enorme oprijlaan van mijn huis, dat er vandaag een melding kwam van DHL, waarop staat, bezorging tussen 6:30 en 9:30 vanavond.
1: Oh.
3: En dat kan dus goed uitpakken.

0: precies. Volgens mij is de bezorger van de DHL hier heel vaak pas 's avonds later op de avond. Ze hebben allemaal een beetje een vaste route, weet je wel. En PostNL is er vaak begin van de middag.
1: Ja, maar die bezorger die zit nu naar Q te luisteren. Die weet dat hij een pakketje voor 1 Elsinga in de bus heeft liggen. Die zet die bus langs de kant en die pakt jouw brilletje. En die gaat eens even lekker die clips bekijken.
0: Dat is echt wel even het slechte van de mens. Wat jij daar schept.
1: Ja.
0: Maar ja, jongens, mag ik dan toch nog eventjes het zonlicht op de perseïdezwerm richten?
1: Nou.
0: Vannacht trekt ook de perseïdezwerm langs de aarde, de grote meteorietenregen. Elk jaar in augustus rond deze tijd. En heb je heel veel vallende sterren.
1: Oh, maar kijk, dat is in ieder geval. Mocht je inderdaad even geen eclipsebrilletje hebben, dan kan je naar die sterren kijken.
2: Op de pesticide.
0: Ja, nou, en dan gaat mijn wens. Als ik een vallende ster zie, wat gaat dan zijn dat ik in 2081 nog de volgende eclipse mee mag maken?
1: Ja, want dat is inderdaad wel. Ja, kijk, als je die eclipsebrillen straks alsnog krijgt, laten we zeggen om rond een uur of 10. Dan kan je ze in ieder geval bewaren tot 2080. Ja. Dus dat is fijn.
0: Ja, klopt. Nou, ik ben net 40 geworden. We kijken wel even hoe de medische wereld er dan voor staat. Of ik het toch net.
2: Oh, Marieke, wat gaan we dat geoude hoer van jou in de ochtend nog missen, zeg.
0: Ik ben er nog gewoon 3 weken. Ja, ik blijf gewoon weken toe, mannen.
1: Ja,
0: maak je geen zorgen. Dat geoude hoer van mij, joh, dat gaat nog verder op de televisie. Dat ben je echt nog lang niet kwijt.
1: Dat is ook
0: Die gaat het nog zat zijn.
1: Nou, heel veel sterkte. We blijven duimen voor je brillen.
2: Inderdaad.
0: Ja, en niet door een cd'tje kijken. Doe het niet. Nee.
1: Juist. En ik zie mensen ook knutselen. Wacht, doe die muziek eens weg.
2: Wat is er?
1: Ja, ik zie trouwens hier. Ja, doe die muziek eens heel even weg. Ik zie dus mensen ook allemaal zeggen. Ja, je moet zo'n doosje. En dan kan je ook.
2: En dan gaat je een vergiet.
1: En dan kan je het projecteren op een. Dat is toch stom?
0: Gedoe. Ik ben geen kleuter. Ik ga geen kijkdoos maken. Ik wil een eclipsebeeld. Ik ga hier nog even langs de deuren, jongens.
1: En het erg is ook nog. Het projecteert dan op een A4'tje, die eclips. Dus je kijkt
0: niet. Nee, dan kijk ik er wel op YouTube.
1: Ja, nou precies.
2: Nou, ik geloof het wel. Ik ga vanavond aan de wijn. En ik hoor het wel als het klaar is, die hele verduistering.
1: Dat wordt vanzelf zwart.
2: Dag, Marieke.
0: Doei, jongens.
2: Doei.

0: Lucas en Steve bij Q-Music, Love on Hold. Bijna 6:30, het laatste nieuws zo meteen met Nathalie.
1: Goedenavond, straks alles over de zonsverduistering die vanavond ook bij ons te zien is.
0: En de top 40 update komt eraan. Daarin hoor je Topic en Becky G.
2: Hoe heet die?
0: Sorry papi.
2: Maakt niet uit jongen.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravond de Etteleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
18: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
19: Q-Music.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
25: Mooi van Ethos.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
28: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
27: En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Ah, eindelijk.
1: zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad, dat komt door een ongeval. 5 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Ook daar een ongeval. 5 kilometer en 1 kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Wassenaar bij Kaagdorp. Oprit is dicht. 4 kilometer, 50 minuten.
4: En flitsers op de A4 richting Schiedam bij 61.2. Op de A6 richting Muidenberg bij 62.3. En op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En dan het weer van Weerplaza. Een heldere avond. En dat komt goed uit wat betreft die...
5: Godvergeten
4: zon.
5: Eclipse.
4: Eclipse. Morgen is het weer tropisch warm. 30 tot 36 graden, man.
5: 47 graden. Holy.
4: Ja. Pojojoj. Ik zweet me nu al een ei uit.
3: 2 minuutjes over 6:30. Headlines van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
6: Goedenavond. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer het woord pedo stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. Er is intussen wel iemand opgepakt voor de bekladdingen. Het Songfestival komt met een nieuwe regel. Landen die in conflict zijn en het liedjesfestijn winnen, mogen niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat heeft de organisatie besloten. Normaal mag de winnaar het jaar erop het Songfestival houden. Maar met die nieuwe regel zou bijvoorbeeld Israël dat niet meer mogen vanwege de oorlog in Gaza.
4: Ja, dat lijkt me best wel logisch.
5: Ja, toch?
4: Toch, ja. Is er eigenlijk alweer wat duidelijk over? Doet Nederland met de volgende editie weer mee? Doen ze niet mee?
6: Nou, er staat bijvoorbeeld niet dat een land als Israël niet mee mag doen. En dat zou betekenen dat Nederland misschien waarschijnlijk volgend jaar ook niet meedoet. Want dat was de reden waarom we het afgelopen jaar niet meededen.
4: Ja.
6: Maar dat weten we nog niet 100% zeker. Nee. Maar.
5: Nou, een lastige kwestie.
4: Nou, we gaan het wel weer meemaken. Dan hou je ons op de hoogte, hè, Naad?
6: Absoluut. Dan iets heel anders. Het aftellen is begonnen.
5: Die eclipse.
6: Over een half uur, ja, we gaan het er toch echt over hebben. Over een half uur begint die veelbesproken totale zonsverduistering. Tussen 7 en 9 uur vanavond, dan staat de maan tussen de aarde en de zon in. De laatste keer dat zoiets gebeurde van dit formaat was in 1999. En dat klonk toen zo bij RTL.
7: Het is ongelooflijk wat je nu ziet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
6: Ja, in veel landen is die eclipse straks goed zichtbaar.
4: Kan jij die nog herinneren van 1999?
6: Deals.
4: Ja, ik was dus 5, maar ik kan hem dus nog wel herinneren.
5: Echt waar?
4: Ja, ik zweer het je.
3: Nou, dat soort dingen heb ik echt niet opgeslagen.
6: Ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Ja, want hij was toen ook echt totaal, toch? Het werd gewoon echt donker midden op de dag.
6: Ja.
4: Ja, dat was super bijzonder.
6: Ja, 27 jaar. Ja, nou, in veel landen is die eclipse straks goed zichtbaar. Hoogtepunt is iets dus na 8 uur. En bij veel mensen was vooral één vraag heel belangrijk vandaag. Heb je een brilletje? Op veel plekken zijn ze verkocht. En op internet worden ze voor woekerprijzen nu aangeboden, omdat ze bijna overal uitverkocht zijn. Ziet ook deze ondernemer uit Amsterdam die de Eclipse-brillen zelf voor 15 euro verkocht.
19: Kijk, een marktplaats verkoopt mensen het voor 60 euro, 30 euro. Echt belachelijke prijs. Ik vind dit nog marktconform. Een normale burger kan dit nog wel betalen.
6: Ja, op marktplaats werden ze nog zelfs voor 150 euro aangeboden.
4: En het is ook echt een wegwerpbril natuurlijk. Want hierna kan je er niet meer zoveel mee.
6: Nee, dat is waar. Maar
5: de meeste zijn toch ook gewoon zo'n kartonnetje waar het in zit? Ja, die glazen.
4: Ja, dat klopt, ja.
6: Maar ja, het is wel echt belangrijk zo'n bril op te zetten als je wilt kijken. Doe je dat niet, dan is dat echt slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH Nieuws.
25: Dan krijgt het pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
6: Ja, gewaarschuwd mens telt voor 2, maar wat blijkt, 1 op de 5 zegt de zonsverduistering zonder bescherming te willen bekijken. Dat gaat 1 vandaag.
4: Ja, wat is dat nou ook? Echt gewoon, slechter kan niet. Ah, ik heb de scheid dan hoor, ik kan er gewoon recht in kijken.
6: Ja, veel mensen denken ook, als ik meerdere zonnebrillen opzetten, is dat ook bescherming. Maar dat is natuurlijk iets heel anders. Die brillen zijn er echt op gemaakt om je ogen te beschermen. Doe dat dus niet. 1 op de 5 zegt dat toch te willen doen. Vaak omdat ze geen bril meer konden krijgen. Maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan. Ja, het kan dus wel.
4: Heel veel kwaad. Je hebt ook nog mensen die hebben dan zo'n doosje geknutseld. Of een met een vergiet. Is natuurlijk ook een truc. Maar dan projecteer je de zon eigenlijk op een A4'tje. Dat is volgens mij wat je dan een beetje doet. Dus dan kijk je niet recht in de zon. Maar dan projecteer je de verduistering op een A4.
5: Ja, maar dat is niet echt.
4: Ja, dan kan je net zo goed gewoon een YouTube-video erbij pakken.
5: Ja, dat denk ik.
6: Nou, en mocht je dan nog slot op de som denken, ik geloof het wel even met deze eclipse, ik pak de volgende wel, dan moet je even geduld hebben, die is in 2081.
5: Het voelt een beetje als een soort oudejaarsavond of zo. We werken met heel het land naar dat ene moment.
4: Ja, ik ben
5: waar
4: vooral
5: we het al weken over hebben.
4: Toch, kijk, ik ben toch ook bang dat het dan toch een beetje tegen gaat vallen. Dat dit net weer zoals zo'n bloedmaan is. Weet je, joh, dit is een bloedmaan. Ja. Super, super laag staat hier. Helemaal vuurrood. Echt een wonderschoon. Ik ben dan toch benieuwd dat je dan bijvoorbeeld hier zo meteen in Amsterdam staat, dat het wel meevalt. Dat je het niet echt kan zien. Dat het niet donker wordt. Nee, want die 10%, dat houdt het licht. Weet je, dat is zoiets. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar goed, we gaan het meemaken.
5: Kwart over zeven.
4: Ja, dus over een half uurtje dan gaat hij een beetje van start. Ja.
5: Dan zetten we het brilletje op.
6: En na 8 uur moet hij dus op zo'n hoogtepunt zijn.
4: Oh, juist. En dan kijk ik met mijn blote ogen zo recht. Nee, natuurlijk niet.
1: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 update.
4: En ook echt niet doen, hè, mensen. Ga niet recht in die zon kijken. Echt niet doen. Dan heb je hele leven heb je er spijt van. Of zo'n kneuterig iets.
5: Voordat de eclipse losbarst, nog even de Top 40 update van woensdag 12 augustus 2026. Wat ga je horen? Op 1, H, Ring My Bell. Op 2, het huidige brons in de Top 40. En op 3, een tip voor de top van Ariana Grande. Maar eerst de Top 40 hit van Topic en Becky G. Zijn al dik een maand te vinden in de lijst. En grote kans dat ze daar gewoon nog gaan blijven. Story Papi.
4: Maakt niet uit, man.
5: Vanavond in de update op. Nummer.

0: Topic, Becky G bij Q Music. Sorry, papi.
1: Joh, maakt echt niet uit.
0: Gelukkig maar. Top 40 update. Op plekje 4 in de update gaan we naar de nummer 3. En dat is een tip voor de top van Ariana Grande. Vorige maand kwam haar nieuwe album uit. Ja, ze is nu druk aan het toeren. Haar single Petal had even nodig, maar wordt nu steeds meer omarmd. Het is een liedje over veerkrachtig blijven in moeilijke tijden en die overwinnen. Ja, het zou zomaar kunnen dat deze overmorgen binnenkomt in de Nederlandse top 40. En als dat haar lukt, wordt het, let op, haar 28ste top 40 hit.
2: Oeh,
0: voor Ariana Grande.
2: Dat is veel.
0: Vanavond hoor je

0: De Bouncer bij Q-Music, Magnetic. Top 40 update. En daarmee gaat de update van 12 augustus 2026 als volgt de archief in. 4 was voor Topic en Becky G met Sorry Papi.
1: Oh, je maakt niet uit, jongen.
0: 3, Ariana Grande, Petal. En 2, The Bouncer Magnetic. Gaan we naar de nummer 1. En daar vinden we het debuut in de lijst van de Britse rapper H. Hij heeft nu zijn eerste week in de Nederlandse top 40 te pakken. En of hij een tweede week volhoudt, ja, dat is helemaal niet de vraag. Nee, deze hit gaat als een malle. Dus het is vooral de vraag hoeveel plekken hij omhoog schiet in de lijst. Want deze die gaat gegarandeerd stijgen. Wat hij gaat doen weten we overmorgen. Vanaf 2 uur 's middags hoor je hier op Q-Music een nieuwe top 40. Ring my bell van H vanavond in ieder geval bovenaan.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder.
0: Nou, hij is binnen hoor, ons eigen zonnestraaltje.
1: Ja.
2: Ja, maar Joost, altijd een luid applaus. Heel veel mensen.
0: Maar dit is natuurlijk wel zuur. Dan is dus die eclipse.
1: Ja.
0: En dan zit jij hier in een donker hol.
1: In een Q-pand. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar daarom heb ik iets bedacht.
0: Ja,
1: zal ik zo meteen vertellen wat het plan is.
0: Oké.
2: Okay. Een verrassing.
1: Ja, ik heb een kleine surprise.
0: Leuk. Je hebt een soort XXL eclipse doos.
1: Exact.
0: Die dan weer doorstraalt naar de studio.
1: Bram, ik had het niet beter kunnen omschrijven.
0: Nou.
1: Kijk, voor iedereen die ook misschien... werk je in de zorg, ben je druk bezig, heb je ook geen tijd om te kijken. Noem nog eens iets.
0: Werk je in de mijnbouw?
1: Zit je in een sorteercentrum? Ik noem maar wat, kun je niet naar buiten?
0: Zonder ramen.
1: Je hoeft niks te missen. Ik heb iets bedacht.
2: En de klokkie gaat wel gewoon door met de
1: hele... Jij vraagt altijd wat gaat er gebeuren, maar ja... Natuurlijk. Knoktechniek.
0: Ach, ja.
1: Super.
0: Ja, super sec.
2: Nou, veel plezier met Joost en de hele eclipse. Wij zijn er morgenmiddag weer. Fijne avond. Hey, deze komt ook nog aan. Veel plezier met Joost nogmaals. Yo.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: spreekt. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken.

0: als beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller-milk, the moo you can't resist.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
14: Goedenavond, het is zover. Over een kwartiertje begint de grote zonsverduistering, waar het hele land al dagen naar uitkijkt. De afgelopen dagen hebben veel mensen nog geprobeerd om zo'n eclipsbril te bemachtigen. Maar toch blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders zometeen zonder goede bescherming gaat kijken. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Experts benadrukken om dat echt niet te doen, want je ogen kunnen er flink door beschadigen. Dat vertelt ook deze oogarts bij RTL Nieuws.
15: Dat je na een paar uur bemerkt dat je net bijvoorbeeld een klein zwart puntje midden in beeld ziet, waar je een soort van moet proberen omheen te kijken, kunt er permanent zo'n vlek aan overhouden.
14: Toch denken sommige mensen dat het geen kwaad kan om zonder speciale bril naar de verduistering te kijken. We blijven nog even bij die eclipse, want het zorgt ook voor flinke drukte op de weg. Vooral richting de stranden staan er files. Dat is met name het geval bij Zandvoort en bij Bloemendaal. Dat meldt de ANWB. Je bent er ongeveer een half uur langer onderweg. Ben je een van de mensen die wel zo'n eclipsbril bemachtigd heeft, zet hem dan niet op als je in de auto zit, want daarmee zie je een stuk minder en dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Het hoogtepunt van de zonsverduistering is over een uurtje. Ander nieuws dan, want bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt, dat melden Vlaamse media. 2 van hen hebben last van hun trommelvliezen. Een derde heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De directe omgeving is daarna ontruimd, maar het park kan wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in Amerika haalde iemand er ruim 650 kilometer per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record. Het zijn natuurlijk geen snelheden die een normale automobilist haalt. Achter het stuur zat dan ook een straaljagerpiloot. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering zal goed te zien zijn. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
13: En Flitsmeister meldt vertraging op de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. 5 kilometer, een uur vertraging komt omdat de oprit daar is afgesloten. Ja, en dan files richting het strand. Bijvoorbeeld de file richting Zandvoort, Haarlem-Zandvoort. Dus Haarlem Centrum en Zandvoort. 10 kilometer en een half uur op de N200. En nog eentje bijvoorbeeld op de N513, Liemen-Castricum aan Zee. Tussen Heilo uit Geest en Castricum aan Zee. 5 kilometer, 32 minuten vertraging daar. Ja, sterkte als je daarin staat. De stem van dit programma heeft vandaag een tweede hypotheek afgesloten voor een eclipsbril. Ach ja, ik zit dan wel hier in de studio en misschien ben jij ook gewoon aan het werk en kun je die zonsverduistering helemaal niet zien. Nou, daar heb ik iets op bedacht. Wat precies? Hoor je zo?

0: Another 54 Ultra. En Talk to You by Q maakt het 9 minuten over 7. Ja, vanavond jongens, dan is het zover. Sterker nog, nou, over een minuut of 6 gaat het al langzamerhand beginnen. De zonsverduistering. Na 27 jaar is dan eindelijk weer een keer daar het moment dat de zon verduisterd zal worden door de maan. Straks rond de klok van 7:50 is hij eigenlijk zo goed als zeker op het hoogtepunt. Dat is dan in Nederland voor 90% te zien. Wie die zonsverduistering nou nog in volle glorie zou willen zien, ja, ga dan vooral richting de kust. Maar weet dat daar ook een file staat. Net al richting Zandvoort ongeveer 30 minuten file. Hetzelfde voor Castricum aan Zee. Ja, wat dus heel grappig is, vandaag gingen er een aantal collega's hier weg. En toen zeiden ze, waar ga je kijken vanavond? Het is gewoon alsof het oudjaarsavond is. Alsof de WK-finale vanavond op televisie is. Belangrijk, als je vanavond gaat kijken, kijk niet zonder zo'n eclipsbril. Dat is echt wel belangrijk. En vandaag was er ook een heuse run op die brillen. Redactielid van dit programma, Thomas. Ja, het is nog gelukt.
1: Nou, ik ben vanmorgen al pad geweest naar het winkelcentrum. Daar lukt het niet. Ben ik nog naar een ander winkelcentrum gegaan. Daar lukt het ook niet. En toen kreeg ik bericht van iemand die zei, er zijn in Amsterdam, is er nog één adres waar die dingen te krijgen zijn. Daar ben ik naartoe gereden. Nou, een run.
0: Ja.
1: Echt een run. Honderden mensen. Ja, ik heb denk ik nog 40 minuten in de rij gestaan. En uiteindelijk die dingen meegenomen. Maar het is niet normaal. Echt absurd.
0: Er kwam iemand uit de rij en toen heb je gevraagd, laat eens even zien. En dat heb je nog door ChatGPT gehaald, toch ook?
1: Ja, nou, er kwam iemand de rij uitlopen. Toen dacht ik, ja, er zit toch een luchtje aan. Dus ik vroeg, mag ik heel veel foto maken? Ik heb foto gemaakt van de verpakking. Dat even opgezocht. Toen stond er, dit is helemaal prima. Deze brillen zijn top. Ze kosten overal 3 euro. Behalve vandaag namelijk 15 euro.
0: Ja, schandalig.
1: Ja, maar ja, hulde voor de mensen. Die hebben bedacht om dit lekker te gaan verkopen, toch vandaag?
0: Ja. Het punt is, jij en ik zitten hier in de studio. Misschien ben je ook aan het werk. Maar ik dacht, ja, we moeten die eclipse natuurlijk wel meemaken. En door wie kunnen we dat nou beter laten vertalen dan door onze eigen sterrenkundige van dit programma? Mag ik het horen voor Quintin Misidja?
2: Hallo.
0: Ja, normaal gesproken ben je er op donderdag. Maar ik dacht, vandaag maken we één keer een uitzondering. Hoe groot fan ben jij van het heelal?
2: Ja, gigantisch. Het heelal is zoiets dat als ik daarover begin te denken, als ik daarover begin te praten, dan gaan er glinsteringetjes komen er in mijn ogen. Ik ben gek op alles wat met sterren te maken heeft.
0: Ja, jij gaat straks naar de 6e verdieping van dit immense pand. Om daar voor iedereen die ook niet kan kijken verslag te doen van wat er gaat gebeuren.
2: Het voelt toch alsof ik soort van bij een historisch moment ga zijn. Alsof ik dit moet doen voor het vaderland.
0: Je mag dit doen voor heel Q-luisterend Nederland. Nou, dat vind ik toch een hele eer. We hebben dus voor jou een bril, lieve Quinty. Dus ja, ga je vast een beetje inlezen, een beetje klaarmaken. Ja, want over een goede 4 minuten dan is het al zover. Dan gaat het beginnen, jongens.
2: Oh, maak me gek!
0: Oudjaarsavond, zo voelt het.

Alex Barnbeck Music en Passenger. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die gaan bijna open. Eerst even naar een lied waarvan de EO zei... Nou, moeten we dat wel doen? Voor de mensen die niet zo ruim bedeeld zijn in de afkorting kennis... dat is de Evangelische Omroep. Zij hebben in 2014 een artikel geplaatst met de volgende kop daarboven. DJ Robin Schulz klaagt God aan. Terecht, vraagteken. Nou, die Duitse producer wordt dus in dat bericht beticht van heilige herrie... waarin hij dus een aanklacht doet tegen God. Nou, ik moet je op mijn beurt zeggen... ik heb niet zo heel erg goed geluisterd nog naar die tekst... dan wel de vertaling daarvoor. Dus ik dacht toch even induiken. De tekst is als volgt. En kijk, de kinderen sterven. En hun huizen zijn vernietigd. Denk je niet dat ik je zou kunnen vergeven? Hé, wanneer de zeeën en de landen zullen bedekken... maar wanneer de mannen niet meer zullen zijn. Denk niet... dat ik je zou kunnen vergeven. Nou. Foei. Dat is dat zomerse jasje toch ineens. Even iets heel anders. Ja, dat dacht ik. Robin Schulz. En Prayer and CBQ. Denk er nog maar eens aan. Denk er nog maar eens aan als je bij een strandtent hoort. Hè? Lekker in je cocktailtje zitten drinken.

0: Jumper City by Q en Self Aware.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Ja, stel hè. Stel je maakt de PlayStation van je partner kapot. Zou je dan een nieuwe voor hem of haar gaan kopen? Het was Angelique die dat overkwam. Zij sloopte de PlayStation 4 van haar vriend en dacht... oké, nou, hij verdient niet alleen een PlayStation... hij verdient ook wel een upgrade, namelijk de PlayStation 5. Zij speelde vol goede moed gisteren mee met Knok tegen de Klok. Zo ging het.
2: 171 euro.
0: Oh, Angelique. Ja. En nu staat zij en met een kapotte PlayStation 4... en ook nog eens met lege handen. Met andere woorden, hoogmoed komt voor de val. Ben voorzichtig. Als je mee wilt doen, stuur dan nu het woord klok via de Q-Music App. Maar dan ook echt nu. En weet vooral wanneer je moet stoppen. En ook Teddy Swims, Mr. Know-it-all is ook.
2: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
14: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
13: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
15: Ja, dankjewel.
13: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
16: Q sounds better with you.
17: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
25: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
0: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
26: Aldi.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin,

0: All by Q. Nieuwe ronde knok tegen de klok zometeen. Jouw kans op een paar honderd euro. Als je nog mee wilt doen, stuur klok via de Q Music App. Dan spreken we elkaar zometeen. Eerst tijd voor nieuwe muziek.
1: Dit is Q Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q Music.
2: Shakira en Burna Boy.
1: En dit is nieuw.
0: Komt van Kygo en Max Magnon. Dit is Take Me Back bij Q.

0: concrete heart.
1: Cameron with Comeback met Q Music en Medusa.
2: Knok. Knok tegen de klok.
1: Hey Judith, goedenavond.
3: Goedenavond Joost.
1: Nou, waar ga je vanavond kijken, Judith?
3: Vanuit mijn huis, op de bank.
1: Vanuit je huis op de bank? Ga je niet heel even in de tuin staan?
3: Nee, we blijven lekker binnen.
1: Hé, maar het is niet alsof je sterft niet als je naar buiten gaat.
3: Nee, maar ik vind het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
1: Buiten! Zeg Judith, ga je mond spoelen. Wat zeg jij nou?
3: Spijt me, ik ga speciaal voor jou zo meteen naar buiten.
1: Nou zeg, en niet alleen voor mij, maar voor de hele mensheid. Voor het eerst in 27 jaar is er weer... Weet je, Judith, weet je wanneer de volgende is?
3: Ja, dat is 2081 pas of zo, toch?
1: Dan bestaan we misschien niet eens meer.
3: Ja, dat zal wat zijn.
1: Nou! Maar goed, ieder zo zijn ding. Ik snap het ook wel ergens, Judith. Je denkt, nou, het is allemaal echt helemaal mijn reet roesten. Bekijk het allemaal wel lekker maar. Jij wil gewoon een paar knaken winnen.
3: Juist.
1: Waar kan je die goed voor gebruiken dan?
3: Nou, wij zijn aan het verbouwen.
1: Ja.
3: Achter thuis. En we zijn een schuur aan het bouwen. En daarna moeten we de tuin nog aanpakken. Dus dat komt wel goed van pas.
1: Oké, gewoon een potje voor huis, tuin en keuken ongeveer.
3: Juist.
1: Oké. Ik ga de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het, Judith.
3: Nou, gaan we doen.
1: Komt ie aan. 3, 2, 1, daar ga je.
4: 111 euro. 119 euro. 153 euro.
1: Ach, nee. Judith.
3: Ik dacht nog eentje. Ik zei tegen mijn vriend, ik wacht er nog één en dan zeg ik stom.
1: Hij begon al goed, hè? Hoog bedrag, boven de 100 euro.
3: Ja, dat had ik helemaal niet verwacht.
1: Helaas, Judith, 153 euro aan je neus voorbij. Dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, geen dank.
1: Ga je nu niet meer naar buiten dan?
3: Nee, nu blijf ik binnen.
1: Oké, dag Judith. Tot later.
3: Doei.
1: Oh, zo zie je maar weer. Wacht nou niet te lang. Als je mee wil doen met Knok tegen de Klok vanavond om 11:15. Een nieuwe kans, hè? Daar hoef je niet mee te wachten tot 2081. Jongens, het is bijna zover.
5: Nee, ik word helemaal zenuwachtig.
1: U hoort de stem van Quinty Misitjan, onze eigen sterrenkundige van dit radioprogramma. Ja, we gaan zo verder.
5: Ja, dat is...
1: Het is al...

0: Styles bij Kim Music en American Girls maakt het 8 minuten voor 8. Het is al bezig.
1: Ja, het duurt te lang. Ik baal helemaal dat ik hier nog steeds in die studio zit.
0: Op mijn rechterzijde Quinty Misidjan, normaal gesproken op donderdagavond, maar speciaal voor deze woensdagavond, omdat jij toch wel de sterrenkundige bent van dit programma, naar de radio gekomen om zometeen live verslag te doen van echt het grootste deel eigenlijk van de zonsverduistering. Zo kunnen we dat wel stellen.
1: Ja, zeker.
0: Hoe excited ben jij?
1: Ja, ik word hier dus toch stiekem. Ik dacht, ik doe eerst een beetje cool, maar ik vind dit stiekem dus echt een gigantisch partijtje vet.
0: Maar wat maakt dan dat je het zo vet vindt?
1: Nou, ik vind gewoon het hele. Soms kunnen er gewoon dingen in de natuur zijn waarvan ik denk, oh, daar kan mijn brein 1000 jaar over na blijven denken. En dit is er dus zo één. Dat wij gewoon dat de aarde en de maan en de zon op zo'n afstand en de perfecte grootte van elkaar staan, dat dit überhaupt mogelijk is, vind ik vet.
0: Ja, jij gebruikt de NASA-app eigenlijk meer dan TikTok.
1: Ja, het liefst wel.
0: Ja, en er staan foto's van de Artemis 2-missie op je achtergrond in plaats van een foto met jouw verloofde. Nou, dat is hoe jij ongeveer fan bent van het heelal.
1: Dat is een beetje hoe ik in de wedstrijd sta, ja.
0: We hebben nog een eclipsbril voor jou weten te scoren. Jij gaat zo meteen het trapje op richting de 6e verdieping van dit prachtige pand. En dan ga je zo meteen, als het dadelijk echt zover is, als het echt bijna donker wordt, voor iedereen die ook aan het werk is en niet kan kijken of in een magazijn staat, ergens in de zorg bezig, ga je gewoon live verslag doen van wat we gaan zien.
1: Ja, ik doe dit helemaal niet voor mezelf. Ik doe dit vooral voor jou, Joost. En alle mensen die ook binnen moeten zitten.
0: Nou, turn the lights on voor je ook zo. Het is echt oudejaarsavond. Het is echt oudejaarsavond.
1: Zo leuk.
0: Turn the lights on voor je zo.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen? Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Mam, waar is mijn zwembad?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Recht van Rebecca.
23: Goedenavond. We zitten midden in de grootste zonsverduistering in meer dan 25 jaar. En over een paar minuten dan bereikt hij zijn hoogtepunt. Rond 8:08 zal zo'n 90% van de zon bedekt worden door de maan. Lang gaat dat niet duren, want na een minuut of twee is de piek alweer voorbij. Zit je op dit moment achter het stuur, dan roept de politie op om je auto even aan de kant te zetten als je de zonsverduistering wil zien. En doe dat dan niet op de vluchtstrook, maar even op een veilige parkeerplek. Beveiligers op Schiphol gaan binnenkort misschien weer staken. De vakbond onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor de beveiligers, maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nu nog een week de tijd om met een goed voorstel te komen, anders volgen er acties. Landen die in een gewapend of een geopolitiek conflict zitten mogen voortaan niet meer zomaar het Eurovisie Songfestival organiseren. Nu krijg je dat recht automatisch als je het festival wint, maar de EBU komt met nieuwe regels. Betekent dat er bijvoorbeeld geen songfestival in Israël komt vanwege de oorlog in Gaza. De EBU wil voortaan eerst inschatten of zo'n evenement veilig kan plaatsvinden. Dit soort landen mogen wel nog gewoon meedoen aan het songfestival. Dat betekent dat Nederland de wedstrijd nog altijd boycott. En we gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie. En dan worden er door het hele land weer veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol. En iedereen is welkom, vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
24: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding. Die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken. En met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
23: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering is goed te zien. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen wordt een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
0: Alles rustig op de A-wegen, wel op de N-wegen richting het strand erg druk. N200 Haarlem-Zandvoort, 8 kilometer, 24 minuten. N201 Hoofddorp-Zandvoort, 5 kilometer, 27 minuten. En ook de N513 richting Castricum-Azee, 2 kilometer, een kwartier. Nou, een succes er erin staat, het gaat echt bijna beginnen.
25: Music. Joost Swinkels.
0: Ja, nog een paar minuten en dan is het echt zover. Dan is de maan op zijn volste voor de

0: Justa, Jack Style en Turn the Lights Off by Q. Nou, exact wat er op dit moment aan het gebeuren is. 8:05. Vanavond zijn we getuigen van een totale zonsverduistering die voor ongeveer 90% te zien gaat zijn in Nederland. Ja, ik zit hier in de studio. Misschien ben jij ook gewoon aan het werk in de zorg. Werk je in een magazijn, kun je helemaal niet naar buiten kijken. Nou, onze eigen sterrenkundige hebben we vanavond die verslag gaat doen. Zij verkiest de NASA-app nog boven TikTok. Haar verloofde moest wijken voor foto's van de James Webb-telescoop. Quinty Missijan, goedenavond.
1: Ja, Joost Winkels, goedenavond.
0: Jij staat op de 6e verdieping van ons immense pand. Vertel, wat zie je? Wat zie je daar allemaal?
1: Ja, wat ik zie is, ik heb inmiddels het eclipsbrilletje al op. Ik kijk de zon in, wat überhaupt al een rare gewaarwording is. Ik voel dus nog steeds de warmte van de zon echt. Maar wat ik zie is nu gewoon alsof je een maansikkeltje ziet. Maar dan weet ik nu dus dat dit de zon is. En ik, de eerste keer dat ik dit zag, ik keek ernaar, ik deed die bril op en ik begon al een klein beetje, toch dat kleine neurtje, toch dat kleine kindje, echt een beetje te giechelen, echt een beetje te gillen. Want dit is echt heel erg raar om te zien. En dus gewoon heel erg uniek en heel erg vet. En ik, je hoort het ook een beetje. Ik ben echt oprecht een beetje beduusd, zo vet vind ik het.
0: Over een klein minuutje dan moet de zon op de... Ja, nee, dan moet de zon eigenlijk zo goed als verduisterd zijn door de maan. Is het een soort Pac-Man-achtig wat je nu dan ongeveer ziet?
1: Nou ja, nou, Pac-Man. We zijn echt verder dan Pac-Man. Dit wat we nu zien is een nagel.
0: Oh.
1: Een afgeknipt nageltje is wat we nog zien van de zon. En de wereld om mij heen, als ik eventjes die bril afdoe en de zon niet inkijk, is het dus ook al een soort, een hele rare... Ja, het is... Ja, het is alsof het avond wordt, maar ook niet helemaal of zo. Er klopt iets niet helemaal aan het beeld wat ik zie.
0: Wat ik zo krankzinnig vind, in IJsland mochten zelfs de supermarkten gewoon heel even sluiten. Hè? Omdat mensen daar gewoon naar buiten konden. Op Mallorca zijn toegangsplekken afgesloten. Heel veel berichten ook via de Q-Music app van Q-luisteraars die erbij zijn. Ilja is zelfs in Spanje aan het kijken. Tessa heeft een foto gemaakt met haar eigen telefoon. Sonny zegt onderweg naar huis om daar snel te kijken. Julia is het gelukt om nog een bril te scoren. En zelfs Arjan die heeft voor €55 een eclipsbril weten te scoren.
1: Oh, wauw.
0: Quinty, het is precies 8:08. Wat zien wij?
1: Ja, het wordt echt steeds een kleiner randje. De wereld om me heen wordt steeds donkerder. Het is, ja, ik kan het niet genoeg omschrijven als hoe uniek het is wat we zien. Dat die werelden zo dus op één lijn staan met elkaar. Dat is echt heel uniek. Dus als je nog iemand op straat ziet met zo'n bril en je kan er even doorheen kijken, tik iemand aan en doe het echt. Want het is echt heel erg cool. Ja, Joost, ik zou echt willen dat ik het je kon laten zien.
0: I know!
1: Maar het kan niet. Het kan niet. En daar baal ik van. Maar dit is echt, ja, het wordt steeds een kleiner randje. Het is nog het bovenste randje van de zon wat ik nog zie. Maar verder is het gewoon donker.
0: Het voelt
1: helemaal donker.
0: Het voelt ook zo ongelooflijk gek, omdat je weet, hierna komt de zon weer ook een klein beetje terug. Dus je ziet ook in de natuur, dat hebben we gisteren van Diederik Jekel geleerd, dat de kippen echt op stok gaan op dit moment. Die gaan gewoon in een kooi zitten en denken, nou, het is mooi geweest, wij zien elkaar morgen
1: Ja,
0: weer.
1: Nou ja, dat, ik bedoel, wij begrijpen wat hier gebeurt, maar voor de rest van de natuur is dit natuurlijk, de bloemen zullen sluiten. De rest van de wereld, de rest van de natuur, die denkt gewoon, nou, het lichtje gaat toe. Het is goed geweest.
0: In Groot-Brittannië hebben ze ook allemaal nu de lampen aangezet bij cricketwedstrijden en zo, omdat het gewoon te donker is om die wedstrijden te spelen.
1: Ja, het klinkt misschien als iets lulligs, zo'n zonsverduistering. En hoe vet is het nou eigenlijk? Maar het is gewoon best wel een bijzonder ding. En
0: het is,
1: het randje wordt echt steeds kleiner, denk ik.
0: Wordt hij nog kleiner? Want het is inmiddels 1,5 minuut over, zeg maar, dan 8:08. Zouden we alweer op de terugweg zijn? Of denk je dat hij nog verder gaat?
1: Nee, dit is heel moeilijk zien. Nee, ik denk dat hij nu weer iets groter wordt.
0: Ja, zijn we over de piek heen?
1: Ik denk als we over de piek heen zijn.
0: Oh, wow.
1: Maar ja, ben ik echt een sterrenkundige of ben ik gewoon een nerd met een NASA-app?
0: Gaat het nu gewoon weer langzamerhand een klein beetje licht worden? Is dat het idee of niet?
1: Ik denk het, maar het gaat allemaal zo minimaal. Ja, god, wat zie ik nou? Ik ben ook maar een gek met een microfoon en een Q-Music microfoon in mijn hand. Met een brilletje op. Ik zie een kleine nagel. That's it.
0: Oh ja. Gietje die kijkt met een glasbril. De meeuwen waren hier ook al helemaal van slag. Dat zegt Carina via de Q-Music app. Malon die kijkt met heel veel bewolking. Zegt een beetje een anti-eclipse hier.
1: Oh.
0: Even kijken wat nog meer binnenkomt via de Q-Music app 8. Sandra zegt helemaal niks te zien. En Dianta zegt, ja, zoals ik het nu weer zie, wordt hij langzamerhand weer een klein beetje groter. Is dat ook wat jij ziet op dit moment, Quinty, vanaf de 6e verdieping van dit pand?
1: Nou, ik weet niet waarom, maar ik had ergens het gevoel dat we zo dan een heel randje nog om die maan heen zouden zien. Maar het blijft toch echt een beetje bij dat nageltje.
0: Zullen we even een liedje draaien om heel even op adem te komen?
1: Nou, zullen we dat doen?
0: Is dat een goed idee? Is dat een goed idee om dat heel even een klein beetje op adem te komen van dit prachtige natuurverschijnsel? Ach, geniet er nog maar heel even van vanaf daar, Quinn.

0: als je nog ergens aan het kijken bent en je wilt het even delen, doe dat dan vooral hè, via de Q-Music app. Dit is de avond met Joost. Quinty, ik wil zometeen graag met jou even napraten over dit waanzinnige natuurverschijnsel.
1: Ja, dat gaan we absoluut doen.
0: Eerst Ella Langley.

0: Justin Bieber. DJ Snake en Let Me Love You Back You. 18 minuten over 8, al waar de zon weer een klein beetje op is gekomen om uiteindelijk ook weer onder te gaan. De zonsverduistering is inmiddels voor een groot deel weer achter ons. Rick stuurt een foto vanaf de vissersboot. Lin zegt, mijn hond werd om 7:56 ineens wat onrustig. Kwam bij me staan met het hoofd tussen de benen. Daarna snuffelen bij de deur. Wat ze normaal dan, als het donker wordt, in coma ligt op de bank. Jenna zegt, gekeken door lasbril. Dianca heeft gekeken vanuit de cabrio. Even kijken. Karen zegt, ik had er wel wat meer van verwacht. En Jeffrey heeft zelfs gekeken met zijn drone.
1: Oh.
0: Wie voor mij een heel werk in Nederland heeft gekeken, is Quinty Misijan vanaf de 6e vanaf dit pand. Ja, jij bent sterrenkundige, zelfbenoemd sterrenkundige.
2: Ja, joh, ik heb een app. NASA-app.
0: Ja.
2: Ben ik helemaal wild van.
0: Hoe was het? Hoe was het?
2: Ja, het was... ik wist oprecht niet zo goed wat ik kon verwachten. Je ziet het een soort van plaatjes, maar om het dan in real life te zien, is het dan echt zo anders dan op de foto? Het antwoord is ja. Het is heel raar om door zo'n eclipsbril überhaupt te kijken. Zo'n bril is hartstikke pik zwart. Alles om je heen verdwijnt. Behalve dus het randje van de zon wat nog overblijft. En dat überhaupt, je raakt dus een soort van heel erg gefocust, raakte ik op alleen maar dat. Ik wilde alleen die zon nog zien. En het is heel raar om dus wel warmte te voelen, maar te zien dat de zon verdwijnt.
0: Ja, goed hè?
2: Dat was wel echt heel vet.
0: Ja, ongelooflijk gaaf. Ja, ik heb hier nog snel even door een raampje proberen te kijken, maar ik keek met een half oog zo tegen de zon in. Dus,
2: ja, even spieken. Ja, ik stond ook niet alleen. Onze Q-collega Lars Boelen stond er ook bij. Gepaard met een cd.
0: Oh nee.
2: Ik maak me toch zorgen om een ieder die met een cd heeft gekeken. Op een gegeven moment hebben we een brillenruil gedaan. Zo zijn we dan ook wel weer. Maar goed, ik denk dat de oogdoktoren het morgen zwaar zullen gaan hebben.
0: Oh ja, ik geloof het goed. Nou, heel veel foto's die nu dan dus binnendruppelen via de Q-Music app. Angelique heeft in Denemarken gekeken. Sylvia stuurt een foto die haar zoon heeft gemaakt. Oh, Jeffrey zegt nog wel 5 minuten voordat het begon. Windvlaag, drone kapot. Kijk je dat ook nog? Pauline heeft gekeken vanaf het dak van de zaak. Jochem vanaf het strand van Ameland. Ja, ik zou willen zeggen, Quinty, tot de volgende keer, maar dat zou 2081 zijn.
2: Zullen we het niet doen?
0: Nee. Sterker nog, ik zie je gewoon weer morgen.
2: Zo is het wel. Oh, nou, gezellig.
0: Dan zijn we er. Eerst Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: een storm. Andere natuurverschijnsel. Ja, die stuurt nog een bericht. Ook fantastisch. We hebben door het panoramadak van de auto gekeken. Want die heeft een filter. En als die dicht is, kan je er zo doorheen kijken. Zonder dat het licht al te fel is. Een mini-regenboogje bij Cindy nog. Een timelapse vanuit Hogeveen. Even kijken. En Michelle heeft op het dak van het tuinhuisje gestaan. En Maaike zegt nog. Ik heb vooral mijn ogen uitgekeken naar al die mensen met die brilletjes op rare plekken. Moest gewoon werken. Jongens, tot in 2081. En dan is de volgende. Zometeen gaan we een nieuwe ronde hoger, lager spelen met vandaag. Waar wonen meer mensen? Waar wonen meer mensen? We gaan het hebben over de inwonersaantallen van landen. Als je mee wilt doen met hoger, lager en denkt... oké, nou, ik begin aan het begin en ik kan die 10 wel aantikken... dan mag je je nu melden via de Q-Music app. En dan ga je zometeen strijden, jawel, voor het Q-Music prijzenpakket. Let wel, het is moeilijk hoor om aan de start te verschijnen... en dan de finish te halen, maar het is niet geheel ondenkbaar... Als je mee wilt doen, 09099596 of meld je maar via de Q-app met hoog lager. En ook Carol G komt eraan.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: soorten.
1: Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Joost Winkels.
3: Hallo. Nieuw ronde hoger, lager, zometeen ook Avicii, Sandro ook Avaza, eerst Carol G.
4: Vamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Mars bij Q Music en Risk It All. We gaan een nieuwe ronde hoger lager spelen. En vandaag is de grote vraag: waar wonen er meer mensen? Jasper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We gaan met jou beginnen in hoger lager. Het idee is gewoon heel simpel. Jij mag zo meteen zeggen hoger, lager, meer, minder. Als je nou denkt, oké, ik wil graag meedoen met hoger lager. Ik wil achteraan uitsluiten in de rij. Dat kan. Bel dan nu 09099596. Want Jasper, ik heb alle vertrouwen in je. Feit is wel dat het moeilijk is om de eindstreep te halen in hoger lager als je als eerste aan de beurt bent.
1: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Natuurlijk ga je je best doen. Jasper, heb je net wel gekeken trouwens naar de zonsverduistering? Wilde ik je toch nog even vragen?
1: Zeker. Heel een hele mooie plek.
0: Oké, heel goed. Hey Jasper, we beginnen vandaag in Frankrijk. Dan gaan wij naar Spanje, waar de zonsverduistering maximaal te zien was. De grote vraag is, wonen daar meer of minder mensen?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is het juiste antwoord. Dan gaan wij van Spanje naar Duitsland. Wonen daar meer of minder mensen?
1: Daar wonen meer mensen.
0: Meer, zeg jij. Dat is goed. Gaan we naar India. Wonen daar meer of minder mensen?
1: Veel meer.
0: Veel meer, zeg jij. Dat klopt, dat is hartstikke goed. Er gaat dus een trein. We zijn bij 5. Van India gaan we naar China. Wonen daar meer of minder mensen?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is goed. Ja. Ik hoor een soort zenuwlachje, of wat hoor ik hier voor lach?
1: Ja, nou, dat is altijd een strijd geweest, toch? Dat ook meer of minder was. Maar volgens mij is dat laatste keer ingehaald door India, dat ze nu de meeste inwoners ter wereld hebben.
0: Nou, dat is hartstikke goed. We gaan door met Engeland. Ik denk dat die simpel is. Wonen daar meer of minder mensen?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is natuurlijk hartstikke goed. We zijn bij Argentinië. Wonen daar meer of minder mensen dan in Engeland?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is het goede antwoord. Hey Jasper, je gaat als een trein. We zijn bij nummer 8. Italië. Wonen daar meer of minder mensen?
1: Dat is wel even lastig, hè? Ja. Ik denk minder.
0: Minder, zeg jij. Jasper, als je het fout hebt, lig je uit het spel. Jasper? Het goede antwoord moet zijn meer. Dat betekent dat het fout is. En dan gaat de beurt ineens naar Lin. Lin, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Zo, dan mag je instappen bij nummer 9. Hoe lekker is dat?
2: Ja, dat is heerlijk.
0: Had je een beetje mee zitten spelen al aan de telefoon? Kwam je een beetje tot goede antwoorden? Of dacht je, nou, dit had ik echt helemaal niet goed gedaan?
2: Nou, ik zat wel een beetje goed.
0: Oké. Okay. Van Italië gaan we naar Australië. Wonen daar meer of minder mensen, Lin?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is goed. Lin, we zijn bij de laatste, bij nummer 10. Als je deze goed hebt, ga jij er vandoor met het Q-Music prijzenpakket. Van Australië gaan we naar Kameroen. Wonen daar meer of minder mensen?
2: Wow, ik weet niet eens wat voor land dat is eigenlijk.
0: Dan wordt het een gok, minder. Hoor ik al. Minder, zeg jij. Ja. Lin, je zegt minder.
2: Oh, ja, sorry.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Lin?
2: Ja, ik zeg minder.
0: Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik kijken wie er aan de telefoon hangt. Q-Music, goedenavond met Joost. Met wie spreek ik?
3: Met Fabienne.
0: Fabienne, jij bent de winnaar van het Q-Music prijzenpakket! Yeah.
3: Heel leuk.
0: Hey, Fabienne, daar heb je helemaal niks voor hoeven doen.
3: Dat is lekker.
0: Had je het een beetje in de gaten hoe het spel ging? Dat je dacht, oké, nou hier zit ik wel goed mee. Of was dit ook voor jou een pure gok geweest?
3: De laatste was ook echt wel een pure gok. De rest had ik wel redelijk goed. Ik had er nog eentje fout.
0: Oké, nou je hebt het goed gedaan. Dus zo zie je maar de derde aan de beurt. En jij wint het Q-Music prijzenpakket. Gefeliciteerd daarmee.
3: Heel leuk, dankjewel.
0: Zullen we zometeen die inwonersaantallen maar eens even doornemen. En maar eens even op de kaart kijken waar Cameroen ligt. Shakira komt eraan. Burna Boy. Na Avicii.

Shakira, Burna Boy en Die Die bij Q-Music. Juist een nieuwe ronde van de hoger lager. Ja, India en China. We speelden met inwonersaantallen van landen. Ja, India 1,44 miljard mensen. Dan doen wij toch... Dan doen we toch eigenlijk helemaal niet mee met onze 17 miljoen mensen. En China, die hebben er 1,41 miljard. En als je dan nog even kijkt naar Cameroen, dat was net waar Linde van zei. Ja, goh, ik weet eigenlijk niet eens waar het ligt. Nou, het ligt naast Nigeria in Afrika. Dat telt, jawel, 29,4 miljoen inwoners. Nou, mocht je nou komend weekend op een verjaardag zijn, dan kun je dit feitje even meenemen bij die verjaardag aan die staantafel. Morgenavond nieuwe ronde, hoge lagen. Als je mee wilt doen, stuur hoge lagen via de Q-app.

0: Adele bij Q. En Rolling in the Deep. Zometeen de jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof. Ik dacht, zo even lekker, gewoon op woensdagavond een klein beetje aftersun. En nog voor 10 uur jouw kans op gratis eten. Hoe dat precies zit, later. En ook Alex Warren.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collega.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Weg van Rebecca.
13: Goedenavond. De zonsverduistering is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 8:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden die waren ideaal, want er was geen wolkje aan de lucht. Op sommige plekken zijn er tijdens de eclips zelfs mensen ten huwelijk gevraagd. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen. Hij was daar om te praten over de onrust rondom minderjarige vluchtelingen. De afgelopen tijd waren er bekladdingen en protesten in het dorp... die gericht werden tegen mensen die juist wel voor de opvang van asielzoekers zijn. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. De brandstofprijzen in ons land zijn weer gestegen. En dat terwijl de prijs vorige week nog omlaag ging. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,56. En voor diesel zelfs nog een paar cent duurder. Daarmee is het verschil met België ook steeds groter geworden. Tanken over de grens scheelt je nu 70 cent per liter benzine. En een bijzondere situatie dan nog in Houten vanmiddag. Daar rende ineens een hert door de supermarkt. Het gaat om een jong hertje die verdwaald was en ineens in die winkel stond... Het dier was flink geschrokken en heeft zich in het magazijn verstopt. De politie heeft hem uiteindelijk samen met een boswachter kunnen vangen. Het hertje is daarna weer veilig naar het bos gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het weer een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
12: Vertraging op de A15, Oostvoorne-Ridderkerk... tussen de havens en de Merwedeweg. 2 kilometer, 7 minuten vertraging. En opvallend veel vertraging ook op de N-wegen vanaf het strand. Zandvoort-Haarlem, de N200. Hoofddorp, de N201 richting Zandvoort. Nou, iedereen die eigenlijk nu weer terugkomt van het strand... staat heel even in de file, maximaal een kwartiertje. Dan ben je weer goed onderweg.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Music.
15: Joost Swinkels.
12: En nog voor 10 uur jouw kans op gratis eten in de drive-thru quiz. Sterrenstof jeugd vertegenwoordigt zometeen na Alex Warren.

De jeugd van tegenwoordig en Sterrenstof bij Q-Music. 7 minuten over 9. Het zijn de mannen die op Lowlands weer iets compleet nieuws gaan doen. En Joost mag het weten wat, maar ik geloof dat ze een soort van talentenjacht gaan doen. Ik ga naar Lowlands, ik ga kijken of ik nog een gek talent heb. Zou het toch leuk zijn om een keer voor de jury van de jeugd van tegenwoordig te staan? Hé, dan even iets anders. Ja, ik heb geen idee of jij zelf gescheiden bent of misschien van gescheiden ouders bent. Maar de term alimentatie ken je waarschijnlijk wel. Ik heb een vriendinnetje die werkt in het familierecht. Dus zij is de hele dag bezig met alimentatie en hoe dat berekend wordt. Nou, het is zo dat degene die de meeste zorg voor de kinderen draagt... Dan eigenlijk financiële steun krijgt van de andere ouder... om dat zo een beetje evenwichtig te houden. Nu is het zo dat dat naar rato wordt berekend, heb ik mij laten vertellen door haar. Dus zij zit soms hele berekeningen te maken op de computer... van oké, nou, die moet ongeveer dat krijgen, ze dus zo. Zij laat me overigens dat niet zien. Zij legt alleen maar uit van hoe die berekening wordt gemaakt. Nou, nu is het zo dat we gaan kijken van oké, wat verdient persoon A... wat verdient persoon B en hoe komt dat een beetje in het midden uit... Nu is het geval bij Sia dat zij ook een gescheiden vrouw is. En zij moet dus partneralimentatie betalen aan haar man Bernard. Nu is het zo dat Sia grootverdiener is. Maar echt grootverdiener. Zij maakt dus $250.000 per maand over aan haar man. Dat zou hij nodig hebben om de luxueuze levensstijl... van onder andere ook haar kinderen te in leven te houden. En hij heeft dus een ketaminekliniek. Die moet hij draaiende houden. Een cliché die hebben we uitgezocht, is allemaal legaal. Is allemaal legaal. See you in the BQ, samen met Afrojack en David Guetta. Awake tonight.

0: Is dit echt waar? Is dit echt waar?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, dat vind ik echt heel vet. We hebben een nieuwe bondscoach.
1: Ja, niet zo.
0: Sorry, nee, ja, ik ben niet, zeg maar, ik ben helemaal niet zo. Ik ben een beetje een voetballiefhebber, gewoon, weet je al. Gewoon, vind het gewoon vet.
1: Ja.
0: Maar Xavi, nou, dat is gewoon Barcelona-legende. Xavi is onze nieuwe bondscoach. Nou, dat is echt in voetbalterm, dat is echt wel groot, toch?
1: Dat is heel groot. Thomas, ja, nee.
0: Redacteur van dit programma. Jij zegt, Xavi is onze nieuwe bondscoach.
1: Nou ja, pardon? Die gesprekken zijn blijkbaar al geweest. Vandaag kwam het in één keer in het nieuws. Toen dacht ik, ja, het is er zoveel sinderij, weet je wel, waarmee ze praten. Maar net pushmelding. Xavi Hernandez, nieuwe coach. Ja, vind ik echt heel erg vet.
0: Nou, en dat is ook voor het eerst dat we sinds, nou, dat heb ik net even opgezocht, 1977, voor het laatst hadden we een buitenlandse bondscoach.
1: Ja, bizar.
0: Nou, dat vind ik echt wel heel leuk.
1: Ja, we worden wereldkampioen.
0: Hey, maar ik heb nog geen, de NOS heeft nog geen pushmeldingen gegeven.
1: Hoor. Nu al wel.
0: Oh, nu al wel?
1: Ja, zeker. Ze zitten er bovenop. Nou, ik moest het net, was leuk, Rebecca stond naast mij van het nieuws.
0: Ja, van het nieuws, ja.
1: Ik moest het Rebecca vertellen.
0: Dat is ook de omgekeerde
1: dat is
0: wereld,
1: leuk, hè? Ja, dat
0: de redacteur
1: mooi.
0: Iets aan de nieuwslezer vertelt. Hey, maar Xavi, jongens, nieuw bol. Nou, nu gaat het echt een keer gebeuren, jongens. Ja? Nu worden wij Europees en wereld
1: Zo.
0: En Olympisch Zo. Kampioen. Let maar op.

0: Cats Eye by Q, X-Alarm schrijft Animal.
1: Ja, het is een grote leegloop bij dat Cat's Eye. Het gaat allemaal niet zo heel erg lekker. Het leek er best wel goed uit te zien. Er waren hits. Iedereen was fit en gezond. Iedereen wil met ze werken. Het enige probleem is, die groep die valt nu uit elkaar omdat het allemaal veel te veel is. 23-jarige Sophia zat al in die groep. Die is er uitgestapt omdat zij constant gemonitord worden om te kijken of het allemaal wel goed met ze gaat. Nou, op aanraden van een arts doet zij nu toch een stapje terug. Nu is het zo dat die oorspronkelijke groep nog meer uitdunt, want nu is ook de Nederlands-Zwitserse Manon eruit gestapt. En dus zijn ze nu nog maar met 5. Dus in dit tempo blijft er weinig over van Cat's Eye. Ik hoop dat het toch een beetje bij elkaar blijft, anders is het namelijk echt helemaal niks meer over. One Direction, best song ever, zometeen aan Martin Garrix.

0: One Direction met Q, best song ever.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De drive-thru quiz.
0: Ja, het is woensdagavond, misschien zit je net in de auto. Ben je onderweg naar huis nadat je de eclipse hebt bekeken. Misschien zit je ook al uren in de auto. Heb je vanuit de auto moeten zien dat het langzamerhand donker werd. En als je nu denkt, oké, ik heb een beetje honger. Ik heb zin in een lekkere snack. Wat doe je dan precies? Dan ga je naar een McDonald's. Kun je daar lekker snacken. Het leuke is, je kunt zo meteen meespelen met de drive-thru quiz. Mag ook gewoon als je nu thuis bent en denkt, oké, weet je wat, ik stap nu in de auto. En ik ga nu naar de McDrive toe. Dat mag natuurlijk ook. Mag je zo meteen meespelen als jij zo meteen de eerste bent die 2 punten weet te scoren. Dan betalen Q-Music en McDonald's dus jouw bonnetje. Dus als je mee wilt doen met de drive-thru quiz, laat dan even weten naar welke McDrive je onderweg bent. Dan spreek ik je zo meteen. En ook Stella Letty. Bastien komt er.
3: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
4: Nou, dat is wat overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q-Music is proud to be fout.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 per 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per 1 gratis. En Maple to go, ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Joost Winkels.
13: Hallo. Q-Music. Hey, onderweg naar McDrive, meld je dan maar via de Q-Music app. Speel je zo meteen met het

0: Life.
1: Bon Jovi bij Q, It's My Life.
2: Goedenavond, wat mag het zijn?
3: De Drive-Thru Quiz.
1: Woensdagavond de Drive-Thru Quiz ga ik spelen met Franca. Franca, goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
1: Hi, bij welke drive sta je op dit moment?
4: Bij de McDonald's Roosevelt-straat in Leiden.
1: Ah, wat ga je bestellen?
4: Ik ga waarschijnlijk voor een McFlurry Oreo.
1: Waarschijnlijk? Ik hoor een zwevende kiezer nog.
4: Ik ben altijd een twijfelaar tot het laatste moment. Dus.
1: Oké, tot ze vragen. Mag ik een bestelling alstublieft? vertel. Je twijfelt dus nog tussen een McFlurry of?
4: Of een milkshake.
1: Oké, nou maak snel zometeen die keuze, want je gaat spelen tegen Michael. Michael, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Waar sta jij op dit moment? Bij welke McDrive?
5: Bij McDrive Steenwijk.
1: Steenwijk, en wat ga je bestellen?
5: 3 milkshakes en een grote cola.
1: Zo, kijk eens even aan. Alleen voor jezelf of ook nog voor iemand anders?
5: Ja, voor de kinderen.
1: Oh, heerlijk. Heb je gekeken met het gezin naar de Total Eclipse?
5: Ja. In Wingelo, dat is hier vlakbij.
1: Nou, wat goed. Genoten, Michael?
5: Ja, zeker. Dat was een mooie ervaring.
1: Heel goed. Jongens, jullie gaan spelen in de Drive-Thru Quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, mag je op de klakson rammen. Franca, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft? Oeh, nog één keer. Ja, heel duidelijk. En Michael, die van jou, alsjeblieft. Ja, en nog één keer. Ja, duidelijk, oké. Okay. Soms is dat geluid van die toeter zo hard dat je microfoon zegt, woep, we stoppen er even mee. Ik zie hier wat metertjes uitslaan, dus als jullie op een toeter rammen, dan geef ik je gewoon de beurt. Wacht even tot ik die beurt aan je geef, dat is wel belangrijk. De eerste die 2 punten scoort, wint het bonnetje terug. Komt ie aan, jongens, vraag nummer 1. Welke kleur heeft de trui van Winnie de Pooh? Is dat A, blauw, is dat B, geel of C, rood? Oeh, dat was Michael als eerste. Michael, wat denk je dat het goede antwoord is?
5: Geel.
1: Geel, zeg jij?
5: Ja.
1: Is niet het goede antwoord.
5: Oh, blauw.
1: Helaas. Franca, je hebt sowieso een punt, maar je mag nog een gokje wagen als je wil.
4: Oh ja, ik toeterde al, maar toen kwam ik erachter dat het meer multiple choice was, maar het is rood.
1: Het is rood inderdaad, dat was het goede antwoord geweest. Nou, je krijgt er gewoon gratis een punt voor. Hey, Michael, even vingers bij de knoppen, want als je de volgende fout hebt, dan gaat het punt gewoon naar Franca.
5: Yes.
1: Vraag nummer 2. In welk land vinden we de plekken Cock Hill, Bastardtown en Blue Ball? Is dat A in Engeland, B in Zweden of C in Ierland? Oeh, daar was Franca die op de klakson ramde.
4: Ierland.
1: Ierland, zeg jij. Weet je het zeker of is het een gok?
4: Het is een gok.
1: Het is een gok. Nou, het is een goede gok, want Franca, dat is het juiste antwoord. Ja. Hé, Franca, gefeliciteerd. Je wint je bonnetje terug.
4: Ja, nou, het wordt een McFlurry.
1: Nou, wat heerlijk. Een McFlurry die Q-Music en McDonald's lekker gaan betalen. Dus geniet van jouw bestelling. Eet smakelijk.
4: Dankjewel.
1: Tot later.
4: Doei.
1: Rolf Sanchez, Marchar, zometeen de Tom & Joe versie. Eerst Bebe Rexha, Fadeless, New Religion.

0: Dit is Tom en Joe en Mark Char bij Q Music.
1: Ter voorbereiding op dit radioprogramma spin ik altijd goed het nieuws door om te kijken of ik niet toevallig iets mis over de track die ik draai. Dus wat ik dan altijd doe, nou, dan gooi ik Don't Let Me Down van de Chainsmokers bijvoorbeeld in Google. En dan druk ik op nieuws en dan kijk ik altijd, goh, is er misschien nog iets gebeurd rondom die track? Weet je wel, het zou ook gek zijn als je dan een nieuwtje mist over dat liedje. Nou, in dit geval is er eigenlijk sinds 2016 geen nieuws meer te melden over Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Het laatste bericht wat ik daar zie is een bericht wat naar boven komt van de Gelderlander. En dan citeer ik even. Dat is altijd mooi, hè? Er staat ook altijd de plaatsnamen bij natuurlijk aan het begin van het artikel. Harreveld en Zieuwent. Een cover van het muzikale duo Suzanne en Freek uit Harreveld en Zieuwent is honderdduizenden keren bekeken op internet. Het tweetal maakte een akoestische versie van het nummer Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Het bekende DJ-duo plaatste de cover van Suzanne en Freek op hun eigen Facebookpagina. Dit is een nieuwsbericht uit 2016.

die bewuste cover waar het om ging. Die de Chainsmokers echt ongelooflijk ontroerde. Het is ook heel gek om Suzanne ineens in het Engels te horen zingen. Dat ben ik ook niet helemaal gewend. Hé jongens, how the tables have turned. 10 jaar later, Suzanne en Freek zijn nog steeds de shit. En dit is een dikke hit. Dit is de Chainsmokers.

0: All City, Carly Rae Jepsen, Banky Music en Good Time. Lars Boelen, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Je snapt er helemaal niks van?
1: Nee, ja, ik zat eventjes net op de Instagram van Q te kijken. Ja. En iemand heeft het ook al uitgeprint hier. Dat is zo'n Mordoku Q.
0: Ja, ik zie het ook al voorbij komen. Ik
1: begrijp er geen fuck van.
0: Late to the party, maar kun je in een notendop uitleggen wat het is?
1: Nee, dat weet ik dus niet. Kan iemand het uitleggen?
2: Thomas van de redactie.
1: Sudoku ken ik wel. Ken jij dat wel, Joost?
0: Ja, nee, dat doe ik heel graag.
2: Er is een speciale versie gemaakt voor die met Q. Wat je moet doen is, verdachten moet je ergens in een huis plaatsen. En je hebt een klein beetje informatie over die verdachte. Dus bij Mattie staat er bijvoorbeeld, ik weet niet wat het precies staat. Lars, je hebt hem voor je.
1: Hij was op een Q-zitzak.
2: Ja, nou, dan kijk je in die kaart, op die plattegrond. Ja. Dan zie je één Q-zitzak. Dan weet je zeker dat Mattie daar zit.
1: Okay.
2: Op dat vakje zet je een M.
1: Ja.
2: En dan mag je alle horizontale en alle verticale dingen die daarop aansluiten, mag je wegkruisen.
1: Oké, ja.
2: Nou, zo ga je steeds meer verdachten ga je invullen.
1: Ja, Quinty was op een fortuin, dus dan doe je dat ook zo. Nou, ja.
2: Op een gegeven moment blijft er één vakje over. Daar ligt de vermoorde persoon. En degene die in de ruimte is met de vermoorde persoon, die is de dader.
1: Ah.
2: Cluedo meets Sudoku.
1: Oké.
0: Nou.
2: Hele vakantie. Nee, echt fantastisch.
1: Ga ik nog een keer zo'n boekje kopen.
0: Fronsende wenkbrauw.
1: Ja, het is eventjes. Je moet even schakelen.
0: Waarom heb jij glitters op je gezicht?
1: Weet ik niet. Ook mijn hand. Oh nee, ik weet het al. We zijn vanavond die eclipse gaan kijken. Maar dat was bij de libellen boven. Maar daar hebben ze zeg maar de libellen.
0: Je zit helemaal onder de glitters.
1: Ja. Oh kut. Ik ben ook niet. Ja, het ding is, we hebben een beetje lopen kloten. Want daar staan dus de letters van de libellen.
0: Ja.
1: Die staan daar in hout. Maar die zitten allemaal onder de glitters. Maar die hebben we helemaal verplaatst. Ze staan nu bij Lelen of zo, weet ik veel. Maar
0: dat weten ze nog niet.
1: Nee, dat weten ze
0: nog niet.
1: Dat weten ze morgenochtend pas. Maar je hoeft geen Mordoku te spelen om te zien wie de dader is.
0: Maar je zit helemaal in je gezicht. Het
1: ik zie het ook nu ineens. Nou, zalig.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
11: Müllermilk, the moo you can't resist.
12: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. En dat is volgens onze sportverslaggever Stan Wachtman best een opvallende keuze.
6: Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
5: Ja, maar de KNVB ziet het wel zitten. Xavi heeft getekend tot en met het WK van 2030. De vrouw die vorig weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger. Dat heeft haar familie laten weten. Zij vragen om rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen aanwezig. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen zijn daarbij licht gewond geraakt, dat melden Vlaamse media. 2 van hen hebben last van hun trommelvliezen. 1/3 heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De directe omgeving is daarna ontruimd, maar het park kon wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog meer sportnieuws, want Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Dat was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. Maar dat lukte en daar had ze zelf ook wel vertrouwen in. Dat vertelt ze achteraf bij de NOS.
7: Ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij, die ga ik gewoon pakken. Dus natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpunt al dat we het hadden. Dus dan is het gewoon hoog in het water en gaan.
5: Steenbergen haalde op dit EK ook al 2 andere medailles binnen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het weer een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Wel flitsers gezien, je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. De A7 Den Oever-Bolzwart bij 107,9. De A12 Maarn richting Utrecht 75,0. A28 Amersfoort-Zwolle 59,9. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2. Wil je een volledig overzicht? Dan check je even de Flitsmeister-app. Alle avondmensen verzamelen. Daar gaan we weer. De avondshow voor de woensdagavond met zometeen Nicky Jam, Arieke Iglesias.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Goedenavond. Lars meldt zich voor een nieuwe avondshow op de woensdagavond. Heb je het gezien vanavond? Ja, ach, ik ben zo eclipsmoe, jongen. Maar ik ga het er nog één keer even over hebben. Deze hele week is natuurlijk allemaal naartoe gewerkt. Brillen overal uitverkocht. Wat een hype was het, hè? Maar was het de hype ook waard? Wat vond je? Vond je het waard of niet? Maar eerst, als je het aan mij vraagt... Ik vond het behoorlijk tegenvallen. Ja, ik vond het echt een beetje tegenvallen. Oké, ik moet niet helemaal afkraken. Het is ook bijzonder. Ik heb eventjes bij iemand even door zo'n brilletje gekeken. Ik had zelf niet zo'n ding gekocht. Maar even gekeken. Ja, het is natuurlijk... Je ziet het, zeg maar, die maan zo voor die zon gaan. Ja, oké, prima. Ja. Maar ik dacht ook, ja, het wordt ook helemaal niet donker. Ik dacht ook gelijk, dit is gelijk een oplossing voor de opwarming van de aarde. We kunnen gewoon 90% van de zon eraf hakken. Dus weet je, wordt het minder warm en dan hebben we hetzelfde licht. Toch? Of het is misschien, dat is omdenken. Nou goed, de zon is dus heel kort een klein beetje verdwenen. En daarom gaan we even terug naar gisteravond. Want toen vroeg ik me af, wat zou jij, net als de zon, wel eens willen laten verdwijnen?
1: Hey, goedenavond.
0: Hey Wouter, wat zou jij heel graag eens willen laten verdwijnen?
1: Ja, accenten. Kijk, ik doe altijd nog wel best om een beetje normaal ABN te spreken. Maar alleen, ja, ik heb dan toch bij mensen die Fries of Limburgs, ja, heb ik moeite mee.
0: Maar heb je dan ook een hekel aan de mensen in je omgeving die toch ook Drents praten?
1: Nee, geen hekel. Alleen ik vind het bij een vrouw een verschrikkelijke afknapper.
0: Ja, ik snap het een klein beetje wel, ja. Ik ga nu heel veel vrouwen boos maken, jij ook.
1: Maar ik ben getrouwd gelukkig.
0: Dus. Ja, dus het maakt niet uit. Heeft zij ook een accent?
1: Nee, ja, minder. Ze is juf. Die doet er nogal...
0: Die probeert echt
1: haar best.
0: Ja, die doet er even de beste voor. Oké. Okay. Patricia, hallo.
2: Hoi.
0: Ja, wat zou jij heel graag heel even willen laten verdwijnen?
2: De Macarena.
0: De Macarena. De Macarena.
2: Ik vind echt de Macarena verschrikkelijk.
0: Hey, maar Patricia, als jij op een feestje komt of zo... en de Macarena die wordt gedraaid. Wat dan? Loop je even weg?
2: Nee, dan ga ik gewoon met mijn armen over elkaar op de dansvloer staan.
0: Beetje chagrijnig kijken naar de DJ.
2: Ja, maar hoe kun je me dit aandoen?
0: Staat genoteerd. Als jij iets zou willen laten verdwijnen, is dat de Macarena?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Dankjewel. Hey, dan ga ik nu een nummer voor je draaien.
2: Nee,
0: dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Patricia, fijne avond.
2: Een fijne avond.
0: En dan ga ik als laatste nog even naar Sharon. Wat zou jij, net als de zon, het liefst heel even willen laten verdwijnen?
3: Ik zou het liefst de BMW-bestuurders willen laten verdwijnen. Want ze rijden regelmatig meer dan ASO achterop je reet. Veel te snel, gewoon zwaar irritant.
0: Ja, jij zegt dat is gekoppeld aan het merk auto waar mensen in rijden.
3: Ja, ik zeg altijd voor de grap een beetje... alle BMW-bestuurders dragen een string. Waarschijnlijk dat ze daarom zo snel moeten rijden.
0: Ik durf ook bijna niet te zeggen wat voor auto ik rijd. Goh, Sharon. Ja, ik voel me ook een beetje aangevallen nu.
3: Ja, maar ik zeg de meeste. Hè.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dan wel onder dat kleine procent wat het niet is, hè?
0: Ja, gelijk even terugkrabbelen natuurlijk. Ja. Sinds dat ik die BMW rijd, gebruik ik ook mijn richtingaanwijzers niet meer. Ja, dat is ook gek,
3: kijk,
0: hè?
3: Die moet je er apart bij kopen, denk ik.
0: Ja, die moet je er apart bij kopen. Ja, die zitten tegenwoordig zitten ze er gratis op. Maar ik gebruik ze gewoon niet. Ik vind het ook onnodig. Want ja, je rijdt een BMW, dus dan hoef je ook je richtingaanwijzers niet te gebruiken. Oh. Nee hoor, Sharon. Nee, ik probeer echt mijn best te doen. Maar ja, oké. Okay, nou, het staat genoteerd. Ik voel me echt gekwetst in mijn hart, Sharon. Maar staat genoteerd. Jij wil dus alle BMW-rijders voor heel even laten verdwijnen.
3: Juist.
0: Mogen ze na de eclipse wel weer terugkomen?
3: Nou, vooruit.
0: Dat is wel heel aardig van Sharon, toch? Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Want dan kan ik vanavond ook na de show gewoon lekker naar huis toe.

0: Perry, Hot and Cold. Back music. Dan zei ik net trouwens dat ik niet zo warm werd van de eclipse vanavond. Ja, ik het toch heel even over hebben, want ik vond dat dus best wel tegenvallen. Ja, ik heb even door zo'n brilletje gekeken en natuurlijk, het is bijzonder. En de volgende is pas in 2081. Ja, prima. Maar het werd toch niet donker? Het was gewoon, nou ja, je merkt niet zoveel van. Maar, luister. Ik zat net dus eventjes de NOS-stream terug te kijken. De NOS had een hele stream opgetuigd. Die waren aan het schakelen op alle plekken in de wereld... Waar dus die eclipse aan de hand was. En die zaten dus ook in Spanje. En er was een verslaggever daar bij twee broers in Spanje. Die eclipse was net voorbij. En die verslaggever die vroeg hoe ze het vonden. Nou, het is zo grappig. Die twee gasten, die twee broers, die konden hun geluk niet op. Luister, dit zeiden ze bijvoorbeeld.
1: Ja, het was een heel euforisch momentje. Laten we even zien hoe klein je eigenlijk bent als mens. En toch wel je samen allemaal komt om zo'n heel bijzonder moment samen te ervaren.
0: Ja, ja. Ja. Ja, of ze zeiden ook dit.
2: Ja, het is niet te beschrijven. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Ja, dit ging dus over de eclipse voor de duidelijkheid. Maar als je niet weet dat het daarover gaat... zou je dus kunnen denken dat het over van alles zou kunnen gaan. Zelfs over de meest kleine, lullige dingen. Ik dacht, dat kan misschien wel eens heel grappig gaan worden. Ik ben op zoek naar kleine, lullige dingen... waar dan deze reacties bij passen. Bijvoorbeeld, ik ben vanochtend uit bed gegaan... zonder te snoezen.
1: Ja, het was een heel euforisch momentje. Laten we even zien hoe klein je eigenlijk bent als mens. En toch wel je samen allemaal komt om zo'n heel bijzonder moment samen te ervaren.
0: Ja, ja. Dat is toch grappig? Oké, je snapt het idee. Ik ben dus op zoek naar kleine lullige prestaties. Dingen die je vandaag hebt gedaan. Of je partner, of je collega, of kinderen misschien. Waar deze reacties dus goed bij passen. Eén voorbeeldje nog, weet ik veel. Bijvoorbeeld, je man die na zijn toiletbezoek vandaag... eindelijk een keer de borstel erdoorheen heeft gehaald.
2: Ja, het is niet te beschrijven. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Ja. Nou, kom maar door. Kleine lullige prestaties, laat het weten. En doe dat met een berichtje in de Q Music App. Ondertussen, Marshmello, Kelsey Ballerini.

0: Marshmallow, Kelsea Ballerina en Another Drink by Q. Ja, er komen best wel grappige dingen al binnen. Ho. Ja, vanavond was natuurlijk de eclipse. En de NOS had een livestream en die interviewde toen twee gasten die in Spanje waren. Die waren laaiend enthousiast over wat ze gezien hadden. Dan dacht ik, die reacties van die gasten pasten ook heel goed na hele lullige dingen die we in het dagelijks leven meemaken. Ik pak er alvast even eentje uit van Lucie bijvoorbeeld. Lucie zegt bijvoorbeeld, mijn vriend die vandaag voor het eerst in 5 jaar in onze relatie spinazie door zijn pasta heeft gegeten en het lekker vond.
1: Ja, het is niet te beschrijven. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Dat was heerlijk om te zien.
0: Ja, nou, ik vind het heel grappig. Dit werkt best wel goed. Oké, kom maar door. Als je nog meer lullige, kleine lullige prestaties hebt, dingen die je gedaan hebt vandaag of dingen die je gezien hebt die hier prima bij passen, laat het even weten met een berichtje in de Q-app. En ook Zara Larsson. Midnight Sun, hoor je zo meteen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Lars Boelen.
0: Ja, hi. Met zometeen Zara Larsson en eerst met regime. Je me tire.

0: Carson en Midnight Sun. Ja, dat was het dan wel een beetje een soort van vanmiddag misschien. Ja, het was niet echt midnight. En de sun was ook eigenlijk weg. Ja, nou goed, het is eigenlijk een heel slecht bruggetje. Ik wil het even over die eclipse nog hebben. Dan is het echt klaar, hoor. Maar de NOS had vanavond een livestream en interviewde daar twee broers. Die waren heel enthousiast over de zonsverduistering. Alleen wat zij zeiden zou over alles kunnen gaan. Ze waren zo enthousiast, maar dat zou ook over de meest kleine lullige dingen kunnen zijn. Een klein voorbeeldje bijvoorbeeld, weet ik veel. Wanneer je inlogt op je bank-app en je ziet dat je salaris is gestort.
1: Ja, het is niet te beschrijven. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Ja. Ik was dus op zoek naar kleine lullige prestaties. Dingen die je hebt gedaan, waar deze reacties dus prima bij zouden passen. Even kijken, wat komt er allemaal binnen in de Q-app. Je hebt bijvoorbeeld Saskia, die zegt een BMW die zijn richtingaanwijzer gebruikt.
2: Ja, het was een heel euforisch momentje. Laten we even zien hoe klein je eigenlijk bent als mens. En toch wel je samen allemaal komt om zo'n heel bijzonder moment samen te ervaren.
0: Of Kiana, die zegt wanneer je eindelijk door de file van vanmiddag van 62 minuten door bent.
1: Ja, het is niet te beschrijven. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe. Iedereen wachtend. Was heerlijk om te zien.
0: Iedereen wachtend ook, ja. Even kijken. Chelsea, wat heb jij meegemaakt?
3: Nou, ik kwam thuis naar het werk. En mijn man die heeft het hele aanrecht schoongemaakt. Alle vaat netjes in een vaatwasser gezet. En de keuken was gewoon schoon en netjes opgeruimd.
1: Ja, het is niet te beschrijven. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe. Iedereen wachtend. Was heerlijk om te zien.
0: Geweldig. Wat, heb jij een geweldige dag gehad, Chelsea?
3: Ja, zeker.
0: Dan ga ik nog even naar Arno. Arno, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nou, vertel, wat heb jij vandaag meegemaakt voor iets euforisch?
4: Nou, ik moest naar de stad toe, naar Amsterdam. En er was alleen maar een plek waar ik moest file parkeren. Ik kan het niet, maar ik heb warempel in één keer zonder steken, zonder krassen, heb ik hem perfect in het vak gezet.
2: Ja, het was een heel euforisch momentje. Laten we even zien hoe klein je eigenlijk bent als mens. En toch wel je samen allemaal komt om zo'n heel bijzonder moment samen te ervaren.
0: Ja, Arno, fantastisch.
4: Dankjewel.
0: Ja, ik zit ook even in de Q-app nu te kijken. Ja, er komen echt dingen binnen. Nou, ik twijfel nu. Brian, die zegt bijvoorbeeld, ik ga het gewoon voorlezen. Die zegt, wanneer je een one wiper hebt na een flinke boodschap.
1: Ja, het is niet te beschrijven. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw er naartoe, iedereen wachtend. Was heerlijk om te zien.
0: Nee, nu ga ik echt stoppen. Ja, okay, ik twijfel echt over deze van Michael. Ja, die spreekt wat in. Ja, oké, gaan we gewoon doen.
5: Wanneer je voor de eerste keer een trio hebt gedaan.
2: Ja, het was een heel euforisch momentje. Laten we even zien hoe klein je eigenlijk bent als klein, mens. Ja. En toch wel je samen allemaal komt om zo'n heel bijzonder moment samen te ervaren.
6: De Q-Music Alarm.

0: wat zat die klok gisteravond vol? €240 zat erin. Uiteindelijk ging Gabrielle er vandoor met €102. Had dus veel meer kunnen zijn. Zometeen een nieuwe ronde knok tegen de klok. Je hoort daarin geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat. Dat is ook hoe het kan werken. Dan win je helemaal niks. Aanmelden kan zometeen na Infinity.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Thumber bij Q en My Body Isn't Ready. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je mee wil spelen, dan is dit het moment. Stuur nu het woord klok. Stuur nu het woord klok met een berichtje in de Q-Music app. Spreek je misschien zo meteen en doe je mee met Knok tegen de klok. En ook het nieuws komt eraan met Rebecca. Rebecca, wat zit erin?
1: Nou, ik vertel je zo wat onze nieuwe bondscoach van plan is met het Nederlands elftal.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey! Oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
21: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffieplats, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak,

0: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Het was natuurlijk de avond van de zonsverduistering en daar waren we flink van onder de indruk. Dat vertellen deze mensen bij de NOS.
2: Ja, het is fantastisch om te zien.
3: Dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is, dan maak ik dat niet meer mee.
4: Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
5: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
1: Ja, door die zonsverduistering was het vooral ook druk bij de sterrenwachten in ons land. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar om er samen naar te kijken. En op sommige plekken kan je vannacht ook nog terecht om naar de vallende sterren te kijken. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030. In een reactie zegt Xavi dat hij het een enorme eer vindt om voor Oranje aan de slag te gaan. Hij kijkt er naar uit en laat alvast weten aanvallend voetbal te willen gaan spelen. Op 24 september dan gaan we dat voor het eerst in actie zien. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder deze bondscoach. Dan doen ze met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. We gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie en dan worden er door het hele land veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol. En iedereen is welkom, vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
6: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding, die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken en met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
1: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. En dan nog een leuke tip voor hondenliefhebbers, want het is goed om veel naar je hond te lachen. Dat hebben onderzoekers in Oostenrijk ontdekt. Honden krijgen namelijk een blij gevoel als ze mensen zien lachen. Dat heeft zelfs effect bij onbekende mensen. Andere emoties zoals boosheid, angst of verdriet, dat vinden honden moeilijker te herkennen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het weer een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar nu 13 minuten. Flitsers gezien, je krijgt de 4 meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. De A7 Den Oever richting Boswart bij 107,9. De A12 Maarn-Utrecht 75,0. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,9. En wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
7: Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je nou wil meespelen, stuur dan nu nog even snel het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Zo'n goed nummer dit. Sia bij Q en Never Give Up. Reinoud!
1: Goedenavond.
0: Hallo Reinoud, goedenavond. Hey, ik zie je in de Q heb. Jij heet Reinoud van Rijkom.
1: Ja.
0: Misschien zometeen wel. Reinoud van Rijkdom.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou leuk zijn, hè, als jij zometeen meedoet bij Klok tegen de Klok. Hey, maar ik begreep, jij staat in de file nu. Waar sta je in de file dan?
1: Ja, vanaf het strand van Bloemendaal.
0: Wat was er te doen?
1: Daar kon je heel mooi naar de eclips kijken.
0: Wacht, nee. Ik had zo voorgenomen om niet meer in dit radioprogramma over de... Ik ben een beetje eclipsmoe. Heb je dat ook niet? Dat je denkt van, ja, ik heb hem nu wel... Zeg maar, het is nu klaar. We moeten ook door, toch?
1: Nou ja, dat heb ik nu ik in de file sta wel een beetje.
0: Ja, maar heb je goed kunnen zien dan?
1: Ja, oh, dat wel. Twee van die mooie brillen, dus dat ging fantastisch.
0: Wat heeft dat nog gekost, die twee brillen? Want die werden uiteindelijk, ik zag op Marktplaats, echt voor jackpot-tarieven werden die aangeboden.
1: Ja, waar hebben ze nog in Utrecht op de kop getikt? Twee voor 25 euro, dus dat viel dan nog mee.
0: Ja, ook eigenlijk voor het... Ja, ik heb dus ook even gekeken, want ja, ik dacht ook, ja, het is toch once in a lifetime. Maar ja, voor het moment, ja, je kijkt een paar keer door die bril heen, ja, en dan is het toch ook wel weer klaar. Dan het heeft €12,50 gekost per persoon.
1: Ja, maar dan heb je het in ieder geval gezien.
0: Ja, dan heb je het gezien, maar ja, nu ga je niks meer mee doen. Ga je de kachel ermee aanmaken? Of wat doet de rest... Nee, maar wat doet de rest van Nederland eigenlijk met die brillen? Zeg maar, we hebben nu 20 miljoen brillen over. Zeg maar, die kan je pas in 2081 weer gebruiken. Wat gaat iedereen ermee doen ook?
1: Nou ja, misschien dat je ze bewaart tot die tijd. Ik heb geen idee.
0: Ja, precies. Ja, dan komen ze op zolder. Ja, goed. Hey, we gaan van jouw achternaam gaan eventjes werk maken. Reinoud van Rijkom wordt, hoop ik, Reinoud van Rijkdom.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Reinoud, Jord zal meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar het kan ook helemaal misgaan. Want ben je te laat en gaat de klok af, dan win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt.
1: Ja, duidelijk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan wens ik jou heel veel succes.
1: Dankjewel.
3: 23 euro. 51 euro. 54 euro. 69 euro. 118 euro. 127 euro. 138 euro. 258 euro.
0: Top. Hoppatee. Woe. Even een applausje voor Reinoud. Ja. Hey, lekker zeg. 258 euro.
1: Ja, fantastisch.
0: Dat is een heerlijk bedrag. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in had gezeten. Want had er daar nog meer in gezeten? Ja of nee? Nou, we gaan het horen.
3: 259 euro.
0: Eurootje meer nog. Eurootje meer. Nou, dat. Wie hoor ik naast je? Ik hoor iemand naast je heel hard lachen, helemaal een beetje...
1: Ja, die vindt het hartstikke leuk.
0: Ja, die mag het zeker gaan uitgeven ook, of niet?
1: Ja, die gaat wel helpen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Hey, 259 euro zat er in de klok. 258 euro, daar zei je stop. En dat bedrag, dat gaan we naar je overmaken, of even naar je vriendin. En dan wens ik jullie een hele fijne avond.
1: Super, jij ook, fijne uitzending.
0: Yes, dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: Zo grappig, je hoort gewoon die vriendin, die hoor je gewoon helemaal blij zijn. Die denkt, oh, daar ga ik lekker tasje van kopen. Dat wordt even lekker winkelen. Hey, morgenavond bij Joost en bij mij, nieuwe rondes, knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje.

Don't Stop the Music. Dat gaan we ook zeker niet doen. Maar eerst wil ik het even hebben over morgen. Morgen wordt het bloedverstikkend heet. 35 graden. Ja, zeker als je thuis geen aircootje hebt, kan ik me voorstellen dat je denkt, jemig, wat moet je, zeg maar, je wordt op een gegeven moment gek. Weet je, als je met die bloedhitte. Nou hoor ik iedereen zeggen, ga even lekker naar de bioscoop. Dan hebben ze lekker airco. Nou, dat klopt natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben gewoon niet zo van de films. Heb je dat ook of niet? Ik vind films namelijk... Misschien is het ook de tijd waarin we leven. Dat met TikTok is alles binnen een seconde natuurlijk onder je duim weg. Ik kan niet zo goed meer tegen heel lang zitten en dan naar iets kijken of zo. Een film duurt vaak een uurtje of twee. Ja, ik heb geduld gewoon niet meer. Max een serietje. Weet je, aflevering van een serietje. En dan nog merk ik dat ik mijn telefoon erbij pak. Maar goed, hey, op zich, er is genoeg als je wel van films houdt. Er is genoeg in de bioscoop. The Odyssey, Spider-Man 2, Toy Story. Die zou ik nog eigenlijk wel willen zien. Maar dan in drie delen, weet je. Dat ik hem opknip in een paar stukken. Want in één stuk red ik dat niet. Ja, goed. Het volgende liedje dat ik ga draaien komt ook uit een film. Was laatst nog te zien in de bios. The Devil Wears Prada 2. Shadow Spiral. Spiral. Spyro. Material Lover, hoor je.

0: Sommieu en Morning by Q. Hey, ik ben benieuwd wat voor werk je doet. Ik ga namelijk zometeen dat proberen te raden. Ik ga binnen 2 minuten zoveel mogelijk vragen op je afvuren. En dan probeer ik erachter te komen wat voor werk je doet. Dus kom maar door. Wacht even. Ja, ik heb nu de Q-Music app even dichtgezet. Ja, stuur nu je beroep deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Dus je beroep deze kant op, berichtje in de Q-app. En ook de Bauza komt eraan. Magnetic.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
7: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Lars Boelen.
14: Nee, dat ben ik. Met zometeen Camila Cabello en eerst de Bauza Magnetic.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam bij Q-Music. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet door middel van zoveel mogelijk vragen te stellen binnen 2 minuten. En dat doe ik vanavond met Tessa van Kesteren, 31 jaar, uit Bokstel.
1: Yes.
0: Goedenavond, Tessa.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Dat is ook het enige wat ik van je weet. Ik ga de tijd gelijk starten. Daar gaan we. Tessa, heb jij vanavond gewerkt of niet?
1: Nee.
0: Je hebt niet gewerkt vanavond?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: Maar heb je wel soms avonddiensten?
1: Ik heb wel eens avonddiensten, ja.
0: Oké, okay, je hebt wel eens avonddiensten. Werk je met mensen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Moeten we dan meer in de zorgrichting denken of meer in de horeca?
1: Het is in de zorgrichting.
0: Oké. Okay. Avonddiensten in de zorg. Oké, okay, dan gaan we al een beetje een hoek op. Werk jij in een ziekenhuis?
1: Nee.
0: Okay, niet in een ziekenhuis. Maar heb je wel zo'n een wit pakje aan?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee, okay.
0: Inderdaad. Oké, okay, wel in de zorg. Oké, maar je werkt wel met levende patiënten. Werk je met patiënten?
1: Ja, nou ja, klanten. Ja.
0: Oh, het zijn klanten, het zijn geen patiënten?
1: Ja. Nee.
0: Oké, klanten, geen patiënten. Ja, ik zit even helemaal te denken. In de zorg heb je toch vaak patiënten. Oké, nou ja, goed, dat kan. Klanten. Oké, maar ze leven wel dus.
1: Ja, ze leven wel.
0: Ja, nee, ja, ik weet het niet. Misschien in de uitvaart. Oké, levende klanten. En je werkt in de zorg. Wat, hè? Oké, maar werk je met ouderen?
1: Ja en nee.
0: Ook wel eens jongeren?
1: Ja.
0: Oké, maar, maar in de zorg, dan kan natuurlijk ook bijvoorbeeld ben je in de, weet ik veel, de paramedische zorg, dus fysiotherapie, dat soort dingen.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, oké. Okay. Hè?
1: Ja, de zorg is heel breed.
0: Ja, is heel breed, ja, blijkbaar. maar zijn de mensen die bij jou komen ziek?
1: Nee.
0: Niet ziek? Oké, niet
1: nee,
0: ziek.
1: Nee, ze zijn niet ziek.
0: Maar werk je dan wel in de zorg, maar je maakt geen mensen beter?
1: Dat is hoe je het bekijkt. Nee.
0: Op die maar oké, niet ziek, nee. Maar bijvoorbeeld een masseur?
1: Nee.
0: Daaraan ook niet. Hè? Zo, ik ben even helemaal vol. Oh ja, die 2 minuten zijn voorbij. Hey, wat kan dit nou zijn? In de zorg, je hebt klanten, die leven allemaal. Werken wel eens met ouderen, maar ook jongeren, niet de fysiotherapie. Hé, wat kan dit nou zijn? Je hebt ook geen wit pakje aan. Geen nee. Zieke klanten. Je bent ook niet in de massage... toestanden. Nou, oké, Tessa, blijf heel even hangen. Dan laat ik dit eventjes op me inwerken. Ga ik hier heel even over nadenken. Wat kan dit nou zijn? En dan kom ik over 3 minuten bij je terug, oké?
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké, ondertussen nieuwe muziek van Martin Garrix en U2, Fireflies. Wat kan dit nou zijn? Wat kan ze nou voor werk doen?

0: van Martin Garrix en U2 en Firefly. Back to your music. Ja, het is meervoud. Fireflies. Oké. Tessa.
1: Yes.
0: Ja, je bent er nog. Ja, ik heb je net twee minuten lang onderworpen aan een vragenvuur. In de hoop te proberen te achterhalen wat voor beroep je hebt. Nog even een kleine resume. Je hebt af en toe wel eens avonddiensten. Je werkt met mensen. Je werkt in de zorgrichting. Niet in een ziekenhuis, ook niet in een wit pak. Je werkt wel met levende klanten. En dat vond ik opvallend, want vaak in de zorg heb je patiënten. Maar goed, je werkt met jong en oud. Je bent geen fysiotherapeut, geen zieke mensen over het algemeen. En ook, je bent geen masseur. Je zit in het massagewezen. Ja, wat doe jij dan wel? Ik zit ook even in de Q-Music app te kijken. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, zit zij in de mentale zorg? Is zij misschien tandarts, podoloog, psycholoog? Zie ik veel binnenkomen. Misschien verzorging bij mensen thuis. Iets in de cosmetica zie ik ook binnenkomen. Zegt Nicky, precies met botox. Nou ja, ik vind het lastig. Ja, ik denk, ik zoek het even helemaal in de andere kant eigenlijk. Maar ik weet niet of dit klopt, hoor. Ja, jij zegt zorg, maar omdat je zegt klanten, denk ik niet dat het gaat om echt zorg zoals je dat. Ik ga gewoon voor iets heel anders. Tatoeëerder. Daar vind ik het namelijk de rest wel een beetje bij passen, maar ik weet het niet. Oké. Tessa, verlos ons. Ben jij tatoeëerder, ja of nee?
1: Nee.
0: Maar wat dan wel?
1: Ik ben waxspecialist.
0: Waxspecialist?
1: Yes.
0: Jij wakst?
1: Ik wax mensen, ja.
0: Ontharing. Ontharing. Ja. All right. Zo, die zag ik helemaal niet aankomen.
1: Nee.
0: Ja. Is dit zorg? Ja, is dit zorg? Ik weet, ja.
1: Ja, dit is zorg. Uiterlijke zorg.
0: Ja, de uiterlijke zorg, ja. Ja. Oké, okay. Waxspecialist. Ja. Hé, maar wat maakt jouw werk zo leuk dan?
1: Klinkt altijd heel raar, maar ik ben gewoon een beetje sadistisch natuurlijk.
0: Doet lekker pijn.
1: Heerlijk die mensen pijnigen. Nee, je ziet ook echt gewoon het hele mooie resultaat van mensen die normaal gesproken scheren. Ja. En heel veel uitslag krijgen en hier gewoon heel goed resultaat op hebben.
0: Ja.
1: Maar je zat er niet ver naast, want je hebt twee banen die ik ook heb wel geraden.
0: Wat dan?
1: Ja, masseur. En ik werk ook in de zorg.
0: Nou, dat meen je niet. Oké, dus je hebt meerdere banen ook nog.
1: Ja. Maar ik mocht er maar één kiezen, eigen massagepraktijk met waxspecialisten.
0: Zijn dat ook wel eens dingen die samengaan, dat je dat combineert? Dat je iemand gelijk wakst en even masseert, of niet?
1: Dat mag niet in combinatie met de olie.
0: Nee, dat kan allemaal niet samen. Hé, maar is het dus even voor dat waksen nog één keer? Want dan doe jij zo'n strip met van dat waks tussen, doe je erop en dan warm maken en dan rat!
1: Ja.
0: Dat is wat je doet.
1: Ja, met hot wax, ja.
0: Hot wax. Hé, maar Tessa, welke plekken?
1: Alles. Bij de vrouwen het gele lichaam, ook Brazilian. En bij de mannen alles behalve de Brazilian.
0: Maar Brazilian, wat is dat? Is dat de spleet?
1: Ja. Ja, bij
0: de brievenbus, zeg maar.
1: Ja.
0: Bij de mannen mag daar gewoon een beetje haar op zitten, zeg je.
1: Die ga ik gewoon niet doen.
0: Nee, precies. Op een gegeven moment zijn ook grenzen natuurlijk. Ik snap
1: er zijn grenzen.
0: Dat begrijp ik heel goed. Nou, Tessa, moet je morgen nog werken of niet?
1: Morgenavond moet ik in de zorg werken.
0: Nou, gewoon in de zorg. Oké. Nou, ik wens je daar veel plezier mee. Werk zo vast morgen.
1: Ja, dat komt wel goed. Dankjewel.

Let Me Entertain You, Robbie Williams. Maakt het bijna middernacht en bij Q Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout met een liedje uit het foutuur. Nou is het over 5 minuten 13 augustus en dat is dan officieel, ja, dat staat hier op de kalender, de dag van de linkshandige. Ik dacht, nou ja, goed. Misschien leuk om dan de foute start zometeen daar een beetje aan op te hangen. Dus ik heb even uitgezocht 3 foute artiesten die linkshandig zijn. En mag jij zeggen welke ik zometeen ga draaien? Wordt het Lady Gaga? Schrijf met links, hè.

alles met links. Maar echt alles. Wat lekker eigenlijk. Nou, zeg het maar, wordt het Lady Gaga, Justin Bieber of wordt het Celine Dion stem op je favoriet? Doe dat nu in de poll in de Q Music app. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ondertussen, Hugo, Jamaica.

Jamaican van Hugo bij Q Music. De plek waar we de nieuwe dag niet goed, maar fout beginnen met een liedje uit het foutuur. En dat wordt zometeen deze.

0: Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
6: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
9: Goedenacht. In Meppel, in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeijffers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm.
8: En Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel twee flitsers, althans de twee meest gemelde. Die staan langs de A6 Lelystad richting Muidenberg, 62,3. En de A7 Den Oever-Bolsward bij 107,9. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
10: Het is 12 uur.

0: Check. I'll never let go.
1: Het is ook zo'n film waar je echt niet doorheen kon komen. Dat was volgens mij 4 uur. Titanic. De foute start. Van deze donderdag, 13 augustus 2026. Je hoorde Celine Dion. En My Heart Will Go On. Ook omdat het vandaag officieel linkshandige dag is. En Celine Dion is linkshandig. Ja. Weet je wie er nog meer linkshandig is? Shania Twain. Ik ga ze zo meteen voor je draaien. Samen met Anne-Marie. Unhealthy komt eraan. En eerst Justin Jack Style Yoon. Dit is Turn the Lights Off.

Unhealthy. Anne-Marie. En Shania Twain. Ik heb over Shania Twain heb ik een heel leuk feitje, wat heel weinig mensen weten. Zal ik het vertellen of niet? Ja, ik ga het van vertellen. Weet je, als ik het vertel, het is ook grappig. Dan denken heel veel mensen, oh, komt er nog een grap? Is dit wel echt waar? Nee, maar dit, wat ik nu ga vertellen is echt waar over Shania Twain. Shania Twain is namelijk het nichtje van niemand minder. Ja, je gaat echt denken dat het een grap is, maar het is echt waar. Shania Twain is het halfnichtje van Henk Wijngaard. Met de vlam in. Dat is echt waar. Ja, nu denk je echt, er komt er nog een klote grap of zo. Maar dit is echt, het is echt waar. Die zijn familie van elkaar. Maar als je, eerlijk, als je ook luistert... Het zit ook in de familie, die muzikaliteit. Het is een beetje country allebei. Je hoort wel dat het allebei, dat het familie van elkaar is. En gelukkig heeft Shania dan wel een andere achternaam. Want Shania Wijngaard... Pek toch minder lekker internationaal, hè? Dat is ook weer zo. Toch een beetje vreemd. Hey, zometeen Pink Family Portrait over familie gesproken. En eerst Flair. Dit is Door het Oog van de Nacht bij Q.

Pink Back Your Music en Family Portrait. Zometeen gooi ik de deuren open van mijn eigen laboratorium. En is het tijd voor een nieuw nachtonderzoek. En de onderzoeksvraag van vannacht is: waarom ben je nog wakker? Waarom zit je nu naar de radio te luisteren? Daar ben ik benieuwd naar. Pak even je telefoon en bel nu. 09099.

0: 0909-9596.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: We zijn een nieuw nachtonderzoek gestart met de vraag: waarom ben je wakker? Het is bijna 00:30, waarom ben je wakker? Laat van je horen, pak je telefoon. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hey, met Jano.
0: Hey, Jano. Waarom ben je nog wakker?
2: Hey, wij zijn net afgebroken op de kermis in Rotterdam en we gaan nu overrijden naar Den Haag.
0: Jij bent kermisexploitant, denk ik dan.
2: Yes.
0: En wat heb je voor attractie?
2: Ik heb de waterbal, een soort van zwembad. En ja? Daar kun je dan met zo'n opgeblazen bal in.
0: Even kijken. Oh, zo'n. Het is meer een beetje wat je ook zeg maar met personeelsuitje kan doen en zo.
2: Juist.
0: Oh, lach joh. Ik was laatst op de kermis in Tilburg. Daar heb ik hem niet gezien. De waterballen. Maar stond je er ook, of niet?
2: Ja, ze stonden er wel.
0: Oké, okay, dat heb ik niet gezien. Waar stonden die dan?
2: Ja, die stonden van een vriend van mij daar ook slaan. Ja? Als op de hok slaan.
0: Oh, nee, dat heb ik niet gezien. Ja, ik heb misschien toch te weinig gezien. Het is zo'n grote kermis, joh. Hé, hey, maar Diana, ja. Wat zijn nou? Den Haag was je onderweg?
2: Ja, we zijn onderweg naar Den Haag.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, stukje rij nog, denk ik dan, of niet?
2: Nog een half uurtje ongeveer.
0: Maar Diana, jij slaapt. Heb jij een vaste woon- of verblijf? Hoe werkt dat? Of
2: hebben een woonwagen. Dan moet je eigenlijk een beetje zien als een vrachtwagentrailer. Die dan uitschuift aan alle kanten.
0: Oh joh, maar je hebt geen huis.
2: Nee.
0: Zeg maar, dat is je huis. Dat is je woning.
2: Juist.
0: Zeg maar. Hey, en hoe bevalt het dan dat je altijd op de weg bent?
2: Ja, dat is hartstikke mooi. Iedere week iets anders.
0: Het mooiste leven wat je kan hebben, zeker.
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat lijkt me ook wel mooi. Ja, nou. Oké, okay, nou, hey, succes en rij voorzichtig met dat ding.
2: Hey, bedankt. Fijne dag nog.
0: Yo, hetzelfde.
2: Yo.
0: 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
3: Goedenavond, met Patricia.
0: Hey, Patricia.
3: Hi.
0: Hallo, waarom ben je nog wakker?
3: Nou, ik ben met mijn gezin onderweg naar huis vanaf het vakantieadres.
0: Lekker zeg, waar ben je geweest?
3: We zijn 2 weken in Luxemburg geweest.
0: Oh, is Luxemburg zo leuk dat je er 2 weken kan blijven?

0: Zeker, zeker, zeker. Oh, ja. Heel veel te beleven.
1: Ja, oh ja. Nee, oké, dat kan. Maar met kinderen ook?
0: Ja, twee kinderen.
1: En hoe oud zijn die? Koorzen ook, koorzen.
0: Ja, ja, klopt. Wakker in de auto.
1: hoe oud zijn ze?
0: 16 en 12.
1: Oh ja, oh ja, wel een beetje fatsoenlijke leeftijd. Maar ja, die zijn nu een beetje half in slaap aan het vallen, denk ik, allebei, of niet?
0: Ja, ze hebben al een powernapje gedaan. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou rij nog even voorzichtig naar huis toe.
0: Gaan we doen.
1: Welkom terug. Doei doei.
0: Doei doeg.
1: Nou, nog eentje dan even voor nu. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Wel, Mitchell.
1: Hey Mitchell. Waarom ben jij nog wakker?
2: Nou, we zijn ook onderweg naar huis, vanuit Kroatië.
1: Ook onderweg? Je hebt heel veel mensen natuurlijk nu onderweg naar huis toe, weer terug naar Nederland. Kroatië, zeg je, dat is wat anders dan Luxemburg. Hoe lang is dat rijden?
2: We zijn 16 uurtjes onderweg.
1: Zo, maar dat doe je toch niet in één keer? Of,
2: jawel.
1: Oh, zo.
2: We zijn er één streep aan het rijden.
1: En maar karren, jongen. En maar kilometers maken met die auto.
2: Ja, lekker snel, lekker rustig.
1: Ja, dat is waar. Maar waar zit je nu dan ergens? Ben je al ver weg of ben je net vertrokken?
2: Op de helft, we zitten nu in Frankfurt.
1: Frankfurt. Oh, dat voelt al bijna. Frankfurt voelt al bijna thuis, denk ik dan, hè?
2: Nou.
1: Ik probeer het een beetje positief te houden. Oké, okay, nou, top. Dat was het.
2: Nou ja, die staat even een lekker rammetje tussendoor.
1: Even een rammetje tussendoor?
2: Ja, een lekker plaatje.
1: Ah, je wil eventjes om even wakker te blijven. Maar waar zit je aan te denken dan, Mitchell?
2: Rainbow in the Sky of zo.
1: Oh, gewoon even happy hardcore.
2: Goeie rammetje, inderdaad.
1: Even kijken, Paul Elstak. Rainbow in the Sky, zal ik het doen? Ja, kan mij het schelen, kan mij het allemaal schelen. Ik ga het gewoon lekker voor je doen, Mitchell.
2: Kijk, dankjewel.
1: Oké, joe, later. Zometeen doen we nog even een rondje. Dus als je nog wakker bent, laat dan even weten waarom. Waarom ben je nog wakker? 0909 95.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break bij Q-Music.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Daar zitten we middenin. De vraag is, waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Inmiddels 5:05. Bellen maar 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hoi Lars.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Met wie spreek ik?
2: Maida en Pratiek.
0: Maida.
2: Nee, Maida. Maar maakt niet uit.
0: Maida en... Sorry, ik schrijf het heel even op. Maida en wie nog meer?
2: En Pratiek.
0: Wat interim, moeilijke namen. Tatiek?
2: Ja, sorry.
0: Dat geeft niet, maar je kan ook niks aan doen. Maar goed, waarom ben je nog wakker, Maida?
2: Oh, we mogen het in Engels doen, by the way.
0: In het Engels doen?
2: Ja, want mijn man is Engels.
0: Ja?
2: Maar, you want to say it?
0: Maar, ja. Hello.
3: Hello, hello.
0: Hello, hello. Why are you awake?
3: Oh, we are actually in the forest.
0: The forest.
3: Under the stars, we're trying to catch a glimpse of the meteor shower.
0: Oh, the falling stars.
2: Sterrenregen.
0: Oh, de sterren.
2: We zijn in de Biesbos in. Ja, we proberen de sterrenregen te zien.
0: Sorry, de sterrenregen.
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké, okay, nee, heb ik het even. Want dat was natuurlijk vanavond ook.
2: Aha, we hebben er al een paar gezien.
0: Sterren.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey, maar ik ben eigenlijk benieuwd, hoezo is jouw man Engels? Hoe heb je hem leren kennen?
2: Nee, mijn man is Indiaas, maar hij komt uit Engeland. Elkaar hier ontmoet.
0: Nou, dan blijft alsnog de vraag, hoe heb je hem leren kennen?
2: Oh ja, een beetje jammer, via Hinge.
0: Via Hinge is dat een soort, ik ken dat, is een dating app.
2: Ja, precies.
0: Oh, maar dat is toch niet erg? Er zijn heel veel relaties die tegenwoordig beginnen bij een dating app.
2: Ja, precies.
0: Nou, Maida, ik wens jou een hele fijne nacht onder de sterren met je Indiaanse man.
2: Dankjewel.
0: Oké, okay, doei doei.
2: Doei hoi.
0: Doei, bye bye.
3: Bye bye.
2: Bye.
0: Mijn Engels is soms op tijd en wijle zo slecht. Zeker als ik helemaal onder druk sta, dan gaat het niet goed. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hoi, gewoon bij Petra. Het mag in Nederland.
0: Oh, wat fijn. Oh, wat een verademing, Petra. Heerlijk, Petra. Why are you awake?
2: Onderweg naar huis, vanaf mijn werk.
0: Oh, wat heb je voor werk gedaan dan?
2: Ja, ik werk bij de sauna. En we zijn tot 11 uur open.
0: Ach, meid.
2: Dat betekent niet dat de laatste ook om 11 uur werkelijk de deur uit is.
0: Nee.
2: Maar nu bijna thuis.
0: Oké, okay, maar wacht eens even. Wat betekent het dan wel? Dat het zeg maar om 8 uur klaar is en jullie zelf nog 2 uur lang in de sauna gaan zitten? Of?
2: Nee. Soms dan gaan ook wij nog wel eventjes koelen in het koude dompelbad. Of een rondje zwemmen door de vijver, uiteraard.
0: Ja,
2: maar dat kan natuurlijk niet altijd.
0: Nee, precies. En is het dan ook zeg maar met personeel onderling gewoon kleding uit?
2: Ja, zeker.
0: Zo, ja. Dat lijkt me een hele rare dimensie geven. Stel je voor dat we hier bij Q-Music met z'n allen de kleding uit zouden. Dan
2: wordt inderdaad een gek verhaal. Maar bij ons, ja, we weten niet beter. Het gebeurt ook super vaak dat als je gewoon als gast bent omdat je die dag niet werkt. En dat een collega zegt, oh wat stom dat je helemaal niet bij mij in de opgieting zit. Ik zeg, nou daar zat ik net. We hebben oogcontact gehad. En dat heeft hij dan helemaal niet door, terwijl je daar naakt voor elkaar zit.
0: Maar ontstaan er wel eens relaties op de werkvloer bij jullie dan, Petra, of niet?
2: Die gebeuren wel, maar veel te weinig.
0: Oh, dit klinkt alsof jij wel eens verlegen zit om dat jij het wel
2: lukt. Nee, zeker niet. Maar je zou meer verwachten gezien de setting.
0: Ja, precies, ja. Daarom, dat is ook de reden. Ja. Je zou denken inderdaad, het is een soort Adam zoekt Eva Vips.
2: Nee. Zullen we dat alsjeblieft niet gaan doen, okay. Want dan gebeurt al te veel gekkigheid.
0: Oh ja, vertel eens.
2: Oh nee, daar kan ik echt geen boekje over
0: doen. Maar het is allemaal anoniem, dus we zeggen geen naam. Maar even één juicy verhaal uit de sauna.
2: Oh ja, dan toch denk ik dat een echtpaar het echt wel heel erg knus had. En haar zo van achter bezig was.
0: Ja.
2: En dan moeten ze eruit. En dat dan het weerwoord van de vrouw is, ja, maar dit is wel mijn echtgenoot.
0: Ja.
2: Dat je dan denkt, nou, blij dat het je partner is.
0: Ja, heel fijn, maar het is geen parenclub hier natuurlijk. Ja.
2: Nee, oké.
0: Nee. Jemig zeg, je maakt wat mee, Peet.
2: Ja, nooit saai. Ja, vanavond de solar eclipse hadden we allemaal brilletjes voor.
0: Ja, iedereen naakt alleen een brilletje op.
2: Precies, konden we helaas geen foto van posten, dat snap je wel.
0: Lijkt me wel een mooi gezicht. Lijkt me wel een heel mooi gezicht.
2: Onwijs leuk.
0: Mooi. Petra, slaap lekker alvast voor straks.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Doei. Oké, even kijken. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
4: Hoi, met Rosalie.
0: Rosalie.
4: Hallo.
0: Waarom ben je nog wakker?
4: Nou, ik ben met de schoonfamilie in Spanje en we hebben net de eclipse bekeken, maar we staan al super lang in de file.
0: Onderweg naar Nederland of onderweg waar naartoe?
4: Onderweg naar boven, naar de camping.
0: Naar de camping. Oh, maar iedereen in. Ja, want in Spanje was het dus een 100% verduistering. Het werd helemaal donker, of niet?
4: Ja, Ja, klopt. Het werd wel even grimmig donker inderdaad. Maar
0: grimmig donker? Grimmig donker. Het was heel ongezellig donker, werd het even in Spanje.
4: Nou, er hing wel een raar sfeertje ineens, maar het was wel heel mooi.
0: Ja, het lijkt wel bijzonder. Ja, ik weet hier in Nederland, ik vond er echt geen klap aan. Ik vond er echt geen eclipse aan. Nee.
4: Oké. Nee. Ja, wat jammer.
0: Ja, maar het was 90%, maar er kwam nog zoveel licht doorheen. Het werd niet echt donker voor mijn gevoel.
4: Maar dus, heb je met bril of zonder bril gekeken?
0: Allebei. Okay. Tenminste, daar heb ik zonder bril natuurlijk niet in de zon gekeken. Want anders had ik nu blind geweest. Maar
4: ik vond het wel een beetje saai met bril. Ik wou liever zonder kijken.
0: Maar heb jij zonder bril erin gekeken?
4: Nee.
0: Oh, nee, gewoon een beetje om je heen. Maar ja, dat is wel bijzonder. Nou, en nu lekker in de file onderweg naar de camping. Nee, ik hoop dat je er snel uit bent, Rosalie. Het is toch
4: ik hoop het ook.
0: Toch geen tijd om in de file te staan voor de camping?
4: Nee, dat is gruwelijk. Maar jullie maken de rit wel iets leuker.
0: Nou, we doen ons best. Dankjewel. Fijne vakantie nog.
4: Dankjewel.
0: Nog eentje dan. 0909-9596, de allerlaatste. Q-Music, goeienacht met Lars.
5: Hi, met Jolanda.
0: Hey, Jolanda.
5: Hallo.
0: Hallo, Jolanda, waarom ben jij nog wakker?
5: Ja, ik zit op Schiphol. Of tenminste, ik ben naar Schiphol gereden. Maar niet voor een leuke vakantie, helaas.
0: Maar voor wat dan?
5: Nou, ik moet mijn jongste zoon ophalen. Die heeft mij gestrikt om hem en zijn vrienden van het vliegveld op te halen.
0: Waar zijn ze geweest? Gerso?
5: Ja, echt. Ja, wat wil je anders? 16.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar die komen natuurlijk helemaal gaar aan. Jij hebt straks,
5: komen denk ik behoorlijk gaar.
0: Met hoeveel zijn ze dan?
5: Ze zijn met z'n negenen en ik heb er 3 of 4.
0: De rest is gesneuveld op het eiland of? Ja, wat is er met...
5: Een auto heb ik niet.
0: Oh, ik wou zeggen, de rest is daar gaan wonen. Ja, dag, wij komen niet meer terug.
5: Nee, allemaal zijn twee ouders die gaan naar rijden. Dus
0: ik wens jou nog een fijne nacht, Jolanda, en doe je zo de groeten.
5: Dankjewel.
0: Oké, nou even een kleine resume nog. Het nachtonderzoek. Giano die was met zijn kermisattractie onderweg naar Den Haag om hem daar neer te zetten. Patricia rijdt terug naar huis van een vakantie in Luxemburg. Mitchell die rijdt 16 uur in een auto richting Nederland vanuit Kroatië. Maida die is in het bos met zijn Engelse vriend. Althans, was vriend uit India. Maar hij spreekt Engels om de sterrenregen te zien. Petra is onderweg naar huis toegewerkt bij de sauna. Rosalie. Die is de eclipse wezen kijken in Spanje. Staat nu in de file onderweg terug naar de camping. En Jolanda is dus haar zoon aan het ophalen op Schiphol. En tot zover zetten wij een hele mooie dikke punt erachter. Zometeen Sigma, Nobody to Love. En eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All bij Q-Music.

0: Olivia Dean en Man I Need. Judith Eijk, goeienacht.
1: Lars Boeilig, goeienacht.
0: Hallo. Hoe gaat het?
1: Nou, goed. Het is, ik heb nog net geen eclipsebril nodig, want er zit hier iemand een beetje te shinen als een soort zonsverduistering.
0: Ja.
1: Je zit helemaal vol met de glitter.
0: Ja, maar
1: het is niet normaal.
0: Ik kan het wel even uitleggen. Ik heb het begin van de avond ook wel uitgelegd. Oh. Joost vroeg er namelijk ook al naar.
1: Ja.
0: Kijk, we hebben hier bij Q-Music hebben even de eclipse gekeken. Maar we zitten met Q-Music zitten we in een soort verzamelgebouw met allemaal andere bedrijven.
1: Ja.
0: En allemaal mediabedrijven en blaadjes en krantjes en weet ik het allemaal. Dus wij zijn even naar boven naar de 60 gegaan. Dat is het hoogste wat we konden. Om even goed te gaan kijken naar die eclipse. Dus we komen op de afdeling van de libellen. Nou, er is natuurlijk helemaal niemand op dit tijdstip, 8 uur 's avonds. Iedereen, die libellen, vrouwtjes, die zitten natuurlijk om 5 uur lekker aan aardappeltjes.
1: Doe jij eens even
0: nou, dat de libellen? Nee, maar die gaan natuurlijk gewoon lekker op tijd naar huis.
1: Ja, even de libellenvrouwtjes, doe jij eens even rustig?
0: Nee, maar die libellenvrouwtjes, die gaan lekker gewoon op tijd lekker, die zijn natuurlijk weg. Om 8 uur 's avonds zit daar niemand meer. Nou prima, maakt ook niet uit. Maar dus we waren lekker die eclipse aan het kijken. En op een gegeven moment zie ik daar, ja, er komt ook een beetje de kind in mij naar boven. Ze hebben daar zeg maar van de libellen, er staan daar heel groot, stond dat logo er in hout en dat, ja, met glitters. En ik dacht, hé, maar dat is leuk om daar even zeg maar de letters een beetje, hè, om te gooien.
1: Dus wat heb je ervan gemaakt, billen?
0: Ja, dat wilde ik maken, billen, maar er zaten 2 letters aan elkaar vast. Dus het is nu bij Lelen of zo, weet ik veel.
1: Nee,
0: maar goed,
1: nee.
0: Maar die komen morgenochtend.
1: Wat zei je nou, bij Lelen?
0: Nee, wat Belielen.
1: Belielen
0: of zo. Nou ja, goed, het slaat ook helemaal nergens op. Maar het is een beetje kinderachtig. Maar,
1: karma.
0: Ja, karma dus. Want die letter staat helemaal onder de glitter.
1: Het is echt niet normaal hoeveel er op jouw gezicht zit.
0: Blijkbaar zit ik dus ook. Dat is ook een klein tip. Zit ik heel veel met mijn handen aan mijn gezicht. Want hoe kan dat dan zo? Ik
1: heb niet bij mijn, het is niet normaal.
0: Ik heb niet bij mijn gezicht aan die letters gezeten.
1: Ja, je hoeft je gezicht maar een beetje te bewegen. Want het schittert echt alle kanten op.
0: Nee, toch even douchen dan straks of zo.
1: Nou, dat zou ik wel doen, ja.
0: Hey, zometeen.
1: Ja.
0: Het leukste nachtprogramma van Nederland.
1: Nou.
0: Zonder glitters. Maar met...
1: heel veel glamour.
0: Heel veel glamour en...
1: en de nachtwedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, de nachtwedstrijd. Ja, de nachtwedstrijd betekent dat ik op zoek ben naar de luisteraar met het meeste of minste van iets.
0: En... wie heeft de meeste glitters op zijn gezicht deze nacht?
1: Ik denk Lars Boelen. Deze nacht ben ik op zoek naar de luisteraar. Ja, dat is misschien even een beetje gekkig. Maar die de meeste botten heeft gebroken in zijn of haar leven.
0: Oh, dat sta ik denk onderaan.
1: Ja, heb je nog niks gebroken? Nooit.
0: Nul. Nul.
1: Ja, ik dus ook niet.
0: Nee, nul. Echt niet.
1: Ik
0: nooit
1: gebroken.
0: Hard gevallen wel. Altijd.
1: Dat zie ik nog steeds.
0: Op mijn gezicht. Of niet? Ja. Nee, nooit wat gebroken. Nee,
1: ik ook niet, nee.
0: Maar ja, je hoort het toch vaak. Ja,
1: mijn hart.
0: Ik moet zeggen, ik vond op de, het is heel raar, maar op de basisschool vond ik altijd mensen die wat hadden gebroken, vond ik heel stoer.
1: Ja, ik ook. Want
0: die zaten in de klas met gips en zo.
1: En dan mocht het opschrijven.
0: Ja, ik wil helemaal aandacht van iedereen. Ik denk, bracht ik ooit ook maar eens wat.
1: Ja,
0: maar ja, inmiddels ben ik toch wel van dat idee af, hoor. Ben heel blij dat het nooit is gebeurd.
1: Nee, inderdaad. Nou, luister je en heb je wel eens 1 keer of meerdere keren iets gebroken? Stuur dan even een berichtje alvast deze kant.
0: Ja, hoe vaak heb je wat gebroken? Ik ben ook wel benieuwd. Hoe vaak heb jij wat gebroken? Qua botten, hè? Hebben we het over botten? In je lichaam hebben het over.
1: Ja, wat dan?
0: Nou, hart. Of een kopje thee wat je laat vallen.
1: Nee, het gaat...
0: iets gebroken botten. Hoe vaak heb je iets gebroken in je leven? Laat het even weten. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En als je dan de meeste, dan wat dan?
1: Dan krijg je het Q-prijspakket. Nou, met een Q-zwemband.
0: Zwemband, leuk. Ja.

0: En een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers gemeld op onder andere de A6 Lelystad richting Muidenberg. Staan ze bij 62,3. En de A7 Den Oever richting Bolsward bij 107,9. En Lars zit hier weer vervelend te doen. Ja, Lars, zeg maar even.
2: Joehoe.
0: Ja, precies. Je zit achter me langs weer helemaal vervelend in het antwoord. Kleine kinderen. De zonverduistering is voorbij, maar deze nacht staat er nog wat beters op je te wachten. Ga je zo meteen vertellen wat het is. Eerste nummer 1 uit de top 40.

Amsterdam schrijft Thomas Gray in Rumors. En heb je het gezien? Ik ben toch even benieuwd, de zonsverduistering. Ja, mijn hele Instagram stond er deze avond mee vol. Mensen op hun balkon met zo'n eclipsebrilletje op hun neus. Maar deze nacht staat er misschien wel iets veel mooiers voor je klaar. Je hoort net ook al bij Lars iemand de luisteraar voorbij komen. Een hemel vol met vallende sterren. Ja, op het hoogtepunt kunnen er wel zo'n 50 vallende sterren per uur voorbij schieten. En vannacht zijn namelijk ook nog de omstandigheden heel goed. Want het is nieuw maan, er is bijna geen maanlicht dat de hemel verlicht. En hoe donkerder de hemel, hoe beter je dus de vallende sterren ziet. Dus wel eerlijk gezegd extra voordeel dat we nachtbraker zijn. Dan pakken we deze ook nog eens even lekker mee. Nou, mocht je nog wakker zijn, ik zou zeggen, kijk even lekker buiten en omhoog. Wie weet zie je ineens een vallende ster. En dan weet je wat je moet doen, hè? Ja, toch even een wens doen. Nou, ik wens voor ons allemaal dat we de aankomende nacht een beetje kunnen slapen met het warme weer wat er aan gaat komen natuurlijk. Al moet ik zeggen dat ik tegenwoordig binnen 2 minuten weg ben. Ja, 2 minuten. En dat komt door iets. En wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook Ruben Hille komt eraan met 20 seconds. Maar eerst Spin Doctors en Two Princes by Q.

Weet je wat ik echt een heel lekker geluid vind om mee in slaap te vallen? De ventilator. Ja, dat vind ik zo lekker. Kijk, ach. Ja, dan heb ik dat aanstaan omdat ik het heel warm heb de nacht. Nou, dan val ik echt binnen 2 minuten val ik gewoon lekker in slaap. Of wat ik ook een lekker geluid vind, is het regen tegen de raam natuurlijk. Ja. En dit vinden sommige mensen irritant, maar ik hou er dus ook van als mensen op tafel met hun vingers een beetje zo lopen te drummen, weet je wel. Een beetje zo, ja. Vind ik ook een heel lekker geluid. Maar de moeder van de Noorse DJ Keiko, die had weer een heel ander geluid waar ze blij van werd. Dat is namelijk pianomuziek. Dus toen

0: Q-Music en Can't Find the Moonlight. Woensdag op donderdagnacht, dat kan maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Vorige week was ik op zoek naar de luisteraar die het langst was getrouwd. En toen sprak ik Mieke.
1: Komend oktober zijn we 39 jaar getrouwd.
0: Oeh, kijk, kijk, kijk. Ja, en sorry Mieke, ik zag jouw appje binnenkomen. Jullie hebben elkaar op een hele bijzondere manier leren kennen.
1: Ja, wij lagen samen in het ziekenhuis. We lagen er alle twee voor een knieoperatie. En we moesten toen voor de fysiotherapie naar de kelder. En ik lag daar met mijn verse aangemeten gipsbeen om te leren lopen. En hij zag mij zitten en stuntelen. Dus ik vond hem in het begin helemaal niet zo leuk. Want het was wel heel veel leedvermaak. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, Mieke won vorige week de nachtwedstrijd. Maar goed, het is weer een nieuwe week, een nieuwe dag. Dus weer een nieuwe ronde. En een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer heeft het een klein beetje te maken met wat Mieke ooit heeft meegemaakt. Namelijk een botbreuk. Ik ben op zoek naar de luisteraar die misschien een beetje een brokkenpiloot is. Ik ben op zoek naar de luisteraar wie de meeste botten heeft gebroken in zijn of haar leven. Dus laat me dat even weten met een berichtje in de Q-app. Hoeveel botten heb jij in je leven ooit gebroken? Want wie weet weer de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-prijzenpakket. En ik ga ervoor zorgen dat hij goed gevuld is. Ja, de teller staat nu gewoon op nul. Hè? Dus stel je voor dat je een keer je pink hebt gebroken. Gewoon appen. Het is nacht. Weinig mensen die luisteren. Want als er verder niks anders binnenkomt, dan kan jij gewoon in principe de winnaar zijn. Ben heel benieuwd. Q-Music, dit is Samber en Homewrecker.

0: Lil Nas X en That's What I Want. Ja, ik heb nog nooit wat gebroken in mijn leven. Gelukkig, gelukkig. En toch ben ik benieuwd wat jij zo al gebroken hebt. Hoe dat was, hoe dat kwam. Vertel het allemaal met de bericht in de Q-Music-app. Laat me even weten hoe vaak jij iets gebroken hebt. Want ik ben op zoek naar de luisteraar die de meeste botbreuken heeft gehad in zijn of haar leven. We zitten nu op ronde nummer 1. En ik heb iemand gevonden aan de lijn. Sabrina, goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Hey Sabrina, bij jou is het toch vrij recent geleden, hè, dit?
1: Klopt.
0: Ja, want vertel, wat heb jij gebroken?
1: Het pootje van mijn ringvinger, een hoekje eruit.
0: Oeh, van je ringvinger.
1: Ja.
0: Oké, en hoe is dit gebeurd?
1: Ik speel dus kort handbal en ik heb de bal verkeerd gevangen in mijn handschoen.
0: Ja, ik zie dit echt helemaal. Dat heb je ook wel eens vroeger met gym of zo, dan klapt je vinger even zo dubbel, weet je wel.
1: Ja, maar, klopt.
0: Is het bij jou gewoon te hard er tegenaan gegaan of hoe?
1: Hij heeft zo'n gigantische handschoen, maar ik probeer het om die bal op het puntje van mijn vinger te krijgen.
0: Oh, dat is echt pijnlijk. Vooral met honkbal natuurlijk. Jeetje.
1: En die dingen zijn hard.
0: Ja, die zijn heel hard. Hé, hey, en doe je al lang aan honkbal?
1: Nee, sinds maart.
0: Oké. Dus dit, ik wil niet zeggen dat het was beginnerfout, maar dat kan natuurlijk iedereen overkomen dit natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb al meerdere blessures opgelopen ondertussen.
0: Oké. Maar je vindt het wel leuk, dat is het belangrijkste.
1: Ja, we gaan gewoon vrolijk verder.
0: Oké, goed. Hé, en is nu alles hersteld?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Oh, nog steeds niet? Wat heb je nu?
1: Die diabetes is nog steeds niet helemaal goed in je ringvinger.
0: Oké.
1: En toevallig heb ik gisteren weer een bal verkeerd gevangen.
0: Oké. Nee, dat gaat niet goed. Dat gaat niet de goede kant op dit, Sabrina, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee. Ik heb het weekend nog nooit, dus ik hou mijn hart van.
0: Oh, kijk alsjeblieft uit. Ik denk dat jij nog extra bescherming nodig hebt of zo, of iets.
1: Ja, ze hebben wel open bubbeltjes plastic.
0: Oké, dat is, lijkt me een goed idee, denk ik. Hey Sabrina, je hebt 1 keer iets gebroken. Ik ben op zoek naar iemand die de meeste botbreuken heeft gehad in zijn of haar leven. Dus het zal je niet verbazen dat er iemand overheen gaat, denk ik.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Ja. Eén is wel een beetje zielig.
0: Ja, dan heb je helemaal gelijk. Dat is aan de ene kant ook wel een beetje zielig. Maar ik wil je wel bedanken voor je verhaal. En ik wens je heel veel succes ook met de wedstrijd nog, hè, dan.
1: Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Dankjewel
1: en
0: pas een beetje op, vooral.
1: Hé,
0: doei. Doeg.
1: Doei.
0: Ja, goeienacht is mee. Sorry, Edme is het.
1: Goeienacht.
0: Hé, Edme, ik zag jouw verhaal. Je moet dit even vertellen. Jij hebt namelijk 2 botbreuken gehad.
2: Ja, allebei mijn polsen tegelijk.
0: Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
2: Nou, ik ben de eerste keer van de trap afgevallen en toen brak ik mijn rechterpols. En toen dacht ik, oké, ja, weet je, pech. Maar het was midden in de zomervakantie, dus ik baalde al dat ik niet kon zwemmen en dat soort dingen. En eigenlijk wilde de arts mij na 3 weken weer zien, iets kijken of het toch er al af kon en dat met een brace kon. En een uur voordat ik naar de afspraak moest in het ziekenhuis, viel ik weer maar over een tegel die los lag. En toen brak mijn andere pols.
0: En hoe lang heb je in het gips gezeten?
2: Ja, totaal ongeveer 10 weken.
0: Jee, maar dan kan je helemaal. Want vanaf waar tot waar zit je dan in het gips?
2: Nou ja, tot eigenlijk net iets onder mijn elleboog, laat maar zeggen.
0: Maar wel echt je hele hand ook?
2: Ja.
0: Oh, ja, wat, hoe heb je dit gedaan?
2: Mijn moeder, die heeft me heel veel geholpen. Ja, gewoon iedereen vragen. In principe kon je niks. Kon vlees niet snijden. Gewoon van die kleine dingen. Naar de wc, nou, dat was een hele opgave.
0: Zo, dan ben je echt even in één keer afhankelijk, ja.
2: Ja, heel erg.
0: Jeetje. Hé, maar ik zit te denken, want je hebt het met het vallen opgelopen. Moet je niet, is er niet een cursus of zo met hoe je moet vallen? Want je hebt elke keer je polsen, zeg maar, vang je het mee op, toch?
2: Ja. Nou ja, daar zit ik ook aan te denken. Maar voor nu gaat het goed. Ik heb niks meer gebroken.
0: Oké, gelukkig. Want het is al een tijd geleden, mag ik dan ook.
2: Ja, zeker. 15 jaar geleden.
0: Dan is het goed. Je hebt er waarschijnlijk van geleerd dan.
2: Ja, zeker.
0: Hey, Edmee, ik ga sowieso nog een ronde doen. Maar voor nu sta je bovenaan. Dus ik zou je vragen, hou je mobiel in de gaten. Want als er niks meer binnenkomt van iemand die meer botbreuk heeft gehad dan 2 keer. Dan kan je de winnaar zijn.
2: Nou ja, ik hoop toch dat er nog wel mensen iets meer...
0: Dat hoop je? Lekkere hoop is dit dan. Hey, Edmee, hou je mobiel in de gaten, ja?
2: Ja, is goed.
0: Oké, doeg. Ja, heb je nou meer dan 2 botbreuken gehad in je leven? Stuur dan een berichtje in de Q-Music app. We gaan zo meteen naar ronde nummer 2. Eerst nog nieuwe muziek. Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeating.

0: feeling.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: So real white,
1: and it's Repeat It. Ja, gemiddeld breken mensen 2 botten in hun leven. En de meest gebroken bot is een sleutelbeen. Ontstaat vaak door een val of een klap. Ja, ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die de meeste botten heeft gebroken in zijn of haar leven. Korte resume, ik sprak net Sabrina, zij heeft 1 keer iets gebroken. En daarna Edmee, die had 2 keer iets gebroken. Namelijk 2 keer de polsen, links en rechts. Ja, en aan de lijn heb ik Danique, goedenacht.
2: Hoi, hoi.
1: Hi, goedenacht Danique. Hey, jij hebt 3 keer iets gebroken, wat heb jij gebroken?
2: Ja, ik heb 2 keer tegelijkertijd mijn pink aan allebei de kant gebroken.
1: Oeh.
2: En 1 keer het laatste kootje van mijn duim.
1: Oké, hey, en hoe is dit dan gebeurd? Is dit namelijk, waren dit 2 verschillende situaties?
2: Zeker 2 verschillende situaties. Mijn pink, ik had een bijbaantje bij de bakker.
1: Ja.
2: En daar leerde je altijd om de broodkratten eigenlijk aan de binnenzijde te pakken om ze op te stapelen. Maar dat was een beetje onhandig.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, nou laten we het maar gewoon eens even handig doen. En ik pakte ze aan de buitenkant. Maar daarbij klapte allebei mijn pink omhoog. En die waren dus allebei tegelijk gebroken.
1: Oh.
2: En mijn duim, ja, dat kwam een beetje door een foutje van mijn man. Die sloeg per ongeluk met een hamer op mijn duim in plaats van op de spijker.
1: Oh, dit weet je niet. Zo, dus jij hebt het even uitgeschreeuwd naar je man toe, denk ik ook even.
2: Ja, de tranen biggelden wel even over mijn wangen.
1: Ja, die heeft even de wind van voren gekregen, dat begrijp ik.
2: Zeker, ja.
1: Heel goed. Hé, en die duim, is het ook zo dat je nagel helemaal paars en blauw uitgeslagen was?
2: Ja, die nagel was helemaal zwart. En zelfs mijn hele duim was eigenlijk zwart.
1: Ja, want hoe zit het? Want ik heb dus nog nooit iets gebroken. Dus hoe zit het als je je vinger breekt? Want jij hebt dus je pinken en je duim dus een keer gehad. Doet dat heel pijn om te bewegen? Of hoe zit dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, nou die pinken die zijn allebei, die moesten ze zetten in een spalk. Dus ik had zowel links en rechts mijn handen in een spalk.
1: Mm-hmm.
2: Dat is heel onhandig, want je kan helemaal niks.
1: Nee.
2: En mijn duim, ja, die deed vooral heel erg pijn. En die is ook wel gespalkt, maar daar pak je toch heel veel dingen mee. En dat gaat niet zo makkelijk.
1: Nee, precies. Dat houdt je dan toch tegen door die breuk, ja.
2: Ja.
1: Zo, nou, Danique, ja, 3 botbreuken, ik vind het nogal wat. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de meeste botbreuken. Jij staat nu bovenaan.
2: Oké.
1: Ik heb nu nog niemand gesproken die er meer heeft. Dus hou je mobiel in de gaten, want misschien bel ik je zo meteen terug en dan ben je de winnaar. Dus misschien tot zo.
2: Ik hou hem in de gaten.
1: Oké, hartstikke goed.
2: Joehoe.
1: Ja, heb je nou meer dan 3 botbreuken gehad in je leven, dan is dit het moment om te appen, want ik ga nog 1 allerlaatste ronde doen. Dit is Show Me Love bij Q-Music.

0: music, Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die de meeste botten heeft gebroken in zijn of haar leven. Ik zal even een korte resume doen. Eerste ronde sprak ik Sabrina. Ze had 1 keer wat gebroken. Toen Edme 2 keer iets gebroken. En daarna Danique met 3 keer iets gebroken. Nu is de vraag, gaan wij door naar 4 keer? Is dat zo? Ja, dat is zeker zo. Met Esme, goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Esme, jij hebt de 4 botbreuken opgelopen op de kermis.
1: Ja, zeker. Ja, erg.
0: Ja, nou, ik zag jouw appje op de kermis en dacht ik zo. Hier ben ik ben even heel benieuwd naar. Want ik zat eerst te denken, misschien heb jij wel iets van je hand gebroken bij zo'n boksbal, weet je wel?
1: Nee, was het maar zo. Het waren mijn ribben.
0: Oh, weet je. Hoe zit het verhaal dan?
1: Ja, ik weet niet of je het kent, de attractie de breakdance.
0: Ja. Wat is dat ook weer precies?
1: Ongeveer. Dat is een plaat dat ronddraait, de armen draaien rond en het wagentje draait rond.
0: Oh ja,
1: en in de allereerste draai ben ik gewoon naar achter geklapt. En toen, hop, ging het helemaal fout in mijn rug.
0: Oh nee joh. Oh, het is gewoon echt door de snelheid van die attractie ben je gewoon tegen dat waar je in zat, is binnen achter geknald dus.
1: Ja, altijd goed blijven zitten, heb ik nu geleerd. Nou, ik durf ook nergens meer in.
0: Nee, is dat zo? Heb je echt een soort van trauma opgelopen?
1: Ja, ik vind het wel spannend om nu weer een attractie in te gaan. Ja. Zeker weten.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer, ja. Hé, want je zat daar dus in. Met wie zat je daarin? Met niemand of met iemand?
1: Mijn zus.
0: Oh,
1: ik zat met mijn zus erin.
0: Oké, en toen ging het begonnen. En jij zat iets naar voren geleund. En toen ging het zo snel naar achter. En toen binnen achterklapt. En toen...
1: Toen zei ik gelijk, ik zeg, Chant, ik moet eruit. Maar ja, dat kan niet. Je zit nog gewoon vast, je kan nergens heen. Toen ben ik nog al die tijd alle kanten gegooid, zeg maar. En toen kwam ik eruit. Ja, dan heb je heel veel pijn.
0: Gelijk naar het ziekenhuis?
1: Nee, dom hè?
0: Je bent niet naar het ziekenhuis gegaan?
1: Nee, ik dacht, ja, ik ben blond. Het gebeurt me vast wel. Oh, dit komt wel goed. Ik denk, ja, gewoon een klein spiertje verrekt. Toen heb ik nog 1,5 week lang doorgewerkt, alles gedaan. Oh. En toen dacht ik, ja, ik kan niet meer normaal lopen. En toen ben ik naar de dokter gegaan.
0: En toen kwam je erachter dat je 4 ribben gebroken had?
1: Ja, erg.
0: Ja, dat vind ik wel heel heftig, ja. En hoe lang was het herstel?
1: 9 maanden heb ik erover gedaan.
0: Oh. Nee,
1: ja,
0: ik snap
1: omdat het is de eerste week, 1,5 week ben ik gewoon doorgegaan. Ja. Met sporten, alles.
0: Oh, nee.
1: Maar ja, toen heb ik het eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Ja. 9 maanden lang heb ik erover gedaan.
0: Zo. Ja, dan snap ik ook wel dat je niet meer naar de dancebreaker in gaat. Dat begrijp ik dan wel.
1: Ja, de breakdance.
0: Oh, de breakdance.
1: Nee, ik durf er niet heen. Nee,
0: dat snap ik.
1: Niet.
0: Nou, ik ga er ook niet meer in als ik dit hoor. Laat maar zitten dit hoor.
1: Nee, gewoon met een drankje op het terras. Ja. Daar zie je mij nu zitten, maar voor de rest, ik ga nergens meer in.
0: Lekker de mensen bekijken op de kermis.
1: Ja, fantastisch.
0: En zo is het. Hey, Esme, 4 keer iets gebroken. Denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Vast wel, maar ik hoop het niet.
0: Nee, ja, dat snap
1: voor
0: ik.
1: Iemand. Nee,
0: dat snap ik ook. En ook voor het Q-prijs, wat je misschien er binnen sleept. Maar er gaat iemand overheen. Maar ik wil je wel ontzettend bedanken, want ja, ondanks dat het heel pijnlijk is, is het wel een goed verhaal.
1: Ja. Dus, ja, zeker.
0: Thanks daarvoor en dan wens ik je verder een fijne nacht.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel, doedoeg.
1: Doedoeg.
0: Ja, want ik ga gelijk door naar Maaike, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Maaike, ik zag jouw appje en ik dacht eerst dat je zei dat je zoveel botten had gebroken. Maar het zijn echt botten, hè? Botbreuken.
2: Ja, het zijn echt botten. Ja,
0: ja het zijn echt botbreuken. Hé, hey, want noem eens een situatie waarin jij... Want het zijn meerdere situaties geweest. Noem eens een situatie waarin je iets gebroken hebt.
2: Nou, de meest bijzondere is op school geweest. Vroeger moesten we met gymles over een turnbok heen springen. Mm-hmm. En dan moest je proberen om daar in 1 keer overheen te komen. Dat was gelukt. Alleen klapte mijn handen dubbel, waardoor dat ik 8 vingers had gebroken.
0: Oh, nee. Als ik hier al over moet nadenken, dan denk ik... Oh, echt kippenvel over mijn rug. Die klapt helemaal dubbel. Dus hoeveel 8 breuken had je?
2: Dat waren er 8. En ik heb mijn neus een keer gebroken, zoals 9. Mijn elleboog, een pols, mijn enkel en een middenvoetsbeentje.
0: Dus dat zijn bij elkaar 12 botbreuken?
2: Ja.
0: 12 botbreuken. Jeetje, minetje. Nou, het is gelukkig niet helemaal aan je zijde als ik het zo hoor, hè, qua botbreuken.
2: Maaike,
0: denk je dat er iemand overheen gaat over 12 botbreuken?
2: Nou, ik hoop het niet. Nee. Dat zou ik echt heel verdrietig vinden.
0: Ja.
2: Voor het verhaal misschien wel leuk, maar...
0: Nee, nou, ik vind het ook wel vervelend voor jou. Maar ja, je wint er wel wat mee, namelijk het Q-prijspakket.
2: Oh, wat leuk! Ja, heel leuk.
0: En je bent ook nog eens de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht... met 12 botbreuken in totaal. Ja, het Q-prijspakket komt je kant op.
2: Leuk.
0: Toch nog iets, hopelijk een soort van verzachten van de pijn...
2: pleister op de wonden.
0: Pleister op de wonden, inderdaad. Zo is het. Nou, Maaike, komt jouw kant op. Wens ik je verder een hele fijne nacht. En doe vooral voorzichtig.
2: Doe ik zeker. Dankjewel.
0: Doeg.
2: Fijne uit.